0: Jezus naam. Als u een getuigenis heeft, stuur het naar ons +597 82 47 87 1. Ik herhaal het, +597 82 47 87 1. We gaan luisteren naar het nummer 4 You Don't Own Me van Francesca Batticelli. En daarna ben ik bij u terug met de bekendmakingen.
1: Sick and tired of being sick and tired. Had as

Yes, en u heeft kunnen luisteren naar Fear You Don't Own Me van Francesca Battistelli. En we zijn aangekomen bij de bekendmakingen van vandaag. Wel, we hebben vandaag een hele speciale dienst. We hebben vandaag in het huis die het woord gaat brengen. Een hele goede vriend van mij en ook iemand die u vaker heeft gehoord in ons radioprogramma. We hebben hem ooit geïnterviewd en dat is niemand anders dan pastor Henk de Graaf van de Hemia Ministry Suriname. En hij gaat een heel belangrijke boodschap brengen die u zeker niet mag missen. Dus komt u snel naar de gemeente Betel Oproem aan Matapika straat nummer 6. Het thema van de boodschap is de bruid, de geest en de bruid, the spirit and the bride. En dat is een profetische boodschap voor vandaag. Ja, zeker voor de kerk vandaag. De dienst staat zo meteen om 9 uur. Als u nu nog komt, gaat u zeker de boodschap nog meemaken. Alright, we hebben verder volgende week woensdag deel 2 van onze studie over ondernemers en ondernemerschap. Ja, en we gaan het daar hebben over sales en marketing. So don't miss it. Ja, het wordt een geweldige Academy Wednesday. We hebben dan op vrijdag onze evangelisatie activiteit te Hermitage Mall. By the way, de Academy Wednesday op woensdag staat om 7 uur. Ja, zaterdag hebben we de dienst voor de jongeren. Die staat om 6 uur. En dan hebben we volgende week zondag wederom onze eredienst om 9 uur in de ochtend. Dus dat voor wat betreft de bekendmakingen. We gaan eruit vandaag met het nummer Unconditional, een gouden ouwe van Fred Hammond. En we gaan swingend eruit ook vandaag. Het was weer een waar genoegen om bij u helemaal in de huiskamer te zijn met het programma. En we kijken uit naar onze nieuwe uitzending volgende week. God bless you en tot de volgende week.

0: Slim FM. Inderdaad, de andere raad.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
0: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag maandag. God.

Goedemorgen, goedemorgen beste luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbaarlijke naam van onze Heer en onze Heiland, Koning Jezus de Christus. Ik dank de Heer vanochtend dat hij ons weer heeft doen opstaan. Wat een genade. En we mogen het vieren. Vele mensen hebben het niet gehaald vanochtend. Vele hebben de kans weer niet gekregen om hun ogen op te doen. Om te zeggen, hey, ik heb weer genade gehad om te zijn in het land der levenden. Maar laten we vanochtend even stil zijn en de Heere danken voor het feit dat we onze ogen hebben open gedaan en deze dag hebben mogen aanschouwen. Laten we even een moment nemen van gebed en dankbaarheid tonen voor deze genade die de Heere ons gegeven heeft vanochtend. Vader, wij danken u voor deze dag, Heere Vader. Wij danken u nogmaals, Heere, voor het leven. Heere, u heeft ons, Heere, wederom de gelegenheid en kans gegeven, Vader, om u weer te manifesteren, om onze vrienden, kennis, familieleden te tonen en te vertellen dat u leeft en dat u een waarmaker bent van uw woord. Wij danken u voor deze dag, de dag die u gemaakt heeft, een dag vol vreugde, een dag vol kracht, een dag van herstel, een dag van restauratie, een dag van vernieuwing en vooral een dag van vrede, een gepassioneerde dag om als overwinnaar eruit te komen. Wij danken u voor geloof en vooral voor vertrouwen die wij kunnen stellen in u. Dank u, Koning Jezus, deze ochtend, dat wij gezond zijn, dat we kunnen praten, we kunnen lopen, we kunnen een babbeltje voeren met onze echtgenoten of partners. Wij danken u, Vader, voor genade dat u ons wederom gegeven heeft, Vader, om te leven en om uw glorie te manifesteren. Dank u, Heere Vader. Wij zijn dankbaar vanochtend en wij als het volk van Suriname nemen de tijd om u te danken dat wij in leven zijn. Ook in deze dag. Neemt u over, Vader Heere. Wij bidden gelijk voor het woord, Heere, waarmee wij zullen dealen met elkaar. Vader, laat het woord, Heere, kracht zijn en bemoediging zijn voor een ieder die ernaar luistert, Heere. Ik bid, Heere, dat u zult spreken tot het volk van Suriname, zodat ze weten dat u leeft en dat u nu gestorven bent en gestorven bent gebleven. Maar dat u leeft en dat u leeft in eeuwigheid. Ready om in te stappen en te tonen en te bewijzen dat u God bent over heel Suriname. Dank u, Vader. Dit bidden wij in de machtige naam van Koning Jezus. Amen. Beste luisteraars, als u de tijd genomen heeft om te bidden, zijn we in elk geval heel erg dankbaar dat wij dit konden tonen aan de Heere. Dat wij wederom genade hebben gevonden om in leven te zijn, Vader, ook in deze dag. En ik ben blij dat ik in leven ben, dat ik weer de gelegenheid heb gehad, en ik denk u ook, om te doen wat ik moet doen. Toch om een tijd en een dag samen te hebben met mijn mensen, met mijn familieleden, met mijn vrienden, met mijn kennissen, om te tonen vooral de grootheid van God. Want het leven is meer dan alleen werken, als we het zeggen. Amen. Deze ochtend, vanochtend wil ik met u praten over een schuilplaats. Weet u, als mens zijn wij gewoon geneigd zaken of situaties die wij meemaken om die zelf op te lossen. Als er problemen voordoen, uit angst proberen we direct een oplossing ervoor te zoeken. Maar om iets op te lossen, een situatie of een probleem, dan leert het mij om eerst te gaan analyseren wat er is gebeurd. Wat is de oorzaak? Van waar komt dit ding? Het is bekend, wij die in het bedrijfsleven zijn, die werken. En elk mens heeft dan ook zijn eigen situatie. Is het bekend dat je soms verwikkeld raakt in cases? En belangrijk is te weten dat verwikkeling raken in cases wil niet zeggen dat is het einde. Maar dat biedt een gelegenheid. We zeggen het is een uitdagende moment of we noemen het soms een probleem. Maar alle problemen zijn er om op te lossen. En omdat het probleem er is om op te lossen, biedt het een mogelijkheid om creativiteit te tonen. Nou, laat het me denken aan het scheppingsverhaal. Wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En we merken dat wij een creatieve God dienen. Dus sowieso, scheppende kracht hebben wij ook in de hand.
scheppende kracht om een probleem of een situatie die ons voordoet ook wel eens op te kunnen lossen. Of tenminste te kunnen denken van hoe kom ik eruit. Als mens willen we zaken heel snel oplossen, zonder eerst een analyse te doen, zonder eerst in de rust te komen. En precies daarover wil ik het hebben vanochtend. Want om in de rust te komen, biedt er een veilige schuilplaats. Een plaats waar je terug kan trekken, nuchter kan worden, terug kan ademen en nadenken, wat is er precies gebeurd en van waar komt dit ding? En meestal, wanneer wij besluiten moeten nemen bij dringende zaken, laten we geen ruimte om te analyseren, om terug te denken van what if of wat is er precies exact gebeurd hier? En wat zou daarna mijn verdere stappen moeten zijn? Want om te ontdekken wat de oorzaak is, weet je ook, wat moet ik doen om het weg te werken? Wat moet ik doen om het beter te doen dan gisteren? En analyse is belangrijk. Analyse of een moment van terugdenken is belangrijk voor ons als mensen. Dat om zo'n moment te hebben, je sowieso een environment, een ruimte, een gebied, soms een persoon moet hebben waar je naartoe kunt gaan om in de rust te komen. Want om iets goed te analyseren, wat de oorzaak is van zaken, heeft u een schuilplaats nodig. Een plaats van rust. Wat is een schuilplaats? Een schuilplaats is een plaats van rust. Een plaats van vrede. Een plaats, soms de werkelijke locatie, waar ik me terug kan trekken. En kan praten over bepaalde situaties. Ik kan nadenken. We zeggen ook probleemoplossend kan nadenken. Zodat de situatie die zich hier voorgedaan zich niet meer voordoet. Een schuilplaats is, kan ook een persoon zijn die u soms als een uitlaatklep kunt gebruiken, maar die ook vader adviezen kan geven, die je eigenlijk kan leiden naar het gebied van oplossen. Vanochtend bied ik u aan de schuilplaats, zoals Psalm 91 vers 1 ons zegt. Daar leert de Bijbel ons dat de Heere onze schuilplaats is. Het leert ons in deze tekst, staat het duidelijk geschreven. Wie in de schuilplaats van de Heere, nogmaals de Almachtige, is gezeten, overnacht in de schaduw. Wie in de schuilplaats is gezeten, wie is waar de Heere is, wie woont waar de Heere woont, wie gerend is naar de schuilplaats die de Heere zelf is, die overnacht in zijn schaduw. En wat is de schaduw? Daar is die oplossing. In zijn schaduw is er vrede. Is er bescherming? Is er restauratie? Alles wat de mens nodig heeft, zit in zijn schuilplaats, zit in zijn schaduw. Als mensen proberen we zaken te snel op te lossen als onszelf. Maar wij mensen, we zijn gelimiteerd. Wij kunnen niet alles. En wij hebben altijd kracht nodig om zaken te doen. Van waar komt onze kracht? Als het niet de Heer is die ons vanochtend heeft doen opstaan. Hij is degene die ons kracht geeft. En vanochtend wil ik u bemoedigen. Uw kracht zit in Christus. Uw oplossing zit in Christus. Die schuilplaats en rust waar u nuchter kunt nadenken en de juiste besluiten kunt nemen, dat zit in Christus Jezus. Ga terug naar die schuilplaats. Geen plaats waar u eigenlijk geen vertrouwen kan hebben. Want wij als mensen stellen teleur. En de Bijbel leert ons ook, stel die vertrouwen niet op de mens. Want ze veranderen soms als de blad der bomen. De mens is emotioneel. De mens kan fouten maken. Maar stel uw vertrouwen op de Heere uw God. Vanochtend, volk van Suriname, wil ik u bemoedigen. Rem terug naar die schuilplaats. Ga zitten, wonen, vertoeven, rusten in die schuilplaats. En welke schuilplaats? De schuilplaats van de Heer. Hij is uw toevlucht, hij is uw kracht. En als u dat doet, zult u oplossingen hebben. Het maakt niet uit wat die situatie ook mag zijn. Het mag onmogelijk lijken. Maar in de Heer, daarin zit de oplossing. Vanochtend wil ik met u bidden. Terwijl u naar school rijdt, of terwijl u naar het werk gaat, wil ik met u bidden dat de Heere u leidt naar de schuilplaats, naar hem toe.
En dat u in die schuilplaats, die overnachting, die bescherming, die vrede, die rust, dat u zoek mag vinden in de Heere. We bidden vanochtend. Vader, ik dank u voor uw volk. Ik dank u, Vader, dat wat ze ook meemaken vanochtend, dat ze mogen vinden de geschikte schuilplaats. En dat bent u, Heere, waarin ze de oplossing kunnen vinden van wat voor problemen ze ook mogen hebben. Ik bid dat uw hart opengesteld mag zijn deze ochtend. Dat al huilen ze op dit moment, Heere, dat ze de vrede mogen ervaren. En weten dat u hun schuilplaats bent. Mogen geloven dat u een God van trouw bent. U verandert nooit. Heere, wij als mensen veranderen, maar u verandert het nooit. U bent gisteren, heden en in de toekomst blijft u hetzelfde. Ik dank u voor het volkje dat zij u mogen vinden. Vader, in de schaduw van u mogen overnachten. Dat ze mogen getuigen aan hun vrienden en kennissen dat ik ontmoeting heb gehad. Dat ik heb ervaren dat God mij bezocht heeft. Dat ik oplossingen heb gehad van kanten die ik nooit had verwacht. Dit moet de Heere zijn, want de mensen wisten niet waardoor ik heen ging. Ik dank u, Vader, dat dat een getuigenis mag zijn van iemand. En dat wij mag verklaren waarlijk de Heere leeft. Ik dank u, Vader, dat u kracht mag bieden aan het volk. Wijsheid in zich, Heere Vader. Terwijl ze zich opmaken, Vader, in deze periode waar de school pas is begonnen, een nieuwe schooljaar 2025-2026. Dat u hun schoolplaats mag zijn het heel jaar door. Dat ze steeds terug mogen komen bij u, Vader. En mogen ervaren die rust om door te gaan. Die vrede om oplossing te bieden. Die Vader, de schoolplaats, Heere Vader, dat u bent, Heere Vader, om daar, Heere, mijn God te tonen dat u een God bent van trouw. Ik dank u voor het volk, Heere. Neemt u over, Heere Vader. Breng ze veilig ook, Heere Vader, waar ze ook mogen zijn vanochtend en gaan. Dit bidden wij.

de nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: the notification on LIM.
1: Een van de meest waardevolle lessen in het leven is leren om rustig te blijven als negatieve emoties de overhand krijgen.
2: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepsing winkels.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
2: Number one.
3: Number one.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
2: Hey, play for-

Join Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice, still

0: jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, safety through innovation.
1: The notification on LIM.
2: Een van de meest waardevolle lessen in het leven is leren om rustig te blijven als negatieve emoties de overhand krijgen.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice!

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: Van Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Rustig, dikke rustig, amai drea. Rustig, rustig.
2: Omwika man.
1: Oei, omwika. Waar omwika man?
2: Ruwaka dabe, ai, go.
1: Hey, tik alasan. Kom goed snel, tik alasan.
2: Hey, wacht die. Moet ik wat daar goed dabe? Oké, Arkino, taie bek. Wat ik in mee?
1: Ja, want daar heb ik wat voor maak wat ik kusan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zet je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
2: Mama San, goed eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van

0: modo taxo.
1: Arkis malontu, danti de, ukondoro baka, nanga na beskopu, oftewel, na odofuna de. En abeskopu ftide, ik ga erover, alek van sekre patutaki, saf safri, boom. Esesi, no boom. Dat mek sekre patu eteken saf safri. Met andere woorden, voetje voor voetje. Wie je waka saf safri? I mus fudoro apresi pe u mus fudoro. Dat meki nabeskopu ftide tak so. Wawa futu. En doro bergi. En dat wil zeggen, mijn mensen, voetje voor voetje, bereikt men Rome. Wawa futu. En doro bergi.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
1: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
2: Omwikama.
1: Oh, in omwikama.
2: Waar omwikama?
1: Ruwakadabe, ai, go. Hey, dik alasan. Kugwe snel, dik alasan. Hey, wakti. Muku wanda kudabe. Oké, Arkino, taie bek, wat ik mee.
2: Ja, want daar kwam voor mako te kusan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van jou, baas?

0: goedendag. Het is tijd voor het nieuws op Lim FM 91.7, limfmsu.com. Vandaag is maandag 5 oktober.
1: De president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoel Baks, heeft zijn misnoegen over de voorgenomen wijzigingen voor de rechterlijke macht niet onder stoelen of banken gestoken. Tijdens de opening van het zittingsjaar 2027 afgelopen vrijdag riep Rasoel Baks zowel het parlement als de regering op tot bezinning en constructief overleg. Hij waarschuwde daarbij voor zaken die eventueel mis kunnen gaan.
2: Maar ook dank voor de gezonde rechtsstatelijke schuringen. Dat wel de gezonde tussen de staatsmachten. Die schuringen houden de staatsmachten, maar ook de rechtsgemeenschap scherp op het stuk van rechtsstatelijke verhoudingen en checks en balances tussen die machten. Hierdoor leren we samen de werking van de rechtsstaat in de Republiek Suriname. Evenwel, de ondoordacht veroorzaakte en onnodige schuringen laat ik voor dit moment buiten beschouwing. De gezonde schuringen gevolgd door constructief overleg tussen de uitvoerende macht en de rechterlijke macht hebben bovendien ertoe bijgedragen dat het Hof onlangs significant is versterkt met 15 nieuwe rechters. En dat noem ik pas een versterking van die rechterlijke macht. Chapeau, president van de Republiek Suriname en de regering van de Republiek Suriname. Proficiat, rechtsstaat Suriname. Hierdoor kan het Hof met rechtszaken in het nieuwe zittingsjaar, en dan is het met totaal thans 45 rechters, 1. Meer meters maken richting tijdige en toegankelijke rechtspraak in eerste instantie en tweede instantie en bij de tuchtcolleges en alle bijzondere werkzaamheden van de rechters in commissies, etc. 2. Decentralisatie, zo u wel deconcentratie van de rechtspraak, kunnen wij nu organiseren op een ruimere manier naar meerdere delen van Suriname. En maandag aanstaande, als het goed is, gaan we de rechtspraak brengen in Albina. En indien goedgekeurd door de wetgevende macht, zoals voorgesteld door het Hof van Justitie, kunnen we ook meervoudige rechtspraak in eerste aanleg in gecompliceerde civiele en strafzaken en de belastingrechtspraak executeren. Die mogelijkheden zijn thans gecreëerd met deze capaciteitsverruiming. Dames en heren, ik herhaal, de internationale norm voor goed doordachte beslissingen, efficiënte en tijdige rechtspraak, als ook voor een gezonde werkdruk onder de rechters, is 1 staat op ongeveer 10.000 inwoners. Dat is gezond. Gezonde werkdruk, weldoordachte beslissingen, de tijd neem je ook ervoor, redelijk snelle rechtspraak. Dat betekent dat Suriname naar 60 rechters zou moeten gaan, omdat we stabiel zijn al een aantal jaren op ongeveer 600.000 inwoners. En als we dat even optellen en aftrekken, dan weten we dat we op dit moment nog 15 rechters nodig hebben om naar 60 te gaan. Want we hebben nu reeds 45. Evenwel, indien de pensioengerechtigde leeftijd van rechters bijgesteld zal worden naar 65 jaar, zoals de geluiden zijn, zullen 10 rechters per direct met pensioen gaan. Behalve als er een overbruggingsperiode wordt ingesteld. En zullen binnen 10 jaren, als die pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar, zullen binnen 10 jaar nagenoeg alle huidige 30 rechters van die seniorengroep met pensioen zijn. En uit de sterkte gaan. Bedenk wel wat het wordt na 10 jaar bij 65. Ook indien de pensioengerechtigde leeftijd gehandhaafd blijft op 70, zullen binnen de komende 5 jaren 12 rechters met pensioen gaan. Dus ergens in 2030, 31 zijn 12 weer weg. 15 gekomen, 12 weg. Waar staan we over 5 jaar? Daarom, om als rechtspraak niet terug te vallen qua capaciteit en de snelheid, zal in 2027 wederom een 4-jarige rechtersopleiding geëxecuteerd moeten worden. Waarbij de hoop is gevestigd dat minimaal 10 excellente juristen geselecteerd kunnen worden door de RAJO-raad voor de opleiding. Het kost aardig wat geld en als alles goed loopt, dan kunnen we in het Macandra-fonds meedingen om deze opleiding te draaien en te executeren. Formelde zorgpunten, evenals de eerder door het Hof bij brief kenbaar gemaakte zorgpunten aan de wetgevende macht en de uitvoerende macht, over voorgenomen wettelijke en grondwettelijke ingrepen bij de rechterlijke macht en die rechterlijke organisatie, blijven levensgroot bij het uitblijven van constructief overleg tussen de staatsmachten. Levensgroot blijven. Het Hof is in het ongewisse en in onzekerheid gelaten om voor dit moment beleid, nieuw beleid, ruimer beleid uit te zetten voor 2027. We weten bijvoorbeeld niet of we de rechtbank moeten gaan organiseren. We weten niet of we dus moeten bijdragen en ondersteuning verlenen aan de instelling van die derde instantie en hoe. Bedenk wel dat Hof reeds enkele jaren in samenwerking met de Hoge Raad der Nederlanden en met de Raad voor de Rechtspraak in Nederland en het Caribisch Hof van Justitie voldoende inzichten heeft ontwikkeld, gepresenteerd in concept wetsvoorstellen en daar waar mogelijk feitelijk in uitvoering genomen over hoe de rechterlijke macht daadwerkelijk en op een structurele en verantwoorde wijze kan worden aangestuurd, gemoderniseerd en versterkt. Dus ook met de rechtbankorganisatie was onze idee, onze gedachte als wel, en ook met een derde rechtsprekende instantie. We hebben dat allemaal al uitgewerkt. Alle wetgevingsproducten toegelicht. We willen het allemaal. Al de staatsmachten willen dit. Waarom niet constructief met elkaar erover gaan praten? Om het te beleggen. Ik benadruk daarom met tegelijkertijd een oproep tot bezinning en overleg. En ik benadruk, als de waarborg niet in de grondwet wordt opgenomen dat rechters van de in te stellen derde instantie voor het leven worden benoemd en minimaal 10 jaren ervaring hebben als rechter, als die waarborg niet wordt genoemd, zal de hoogste instantie niet deskundig en niet onafhankelijk genoeg zijn. En dus een verzwakking van het rechtssysteem en de rechtsontwikkeling met zich meebrengen. Wantrouwen, investeerders kijken ernaar, internationaal kijkt naar ons op dit stuk. Ik benadruk, als rechters van de derde instantie in de grondwet zonder advies van die instantie benoemd en zonder voordracht van die instantie ontslagen kunnen worden door een regering, zal die instantie zwakker zijn dan de tweede instantie, dan de huidige instantie. Want dat kan niet bij deze instantie. Het zal zwakker zijn. Dit zal bij een regeringswisseling. Want om de 5 jaar kunnen de regeringswisselingen zich voltrekken. Als een boemerang kan het werken op degene die het systeem hebben afgezwakt. Echt, gelooft u mij. Ik realiseer mij dat de rechterlijke macht voor de veroordeelde partij soms aanvoelt als een noodzakelijke kwaad. Noodzakelijk omdat die macht er constitutioneel nou eenmaal moet zijn. En altijd zal blijven bestaan vanaf na de Franse Revolutie. In elk land bestaat het er. Kwaad omdat de veroordeelde dat zo ervaart. Daarom, gooi niet weg wat goed is en wat werkt. Gooi niet weg wat goed is en werkt. Het goede komt immers op een willekeurig moment terug. Ik benadruk. Als de staat daarbij ongrondwettelijk geen cassatie in het belang der wet zal kunnen instellen, dus de staat, het zij door tussenkomst van de procureur-generaal, het zij door tussenkomst van de minister van Justitie, niet die bevoegdheid heeft om cassatie in het belang der wet in te stellen, zullen maatschappelijke en juridische spanningen naar aanleiding van een beslissing in tweede instantie ongecontroleerd en onbeheersbaar kunnen cumuleren. Met alle gevolgen van die. Ik benadruk, als de rechtbank met meervoudige rechtspraak in eerste aanleg niet gelijk wordt verankerd in de grondwet en ingericht bij organisatiewet, zal dat geen versterking noch ontwikkeling betekenen van de eerste aanleg rechtspraak en zal verstarring overnemen. Ook zal de unus judex, de alleensprekende rechter, mogelijk tot voortgezette ergernis van de justitiabelen, want er is ergernis dat het één rechter in eerste aanleg beslist over vorderingen en belangen van hier tot ginder, één enkele of twee ogen, één hersenen. Ik heb het heel vaak gehoord en u waarschijnlijk allemaal ook. Die meervoudige kamers in eerste aanleg is direct nodig, willen we praten over versterking. Die verantwoordelijkheid voor de unus judex alleen, dat die dat alleen draagt en alleenlijk beslissen over deze grote belangen, gaat op den duur knagen aan de rechtsstaat. Het had al eerder moeten gebeuren dat er een rechtbank was tussen kanton en hof. Bij deze heb ik het voorgesteld in wetgevingsproducten ook aan het parlement. Ik benadruk, als het zelfstandige bedrijfsbureau en het bestuur van de rechterlijke macht niet gelijk bij wet wordt ingesteld, doch vanwege de wet bij staatsbesluit, alles is al uitgedokterd door het hof, hoe het kan worden ingesteld bij wet, zal dat wederom tot stagnatie en afhankelijkheid leiden, institutioneel, en bepaalt geen versterken in inhouden voor het frankerend beleid van die rechterlijke macht. Als de mogelijkheid, en ik benadruk ook, als de mogelijkheid voor meer vicepresidenten en advocaten-generaal voor respectievelijk het Hof en het OM niet wordt ingepast in de organisatiewet, zal de sectorale aansturing van de organisaties en van het primair proces inefficiënt blijven en dus geen versterking betekenen. Ik benadruk, als de functie van PG om de 7 jaar zal roleren, waar er geen bezwaar tegen bestaat, en de advocaten-generaal niet voor het leven zijn benoemd, zal het vervolgingsinstituut qua stevigheid en onafhankelijkheid verzwakt worden. Ook hier zal het boemerang-effect loeren. Gooi niet weg wat goed is, de wereld is een cirkel, het komt terug. Ik benadruk, als benoeming en ontslag van de advocaten-generaal zich zonder advies, CQ-voordracht, van het Hof voltrekken, zal het Openbaar Ministerie verzwakt worden in haar onafhankelijke vervolgingstaak. Het kan voor enig moment lijken alsof het goed is, maar ook hier zal het beloond worden met een boemerang-effect. Op het moment dat rechters en officieren ingezworen worden, kennen ze niemand. Ze kennen een rechtszoekende die problemen heeft. En dat wordt conform het systeem aangepakt. We kunnen niks regelen voor niemand. Ik benadruk, als de Raad voor het Openbaar Ministerie niet grondwettelijk wordt verankerd en bij organieke wet wordt uitgewerkt, de Raad voor het, van het Openbaar Ministerie, zal het algemeen vervolgingsbeleid welke ligt bij de regering volgens de grondwet en als ik wil daarvan het insluitbeleid, hoeveel mensen, voor welke delicten sluit je op, hoeveel kost het opsluiten van mensen, de minister weet dat allemaal, hoeveel het kost jaarlijks, maandelijks, zal dit beleid, als die raad er niet komt, nooit van de grond komen en onuitvoerbaar blijven, zoals het al vanaf 1975 in de grondwet en in de grondwet van 1987 onuitvoerbaar blijft. Er is geen algemeen vervolgingsbeleid, nog een algemeen insluitbeleid. Bestaat er nog niet. Die raad voor het Openbaar Ministerie hebben we ingebracht in ons concept vanuit het Hof. Na goed nagedacht te hebben met de partners, Raad voor de Rechtspraak, Hoge Raad, Caribbean Court of Justice. Maar ook intern met de Orde van Advocaten, met het Openbaar Ministerie. We hebben 2 jaren lang eraan gewerkt. 2 jaren om die concepten in te dienen. En we hebben daarin deze zaken belegd. Die zijn er bij het parlement. Maar er zijn nu andere voorstellen. En daarover moeten we overleg voeren. Echt, heel spoedig. Ik benadruk, als voormelde uitgangspunten die ik heb genoemd als te zijn checks en balances en stevigheid voor de staatsmachten en deze natie, als deze uitgangspunten bovendien niet wetsystematisch en samenhangend belegd worden in de wettelijke producten en zonder goed uitgedachte overgangsbepalingen, zal de modernisering en versterking, zowel grondwettelijk als wettelijk in zijn geheel, onuitvoerbaar blijken te zijn. Met als gevolg dat we dode wettelijke letters zullen hebben, omdat de organisatie dat niet gaat kunnen uitvoeren. Er gaan rechtszaken worden aangebracht om dat te beletten. Die kans is aannemelijk. Ik zei het al, deze voorstellen ook om op wat systematische en samenhangende manier de versterking en modernisering in te bedden in de wetgeving en in de grondwet. Heeft het al voorstellen gedaan en ik ben blij met de opmerking van DNA-voorzitter Erder dat we heel spoedig overleg gaan hebben hierover.
1: Na de toespraak van Hofpresident Rasoel Baks spraken journalisten met DNA-voorzitter Ashwin Adin over de bezorgdheid van de rechterlijke macht. Adin reageerde als volgt daarop.
3: Nou, ik denk dat het duidelijk geweest is, laat me dat stellen. Dat hij geeft ook aan waar gezond er wrijving is, onongezond wrijving is, omdat te stellen is goed, zodat wij weten waar wij aan toe zijn. Kijk, we weten dat er een verandering moet komen. In het kader van modernisering heeft de Nationale Assemblée toen het congres ook georganiseerd met de 2 andere machten. En ik mag stellen dat op dit moment we in een fase zijn, als ik dat zo aanhoor, dat er weer behoefte is voor een afstemming om te geraken tot een laatste wijziging van de voorstellen bij wet die modernisering kunnen faciliteren. Zijn bezorgdheden van het Hof, als het laat althans, zijn vandaag duidelijk gesteld waar er eventuele, je zou kunnen zeggen, knelpunten zijn. Maar mijn indruk moet ik eerlijk zijn, dat wij verder op weg kunnen komen. Ik kijk er positief naar. Ik zal binnenkort een, laat me stellen, wijzigingsmonitor die ik heb samengesteld. Voor alle wijzigingen die zouden moeten komen. Met alle actoren even bij elkaar zitten en luisteren naar. En laat me stellen aangeven dat er voor verschillende wijzigingen, verschillende leden van de DNA ook het hof pro's en cons zien. We moeten uiteindelijk sneller doorheen komen. Dat is mijn zorgpunt. Want bij mij gaat het om procedureel. Hoe snel krijgen we de wetten en de wetgevingsaanpassingen erdoor? Dus een monitor maken van wijzigingen die voorgesteld zijn en wie er voor en tegen waren. Ik denk dat we wel veel verder gekomen zijn dan waar wij dus in het begin toch wel uit elkaar lopende meningen hadden. Dus men mag erop rekenen dat, ik heb al aangegeven, president van het Hof, we zullen wederom een nadere afstemming hebben. Met DNA-leden die met voorstellen gekomen zijn, de initiatiefnemers onder andere, met de regering en de regeringsactoren. En dan hoop ik dat we dit finaliseren, zo snel als mogelijk.
4: De president heeft zich bijzonder kritisch uitgelaten tegen een aantal voorgenomen wijzigingen. Wat vindt u daarvan?
3: Nee, dat is goed. Kijk, dat is het debat. Het debat is puur over duurzaamheid voor de toekomst. En ik kan me indenken dat daar bezorgdheden over zijn. Hij kijkt naar de capaciteit in het instituut. Hoe ga je dat behouden? Dat je duurzaam een zekere geen capaciteitsinperking krijgt. Dat je wel behoud hebt van een aantal hoeveelheid kritische massa aan rechters om die rechtspraak en rechtspleging goed te kunnen plegen. Dat is duidelijk. Natuurlijk, DNA kijkt ook vanuit de burgerskant en kijkt ook naar het integriteitsvraagstuk. Kijkt ook naar de vragen die in de maatschappij al jaren spelen. Dus dat is het gezonde debat. En daarin moeten we afweging een soort van middenweg zien te vinden. Maar dat elke partij zich kritisch gaat uiten, dat is onderdeel van het debat. En dat zullen we ook terugzien in het parlement. Je zult daarin zeker actoren zien, leden zien, die van allerlei invalshoeken zeer kritisch om de bocht zullen komen.
4: Op welke termijn wordt het overleg met het Hof van Justitie hervat?
3: Mag u zeggen, ik heb mijn, wat ik noem, mijn wijzigings- en wetgevingsmonitor van alle wijzigingen zo'n beetje al rond. Vandaar dat ik de hoofdpresident al heb gezegd. Vanuit de Nationale Assemblée zijn we ready. Ik heb de voorzitter van de commissie van rapporteurs ook al gevraagd dat wij een sessie regelen met het Hof en de regering erbij desnoods. Dat wij finaliseren wat we moeten hebben. Laat mij kijken de komende dagen. Ik moet algemene wet belastingen even afhandelen. We hebben grensprotocol van Frans Guyana. Dus ik wil zeker kijken waar we dit zo snel mogelijk kunnen agenderen. Maar de interne sessie eerst gaat wel van belang zijn. Dus in de komende dagen hoort u zeker. Het zal wel kort termijn zijn. Kijk, het rapport over het congres was duidelijk. Daar is er geen discussie over. In brede zin hebben ook actoren uit het buitenland en zo zich laten horen. Ik zie dat het nu meer op het technische niveau. De formuleringen van de wijzigingen zijn nu belangrijk. Dat we daarover een finale versie krijgen. Ik zie niet dat er nu een discussie zijn over bijvoorbeeld voor levens benoemen en dat soort zaken. We zijn er bijna uit. Geldelijke voorzieningen. Heb ik begrepen, de regering, het Hof hebben we ook onderling kort afgestemd. Is er ook al, lijkt mij, mijn eerste indruk dat het daar ook al goed vooruitzicht is. Dus ik wil dus de laatste voorstellen in het parlement, in de commissie van rapporteursverbanden horen. En dan wil ik het wel afdoen

0: Niet breekpunten op zich, hoe het de zaken in elkaar zouden moeten. Dus daar zeker geen zaken verder in. Het is altijd kritisch. Als je het debat volgt, het debat van het parlement is ook kritisch. Dus dat actoren en stakeholders, die bij een wet, en het is vooral een staatsmacht, zich kritisch uit, dat is wat je wil hebben. Want je wil niet in een valkuil komen waar je dus een wetswijziging pleegt en dan naderhand blijkt dat er iets fout gegaan is. Dus liever dat men zich kritisch uit, liever dat men alles aangeeft of direct op tafel legt en wij naderhand niet zien dat wij... Kijk, de modernisering van de rechterlijke macht en van de grondwet zijn niet iets dat je elke dag doet. Dus hoe kritisch mogelijk elke actor zich uitspreekt, des te meer wij behoedzaam kunnen zijn voor eventuele valkuilen. En wat vandaag gezegd is, is niet geheel onbekend. Maar het is benadrukking, onderstreping van wat het Hof zelf ziet. Dat zij niet achteruit vallen in capaciteiten en dat soort van zaken. Dus die zaken gaan dan meegenomen worden. Ik hoop dat we ook de betogen alles kunnen meenemen. En de leden van de commissie van rapporteurs. Zodat ik dit nog een laatste zitting wil hebben met die actoren. En zeggen, wat wordt het? Neem een overweging ook wat hier gesteld is. U bent ook kritisch als DNA. Het Hof is ook kritisch. Ergens moet je een middenweg vinden. En iets wat belangrijk is, dat duurzaam. Je gaat niet elke dag de grondwet wijzigen. En je gaat niet elke dag wetten op inrichting van rechterlijke macht zitten wijzigen. Je moet direct iets wijzigen dat je komende 10, 20 jaar weet van, hey, je hebt weer iets goeds neergezet.
1: Ik denk dat het Hof vooral valt over amendementen die zijn ingevoerd kort geleden.
0: Ja, dus net wat ik zeg. Dat mijn gevoel zegt dat als je de ene kant kritisch kijkt, voorstellen van beide kanten komen. Voor mij is het nu om alles te listen. En ik heb alles al gelist. U mag het weten, ik heb aangegeven, ik heb alles al gelist. Welke leden voor, welke leden tegen wat voorstellen zijn. En misschien bleek het een overzicht tekort te zijn. Om te komen, je laat het door het bos of de bomen door het bos, richting in het bos kwijt. Dus dan wat je wil hebben, is dat je nu een overzicht hebt. En zo'n wetgevingswijzigingsmonitor heb ik intussen samengesteld om ze te zeggen van, kijk, dit is vanaf dag 1 al gezegd. En dit zijn alle voorstellen. Kunnen we nu niet afhaken? Te gaan zeggen van, dit wordt het eindvoorstel waar we allemaal mee kunnen leven. En we gaan eruit komen. We komen 100% eruit.
1: Ja. Is er goede afstemming en overeenstemming met de coalitiepartners? Want dat speelde ook een tijdje, toch? Dat niet alle coalitiepartners op één lijn waren.
0: Net wat ik zeg, het is alleen maar voor mij. In mijn optiek is het gezond. Liever nu iets zeggen en kritisch zijn, dan naderhand spijt hebben dat je iets niet correct hebt ingebracht. En net wat ik zeg, dit was te verwachten. Hier krijg je zaken die nu gaan veranderen, die al kennelijk 20 jaar spelen. Ga nu iets goeds op papier zetten, dat je weer 20 jaar zonder te veel ideatie kan ten doorstaan. Dat is voor mij belangrijk. En hoe komen we eruit? Zo, laten we uitkijken naar de komende sessie met de commissie van rapporteurs.
1: Aldus DNA-voorzitter Ashwin Adin afgelopen vrijdag bij de opening van het zittingsjaar 2027. Tegenover journalisten reageerde hij op de bezorgdheid die Hofpresident Iwan Rasoelbaks heeft geuit. Suriname is sinds kort een nieuwe vakbondreker. Het gaat om de Offshore Olie- en Gaswerknemersorganisatie Suriname, OOGWOS, die door lokale arbeiders van het toeleveringsbedrijf Atlas Nextwave is opgericht. De bond wordt geleid door Robbie Berenstein. Tegenover Lim FM zegt hij dat de bond is opgericht omdat de belangen van het personeel in het geding zijn.
2: Het zijn dus mensen uit de olie- en gassector die het initiatief hebben genomen. Laat me zeggen, de offshore olie- en gassector. Ja. Want wat men niet weet, maar ik denk dus dat het wel bekend is bij velen, is dus dat er iets al een tijdje er werkzaamheden plaatsvinden binnen de olie- en gassector offshore, waar Surinaamse arbeiders actief zijn. Ja, en je hebt natuurlijk daar de grote oliemaatschappijen. En Petronas en Total.

0: die hebben ook wel mensen in dienst. Maar voor wat betreft onshore activiteiten, tenminste offshore activiteiten, zijn die nog niet zo heel actief. Want dat gaat echt beginnen bij de exploitatie. Maar er zijn weer veel dienstverlenende bedrijven actief. En dan, zo heb je Nobel. Ja, je hebt Halliburton. En dan, de mensen die de installaties klaarmaken. Zodat uiteindelijk de exploitatie kan beginnen in 2028. Maar die hebben natuurlijk ook andere dienstverlenende bedrijven. Ja, die bijvoorbeeld werkzaamheden doen op de schepen. Voor de keuken, maar ook wat men noemt roosterboot. Werkzaamheden dus rondom. Want het zijn ook boorwerkzaamheden, waarbij dus er een basis wordt gelegd op de zeebodem, weet je, om de installaties daarop aan te sluiten die uiteindelijk gaan boren. Een van die dienstverlenende bedrijven aan Nobel en Petronas en Nobel en dat soort bedrijven. Daar hebben de mensen die net zich om een bond op te richten. En er zijn een aantal mensen die al heel lang in dienst zijn. Hè? Ze kregen natuurlijk weer steeds weer contracten en dat soort dingen. Ja, nieuwe contracten. Wat al op zich een probleem is. Weet je, want sommigen zijn, wat wij hebben kunnen constateren, niet echt volgens de wet. Maar in ieder geval, er is daar een situatie waar de belangen van de mensen toch wel in het geding zijn. Ja toch? Dus heel precair als je kijkt dus naar de betalingen en dat soort dingen, de contracten. Ja, een aantal zaken kloppen gewoon niet. Weet je? En dat heeft dus de mensen ertoe geleid om zijn bij ons gekomen. To begin with, zijn we dus begonnen met die mensen die werkzaam zijn bij Atlas. Maar de vakbond heet dus Offshore Oil, Olie en Gas, dus Nederlandse afkorting, Offshore Olie en Gas Werknemersorganisatie Suriname. Afgekort OOGWOS, dus OOGWOS, als je dat kort leest. Maar die vakbond geeft natuurlijk de mogelijkheid aan alle andere bedrijven, ja, in de olie- en gassector, aan werknemers binnen al die andere bedrijven binnen offshore olie- en gassector, ja, om daar om een aansluiting te vinden. We hebben bijvoorbeeld die structuur al hier in C47 bij de verzekeringsmaatschappijen. Ja? De verschillende verzekeringsmaatschappijen zijn aangesloten in één organisatie. En iedereen heeft zijn unit met zijn eigen bestuur. Ja? Dus daar denken we ook aan in deze. Dus we zijn begonnen met deze mensen van Atlas, omdat de situatie daar vrij precair is. Ja, en we hebben dus een bestuur opgericht, voorlopig bestuur, waar ik dus de voorzitter van ben. Laat me ook dit zeggen hoor. We hebben natuurlijk al een onshore oil and gas maatschappij, en dat is SWOS, staatsolie. Dan zei ze onshore. Weet je, in de statuten van de organisatie zie je dus ook dat er een goede samenwerking moet zijn tussen offshore en onshore. Ja. Ik ben voorzitter, de heer Roy Coupé, die is ook voorzitter van Staatsolie, is ondervoorzitter. De heer Jason Comfalius is de secretaris. De heer Alifalu Alberg is de penningmeester. En dan heb je de drie commissarissen. Giliano Giliot, Juan Sifu Panza en Kenroy Brug. Dat is het voorlopig bestuur dat is aangesteld. En we hebben dus de werkgever van de oprichting op de hoogte gesteld. Ja, toch? Maar daar kom ik dus straks op terug. En we hebben dus gevraagd van Jeroen, ontvang ons voor een kennismaking, want we hebben een aantal dingen met jou te bespreken. Laat me er dit van zeggen. De oprichting van die vakbond is cruciaal. Want je hebt daar over de hele linie. Heb je slechte omstandigheden. Vooral als je kijkt naar de betaling. Heb je toch? Maar ik zou niet eens zien. En natuurlijk een ander aantal juridische dingen wat contracten betreft en zo. Die zijn een probleem. Sorry. Ja. Maar wat men vergeet, en die issue hebben we ook aan de regering voor gehouden. Iedereen praat over local content. Maar local content en ook de bedrijven. Of de leiding van de bedrijven zijn aan local content. Local content naar je woordkomen. Dat is jouw beste resource van local content. Weet je? Dus, en wat we merken. En u kent ook dus die situaties in de goudsector en zo. Waar je ziet dus dat vooral bij uitzendbureaus de mensen gewoon worden benadeeld. Niet worden betaald overeenkomstig de wet.
1: Ja.
0: En die situatie dreigen ook hier te krijgen. Dus daarom is die oprichting van die vakbond cruciaal. Omdat, if you need bij de mandat naar facilijk van ons, bij van ons wet en zo. Maar ook natuurlijk, als er een vakbond is, oh, abif bij. Moeilijk dat hij. Sademan en Woroko. Ja toch? En een rechtvaardig deel daarvan. Je moet spijden man. En als dat niet gebeurt, heeft men geen idee hoeveel 1. Je de werknemers benadeelt. Ja toch? 2. Als je die werknemers benadeelt, op zo'n grote schaal, dan benadeel je het land. Omheen miljoen dollar nee konja Ecuadorosi, weet je, en je bent dan op één manier, je bent die werknemers toch? Niet genoeg lonen, een loonsom komt in de economie, maar als staat je benadeeld ook toe in schrijf aan de doen niks omdat je belastinginkomsten misloopt. Er loopt veel belastinginkomsten mis toch? En dat werd ook aan de regering voorgehouden op een ander forum. Van hier en al. De regering, hoe moet je dat door dat in? Want we komen actiebelastingverlichting moe. Likkie. Een vakbeweging. Maar je noemt een pajoen. Maar je laat inkomsten daar mislopen. Weet je? Dus ik denk dus dat, en we hebben dus ook onder de aandacht van de regering gebracht. Weet je, dit is de nieuw belang toe. Weet je, dus het wordt een gemeenschappelijke effort. Ja toch? Met al jouw ministeries die je hebt. Oké, maar we willen dus niet vooruit lopen op zaken. We hebben alvast geschreven aan het bedrijf Atlas. We hebben een antwoord gehad. De mensen zijn bereid ons te ontvangen, maar ze zeggen van hier en ook, heb je statuut voor ze. Zo? Als aan de nog een president. Geen enkele organisatie. Ze zijn bereid, maar ze zeggen, eerst statuten. Geen enkele organisatie, ze richt op, je hebt je statuut direct. Je weet dat het een bepaald proces is, toch?
1: Ja.
0: Weet je? En het niet hebben van statuten vooralsnog, hoeft een gesprek niet in de weg te staan. Even je statuut. Ino mag tegen een overeenkomst. Ja? Maar je kan alvast aan tafel beginnen te zeggen, voetbal spreekt je probleem. Voel met kennis in en voetbal spreekt je probleem. Sorry. Dus dat hebben we inmiddels geschreven. Na het antwoord hebben we dus dat onder de aandacht van de directie gebracht, van Jere, de directie van Atlas. Asana het naaf, toch een probleem. Of je nabij staat dit, hè. Ben je ontvangen, no? Omdat de zaken die met jou willen bespreken, los van de kennis maken. Zo? De oplossing daarvan is ook in jouw belang. Ja, toch? Dat je kan functioneren op een adequate manier. En je functioneert op een adequate manier. Of je horisrift naar arbeidswetgeving. Of je paide rokoman. Waar ze aanspraak op maken. Of je contracten. En klopt. Weet u. Dus nogmaals niet vooruitlopen op de zaken. Maar die zaken gaan we dus sowieso bespreken met de directie die we hebben aangeschreven.
1: Dat was Robbie Berenstein, voorzitter van de Offshore Olie- en Gaswerknemersorganisatie Suriname, in gesprek met Lim FM.
2: En tot zover het nieuws. Mede namens Jason Pinas bedank ik u voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Ja, ma?
1: Enough, mamma mi. Want me no man bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar deze no man zijn €50 gym alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo lange in mi beren.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Anomusu, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello, dat is meer si ibroka gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doen via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dan sabi. Wat een service geweldig. De Oerusmal heeft me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, amoni zei bosen gis. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
0: Mama!
2: Hier heeft u het menu van Eethuis Esselina vandaag. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, masus moksalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, Chinese tuiersoep met kip en als groente hebben wij kousenband, amsoi en pompoen. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja osso nanga a echte sweet tissie fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten.
3: Damage music.
4: I heard my son playing a YouTube video and he wasn't playing it because he looked for it. He was just on his tablet and I hear Bones checking on my account and make this call upset. No more dunce yet. Back at the class. Me not on a subject. And me say when the dunce become

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: lo, wele mo sani dai me ke fidi. You lo be nice ami mwani mo. Anaisai, di shamyangai, dai holy mino. Nalo simyo, di shamyangai. Eh, bosi mino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holy mino. Nalo simyo, di shamyangai. Le me fem bosi mino. De ache bon fudim jangai.
1: Yeah man, dele model I tell.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Hier heeft u het menu van Eethuis Esselina vandaag. Sweet Osonasi, Sweet Osobami, Herheri, witte rijst of bulgurrijst met kip en groenten, Masus Moksalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met Omaha speciale saus, Chinese tuiersoep met kip en als groente hebben wij kousenband, amsoi en pompoen. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja osso nanga a echte sweet tissy fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!
4: Hey, Biggie, stel op! Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for de man City Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, dan moest u boos snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
5: Let op, vanaf 16 oktober verbetert DSB de beveiliging van online banking. Log je in op de mobile banking app met je vingerafdruk of Face ID. Zorg dan dat je jouw pincode van de app nog kent. Deze bestaat uit 4, 5 of 6 cijfers. Pin vergeten? Geen probleem. Stel voor 16 oktober eenvoudig zelf een nieuwe pin in. Ga voor instructies naar www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn

0: goedendag. Het is tijd voor het nieuws op Lim FM 91.7, limfmsu.com. Vandaag is maandag 5 oktober.
1: De president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoel Baks, heeft zijn misnoegen over de voorgenomen wijzigingen voor de rechterlijke macht niet onder stoelen of banken gestoken. Tijdens de opening van het zittingsjaar 2027 afgelopen vrijdag riep Rasoel Baks zowel het parlement als de regering op tot bezinning en constructief overleg. Hij waarschuwde daarbij voor zaken die eventueel mis kunnen gaan.
2: Maar ook dank voor de gezonde rechtsstatelijke schuringen. Dat wel de gezonde tussen de staatsmachten. Die schuringen houden de staatsmachten, maar ook de rechtsgemeenschap scherp op het stuk van rechtsstatelijke verhoudingen en checks en balances tussen die machten. Hierdoor leren we samen de werking van de rechtsstaat in de Republiek Suriname. Evenwel de ondoordacht veroorzaakte en onnodige schuringen laat ik voor dit moment buiten beschouwing. De gezonde schuringen gevolgd door constructief overleg tussen de uitvoerende macht en de rechterlijke macht hebben bovendien ertoe bijgedragen dat het Hof onlangs significant is versterkt met 15 nieuwe rechters. En dat noem ik pas een versterking van die rechterlijke macht. Chapeau, president van de Republiek Suriname en de regering van de Republiek Suriname. Proficiat, rechtsstaat Suriname. Hierdoor kan het Hof met rechtszaken in het nieuwe zittingsjaar, en dan is het met totaal thans 45 rechters, 1. Meer meters maken richting tijdige en toegankelijke rechtspraak in eerste instantie en tweede instantie en bij de tuchtcolleges en alle bijzondere werkzaamheden van de rechters in commissies, etc. 2. Decentralisatie, zo u wel deconcentratie van de rechtspraak, kunnen wij nu organiseren op een ruimere manier naar meerdere delen van Suriname. En maandag aanstaande, als het goed is, gaan we de rechtspraak brengen in Albina. En indien goedgekeurd door de wetgevende macht, zoals voorgesteld door het Hof van Justitie, kunnen we ook meervoudige rechtspraak in eerste aanleg in gecompliceerde civiele en strafzaken en de belastingrechtspraak executeren. Die mogelijkheden zijn thans gecreëerd met deze capaciteitsverruiming. Dames en heren, ik herhaal, de internationale norm voor goed doordachte beslissingen, efficiënte en tijdige rechtspraak, als ook voor een gezonde werkdruk onder de rechters, is 1 staat op ongeveer 10.000 inwoners. Dat is gezond. Gezonde werkdruk, wel doordachte beslissingen, de tijd neem je ook ervoor, redelijk snelle rechtspraak. Dat betekent dat Suriname naar 60 rechters zou moeten gaan, omdat we stabiel zijn al een aantal jaren op ongeveer 600.000 inwoners. En als we dat even optellen en aftrekken, dan weten we dat we op dit moment nog 15 rechters nodig hebben om naar 60 te gaan. Want we hebben nu reeds 45. Evenwel, indien de pensioengerechtigde leeftijd van rechters bijgesteld zal worden naar 65 jaar, zoals de geluiden zijn, zullen 10 rechters per direct met pensioen gaan. Behalve als er een overbruggingsperiode wordt ingesteld. En zullen binnen 10 jaren, als die pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar, zullen binnen 10 jaren nagenoeg alle huidige 30 rechters van die seniorengroep met pensioen zijn. En uit de sterkte gaan. Bedenk wel wat het wordt na 10 jaar bij 65. Ook indien de pensioengerechtigde leeftijd gehandhaafd blijft op 70, zullen binnen de komende 5 jaren 12 rechters met pensioen gaan. Dus ergens in 2030, 31 zijn 12 weer weg. 15 gekomen, 12 weg. Waar staan we over 5 jaar? Daarom, om als rechtspraak niet terug te vallen qua capaciteit en de snelheid, zal in 2027 wederom een 4-jarige rechtersopleiding geëxecuteerd moeten worden. Waarbij de hoop is gevestigd dat minimaal 10 excellente juristen geselecteerd kunnen worden door de RAJU-raad voor de opleiding. Het kost aardig wat geld en als alles goed loopt, dan kunnen we in het Macandra-fonds meedingen om deze opleiding te draaien en te executeren. Formelde zorgpunten, evenals de eerder door het Hof bij brief kenbaar gemaakte zorgpunten aan de wetgevende macht en de uitvoerende macht, over voorgenomen wettelijke en grondwettelijke ingrepen bij de rechterlijke macht en die rechterlijke organisatie, blijven levensgroot bij het uitblijven van constructief overleg tussen de staatsmachten. Levensgroot blijven. Het Hof is in het ongewisse en in onzekerheid gelaten om voor dit moment beleid, nieuw beleid, ruimer beleid uit te zetten voor 2027. We weten bijvoorbeeld niet of we de rechtbank moeten gaan organiseren. We weten niet of we dus moeten bijdragen en ondersteuning verlenen aan de instelling van die derde instantie en hoe. Bedenk wel dat Hof reeds enkele jaren in samenwerking met de Hoge Raad der Nederlanden en met de Raad voor de Rechtspraak in Nederland en het Caribisch Hof van Justitie voldoende inzichten heeft ontwikkeld, gepresenteerd in concept wetsvoorstellen en daar waar mogelijk feitelijk in uitvoering genomen over hoe de rechterlijke macht daadwerkelijk en op een structurele en verantwoorde wijze kan worden aangestuurd, gemoderniseerd en versterkt. Dus ook met de rechtbankorganisatie was onze idee, onze gedachte als wel, en ook met een derde rechtsprekende instantie. We hebben dat allemaal al uitgewerkt. Alle wetgevingsproducten toegelicht. We willen het allemaal. Al de staatsmachten willen het. Waarom niet constructief met elkaar erover gaan praten? Om het te beleggen. Ik benadruk daarom met tegelijkertijd een oproep tot bezinning en overleg. En ik benadruk, als de waarborg niet in de grondwet wordt opgenomen dat rechters van de in te stellen derde instantie voor het leven worden benoemd en minimaal 10 jaren ervaring hebben als rechter, als die waarborg niet wordt genoemd, zal de hoogste instantie niet deskundig en niet onafhankelijk genoeg zijn. En dus een verzwakking van het rechtssysteem en de rechtsontwikkeling met zich meebrengen. Wantrouwen, investeerders kijken ernaar, internationaal kijkt naar ons op dit stuk. Ik benadruk, als rechters van de derde instantie in de grondwet zonder advies van die instantie benoemd en zonder voordracht van die instantie ontslagen kunnen worden door een regering, zal die instantie zwakker zijn dan de tweede instantie, dan de huidige instantie. Want dat kan niet bij deze instantie. Het zal zwakker zijn. Dit zal bij een regeringswisseling. Want om de 5 jaar kunnen de regeringswisselingen zich voltrekken. Als een boemerang kan het werken op degene die het systeem hebben afgezwakt. Echt, gelooft u mij. Ik realiseer mij dat de rechterlijke macht voor de veroordeelde partij soms aanvoelt als een noodzakelijke kwaad. Noodzakelijk omdat die macht er constitutioneel nou eenmaal moet zijn. En altijd zal blijven bestaan vanaf na de Franse Revolutie. In elk land bestaat het er. Kwaad omdat de veroordeelde dat zo ervaart. Daarom, gooi niet weg wat goed is en wat werkt. Gooi niet weg wat goed is en werkt. Het goede komt immers op een willekeurig moment terug. Ik benadruk. Als de staat daarbij ongrondwettelijk geen cassatie in het belang der wet zal kunnen instellen, dus de staat, het zij door tussenkomst van de procureur-generaal, het zij door tussenkomst van de minister van Justitie, niet die bevoegdheid heeft om cassatie in het belang der wet in te stellen, zullen maatschappelijke en juridische spanningen naar aanleiding van een beslissing in tweede instantie ongecontroleerd en onbeheersbaar kunnen cumuleren. Met alle gevolgen van dien. Ik benadruk, als de rechtbank met meervoudige rechtspraak in eerste aanleg niet gelijk wordt verankerd in de grondwet en ingericht bij organisatiewet, zal dat geen versterking noch ontwikkeling betekenen van de eerste aanleg rechtspraak en zal verstarring overnemen. Ook zal de unus judex, de alleensprekende rechter, mogelijk tot voortgezette ergernis van de justitiabelen, want er is ergernis dat het één rechter in eerste aanleg beslist over vorderingen en belangen van hier tot ginder. Eén enkele of twee ogen, één hersenen. Ik heb het heel vaak gehoord en u waarschijnlijk allemaal ook. Die meervoudige kamers in eerste aanleg is direct nodig, willen we praten over versterking. Die verantwoordelijkheid voor de unus judex alleen, dat die dat alleen draagt en alleenlijk beslissen over deze grote belangen, gaat op den duur knagen aan de rechtsstaat. Het had al eerder moeten gebeuren dat er een rechtbank was tussen kanton en hof. Bij deze heb ik het voorgesteld in wetgevingsproducten ook aan het parlement. Ik benadruk, als het zelfstandige bedrijfsbureau en het bestuur van de rechterlijke macht niet gelijk bij wet wordt ingesteld, doch vanwege de wet bij staatsbesluit, alles is al uitgedokterd door het hof, hoe het kan worden ingesteld bij wet, zal dat wederom tot stagnatie en afhankelijkheid leiden, institutioneel, en bepaalt geen versterken in inhouden voor het frankerend beleid van die rechterlijke macht. Als de mogelijkheid, en ik benadruk ook, als de mogelijkheid voor meer vicepresidenten en advocaten-generaal voor respectievelijk het Hof en het OM niet wordt ingepast in de organisatiewet, zal de sectorale aansturing van de organisaties en van het primair proces inefficiënt blijven en dus geen versterking betekenen. Ik benadruk, als de functie van PG om de 7 jaren zal roleren, waar er geen bezwaar tegen bestaat, en de advocaten-generaal niet voor het leven zijn benoemd, zal het vervolgingsinstituut qua stevigheid en onafhankelijkheid verzwakt worden. Ook hier zal het boemerang-effect loeren. Gooi niet weg wat goed is, de wereld is een cirkel, het komt terug. Ik benadruk, als benoeming en ontslag van de advocaten-generaal zich zonder advies, CQ-voordracht, van het Hof voltrekken, zal het Openbaar Ministerie verzwakt worden in haar onafhankelijke vervolgingstaak. Het kan voor enig moment lijken alsof het goed is, maar ook hier zal het beloond worden met een boemerang-effect. Op het moment dat rechters en officieren ingezworen worden, kennen ze niemand. Ze kennen een rechtszoekende die problemen heeft. En dat wordt conform het systeem aangepakt. We kunnen niks regelen voor niemand. Ik benadruk, als de Raad voor het Openbaar Ministerie niet grondwettelijk wordt verankerd en bij organieke wet wordt uitgewerkt, de Raad voor het, Openbaar Ministerie, zal het algemeen vervolgingsbeleid welke ligt bij de regering volgens de grondwet en als ik wil daarvan het insluitbeleid, hoeveel mensen, voor welke delicten sluit je op, hoeveel kost het opsluiten van mensen, de minister weet dat allemaal, hoeveel het kost jaarlijks, maandelijks, zal dit beleid, als die raad er niet komt, nooit van de grond komen en onuitvoerbaar blijven, zoals het al vanaf 1975 in de grondwet en in de grondwet van 1987 onuitvoerbaar blijft. Er is geen algemeen vervolgingsbeleid, nog een algemeen insluitbeleid. Bestaat er nog niet. Die Raad voor het Openbaar Ministerie hebben we ingebracht in ons concept vanuit het Hof. Na goed nagedacht te hebben met de partners, Raad voor de Rechtspraak, Hoge Raad, Caribbean Court of Justice, maar ook intern met de Orde van Advocaten, met het Openbaar Ministerie. We hebben 2 jaren lang eraan gewerkt. 2 jaren om die concepten in te dienen. En we hebben daarin deze zaken belegd. Die zijn er bij het parlement. Maar er zijn nu andere voorstellen. En daarover moet ook overleg voeren. Echt, heel spoedig. Ik benadruk, als voormelde uitgangspunten die ik heb genoemd als te zijn checks and balances en stevigheid voor de staatsmachten en deze natie, als deze uitgangspunten bovendien niet wetsystematisch en samenhangend belegd worden in de wettelijke producten en zonder goed uitgedachte overgangsbepalingen, zal de modernisering en versterking, zowel grondwettelijk als wettelijk in zijn geheel, onuitvoerbaar blijken te zijn. Met als gevolg dat we dode wettelijke letters zullen hebben, omdat de organisatie dat niet gaat kunnen uitvoeren. Er gaan rechtszaken worden aangebracht om dat te beletten. Die kans is aannemelijk. Ik zei het al, deze voorstellen ook om op wat systematische en samenhangende manier de versterking en modernisering in te bedden in de wetgeving en in de grondwet. Heeft het al voorstellen gedaan en ik ben blij met de opmerking van DNA-voorzitter eerder dat we heel spoedig overleg gaan hebben hierover.
1: Na de toespraak van Hofpresident Rasoel Baks spraken journalisten met DNA-voorzitter Ashwin Adin over de bezorgdheid van de rechterlijke macht. Adin reageerde als volgt daarop.
3: Nou, ik denk dat het duidelijk geweest is, laat me dat stellen. Dat hij geeft ook aan waar gezond er wrijving is, onongezond wrijving is, omdat te stellen is goed, zodat wij weten waar wij aan toe zijn. Kijk, we weten dat er een verandering moet komen. In het kader van modernisering heeft de Nationale Assemblée toen het congres ook georganiseerd met de 2 andere machten. En ik mag stellen dat op dit moment we in een fase zijn, als ik dat zo aanhoor, dat er weer behoefte is voor een afstemming om te geraken tot een laatste wijziging van de voorstellen bij wet die modernisering kunnen faciliteren. Zijn bezorgdheden van het Hof, althans, zijn vandaag duidelijk gesteld waar er eventuele, je zou kunnen zeggen, knelpunten zijn. Maar mijn indruk, moet ik eerlijk zijn, dat wij verder op weg kunnen komen. Ik kijk er positief naar. Ik zal binnenkort een, laat me stellen, wijzigingsmonitor die ik heb samengesteld voor alle wijzigingen die zouden moeten komen, met alle actoren even bij elkaar zitten en luisteren naar. En laat me stellen aangeven dat er voor verschillende wijzigingen, verschillende leden van de DNA ook het Hof pro's en cons zien. We moeten uiteindelijk sneller doorheen komen. Dat is mijn zorgpunt. Want bij mij gaat het om procedureel. Hoe snel krijgen we de wetten en de wetgevingsaanpassingen erdoor? Dus een monitor maken van wijzigingen die voorgesteld zijn en wie er voor en tegen waren. Ik denk dat we wel veel verder gekomen zijn dan waar wij dus in het begin toch wel uit elkaar lopende meningen hadden. Dus men mag erop rekenen dat, ik heb al aangegeven, president van het Hof, we zullen wederom een nadere afstemming hebben met DNA-leden die met voorstellen gekomen zijn, de initiatiefnemers onder andere, met de regering en de regeringsactoren. En dan hoop ik dat we dit finaliseren zo snel als mogelijk.
4: Maar de president heeft zich bijzonder kritisch uitgelaten tegen een aantal voorgenomen wijzigingen. Wat vindt u daarvan?
3: Nee, dat is goed. Kijk, dat is het debat. Het debat is puur over duurzaamheid voor de toekomst. En ik kan me indenken dat daar bezorgdheden over zijn. Hij kijkt naar de capaciteit in het instituut. Hoe ga je dat behouden? Dat je duurzaam een zekere geen capaciteitsinperking krijgt. Dat je het wel behoud hebt van een aantal hoeveelheid kritische massa aan rechters om die rechtspraak en rechtspleging goed te kunnen plegen. Dat is duidelijk. Natuurlijk, DNA kijkt ook vanuit de burgerskant en kijkt ook naar het integriteitsvraagstuk. Kijkt ook naar de vragen die in de maatschappij al jaren spelen. Dus dat is het gezonde debat. En daarin moeten we afweging, een soort van middenweg zien te vinden. Maar dat elke partij zich kritisch gaat uiten, dat is onderdeel van het debat. En dat zullen we ook terugzien in het parlement. Je zult daarin zeker actoren zien, leden zien, die van allerlei invalshoeken zeer kritisch om de bocht zullen komen.
4: Op welke termijn wordt het overleg met het Hof van Justitie hervat?
3: Mag u zeggen, ik heb mijn, wat ik noem, mijn wijzigings- en wetgevingsmonitor van alle wijzigingen zo'n beetje al rond. Vandaar dat ik de hoofdpresident al heb gezegd. Vanuit de Nationale Assemblee zijn we ready. Ik heb de voorzitter van de commissie van rapporteurs ook al gevraagd dat wij een sessie regelen met het Hof en de regering erbij desnoods, dat wij finaliseren wat we moeten hebben. Laat mij kijken de komende dagen. Ik moet algemene wet belastingen even afhandelen. We hebben grensprotocol van Frans-Guyana. Dus ik wil zeker kijken waar we dit zo snel mogelijk kunnen agenderen. Maar de interne sessie eerst gaat wel van belang zijn. Dus binnen de komende dagen hoort u zeker. Het zal wel kort termijn zijn. Kijk, het rapport over het congres was duidelijk. Daar is er geen discussie over. In brede zin hebben ook actoren uit het buitenland en zich laten horen. Ik zie dat het nu meer op het technisch niveau. De formuleringen van de wijzigingen zijn nu belangrijk. Dat we daarover een finale versie krijgen. Ik zie niet dat er nu een discussie zijn over bijvoorbeeld voor levens benoemen en dat soort zaken. We zijn er bijna uit. Geldelijke voorzieningen zijn we er, heb ik begrepen, de regering, het Hof hebben we ook onderling kort afgestemd, is er ook al, lijkt mij, mijn eerste indruk dat het daar ook al goed vooruitzicht is. Dus ik wil dus de laatste voorstellen in het parlement, in de commissie van rapporteursverbanden horen, en dan wil ik het wel afdoen, goedkeuren. Als het gaat om de verschillende inzichten en noden die zijn aangegeven hier in de reden van de hoofdpresident, daar zijn we van bewust. Net wat ik aangegeven heb, waarborgen institutioneel de consequenties van elke verandering, kijkt men hier naar het systeem in capaciteit, in de procedures en wat allemaal kan vertragen. Ja? En daarna moeten we ook kijken. Want vaak natuurlijk, de wetgevende mag kijken naar die formulering, kijken naar hoe het volk naar kijkt, de rechtszekerheid. Maar dan moeten we ook aan deze kant kijken. Dus ik denk in het debat gaan we eruit komen. Al de zaken zijn duidelijk, maar net wat ik zeg, het zijn simpele formuleringen nog. Die leken niet breekpunten op zich hoe het de zaken in elkaar zouden moeten. Dus daar zeker geen zaken verder in. Het is altijd kritisch. Als je het debat volgt, het debat van het parlement is ook kritisch. Dus dat actoren en stakeholders, die bij een wet, en is vooral een staatsmacht, zich kritisch uit, dat is wat je wil hebben. Want je wil niet in een valkuil komen waar je dus een wetswijziging pleegt en dan naderhand blijkt dat er iets fout gegaan is. Dus liever dat men zich kritisch uit, liever dat men alles aangeeft of direct op tafel legt en wij naderhand niet zien dat wij... Kijk, de modernisering van de rechterlijke macht en van de grondwet zijn niet iets dat je elke dag doet. Dus hoe kritisch mogelijk elke actor zich uitspreekt, des te meer wij behoedzaam kunnen zijn voor eventuele valkuilen. En wat vandaag gezegd is, is niet geheel onbekend. Maar het is benadrukking, onderstreping van wat het Hof zelf ziet. Dat zij niet achteruit vallen in capaciteiten en dat soort van zaken. Dus die zaken gaan dan meegenomen worden. Ik hoop dat we ook de betogen alles kunnen meenemen. En de leden van de commissie van rapporteurs. Zodat ik dit nog een laatste zitting wil hebben met die actoren. En zeggen, wat wordt het? Neem een overweging ook wat hier gesteld is. U bent ook kritisch als DNA. Het Hof is ook kritisch. Ergens moet je een middenweg vinden. En iets wat belangrijk is, dat is duurzaam. Je gaat niet elke dag de grondwet wijzigen. En je gaat niet elke dag wet op inrichting van rechterlijke macht zitten wijzigen. Je moet direct iets wijzigen dat je komende 10, 20 jaar weet van, je hebt weer iets goeds neer.

0: heb zo'n wetgevingswijzigingsmonitor heb ik intussen samengesteld om ze te zeggen van kijk, dit is vanaf dag 1 al gezegd. En dit zijn alle voorstellen. Kunnen we nu niet afhaken te gaan zeggen van dit wordt het eindvoorstel waar we allemaal mee kunnen leven. En we gaan eruit komen. We komen 100% eruit.
1: Ja. Is er goede afstemming en overeenstemming met de coalitiepartners? Want dat speelde ook een tijdje toch, dat niet alle coalitiepartners op één lijn waren.
0: Net wat ik zeg, het is alleen maar voor mij. In mijn optiek is het gezond. Liever nu iets zeggen en kritisch zijn, dan naderhand spijt hebben dat je iets niet correct hebt ingebracht. En net wat ik zeg, dit was te verwachten. Hier krijg je zaken die nu gaan veranderen, die al kennelijk 20 jaar spelen. Ga nu iets goeds op papier zetten, dat je weer 20 jaar zonder te veel ideatie kan ten doorstaan. Dat is voor mij belangrijk. En hoe komen we eruit? Dus laten we uitkijken naar de komende sessie met de commissie van rapporteurs.
1: Aldus DNA-voorzitter Ashwin Adin afgelopen vrijdag bij de opening van het zittingsjaar 2027. Tegenover journalisten reageerde hij op de bezorgdheid die Hofpresident Iwan Rasoelbaks heeft geuit. Suriname is sinds kort een nieuwe vakbondreker. Het gaat om de Offshore Olie- en Gaswerknemersorganisatie Suriname, OOGWOS, die door lokale arbeiders van het toeleveringsbedrijf Atlas Nextwave is opgericht. De bond wordt geleid door Robbie Berenstein. Tegenover Lim FM zegt hij dat de bond is opgericht omdat de belangen van het personeel in het geding zijn.
2: Het zijn dus mensen uit de olie- en gassector. Het initiatief hebben genomen, laat me zeggen, de offshore olie- en gassector. Ja. Want wat men niet weet, maar ik denk dus dat het wel bekend is bij velen, is dus dat er iets al een tijdje er werkzaamheden plaatsvinden binnen de olie- en gassector offshore. Waar Surinaamse arbeiders actief zijn. Ja? En je hebt natuurlijk daar de grote oliemaatschappijen. En Petronas en Total. Die hebben ook wel mensen in dienst. Maar voor wat betreft onshore activiteiten, tenminste offshore activiteiten, zijn die nog niet zo heel actief. Want dat gaat echt beginnen bij de exploitatie. Maar er zijn weer veel dienstverlenende bedrijven actief. Zo heb je Nobel. Ja, je hebt Halliburton, ja toch? De mensen die de installaties klaarmaken, zodat uiteindelijk de exploitatie kan beginnen in 2028. Maar die hebben natuurlijk ook andere dienstverlenende bedrijven. Die bijvoorbeeld werkzaamheden doen op de schepen, voor de keuken, maar ook wat men noemt roosterboot. Werkzaamheden dus rondom. Want het zijn ook boorwerkzaamheden, waarbij dus er een basis wordt gelegd op de zeebodem. Weet je, om de installaties daarop aan te sluiten die uiteindelijk gaan boren. Een van die dienstverlenende bedrijven aan Nobel en Petronas en dat soort bedrijven. Daar hebben de mensen die net zich om een bond op te richten. Ja? En er zijn een aantal mensen die al heel lang in dienst zijn. Hè? Dus ze krijgen natuurlijk weer steeds weer contracten en dat soort dingen. Ja, nieuwe contracten. Wat al op zich een probleem is, weet je, want Sommigen zijn wat wij hebben kunnen constateren, niet echt.

0: volgens de wet. Maar in ieder geval, er is daar een situatie waar de belangen van de mensen toch wel in het geding zijn. Ja toch? Dus heel precair, als je kijkt dus naar de betalingen en dat soort dingen, de contracten, ja, een aantal zaken kloppen gewoon niet. Weet je? En dat heeft dus de mensen ertoe geleid. Zijn bij ons gekomen. En to begin with zijn we dus begonnen met die mensen die werkzaam zijn bij Atlas. Maar de vakbond heet dus Offshore Oil, Olie en Gas, dus Nederlandse afkorting, Offshore Olie en Gas Werknemersorganisatie Suriname. Afgekort OOGWOS, dus OOGWOS, als je dat kort leest. Maar die vakbond geeft natuurlijk de mogelijkheid aan alle andere bedrijven, ja, in de olie- en gassector, aan werknemers binnen al die andere bedrijven binnen offshore olie- en gassector, ja, om daar om een aansluiting te vinden. We hebben bijvoorbeeld die structuur al hier in C47 bij de verzekeringsmaatschappijen. Ja. Ja, verschillende verzekeringsmaatschappijen zijn aangesloten in één organisatie. En iedereen heeft zijn unit met zijn eigen bestuur. Ja. Dus daar denken we ook aan in deze. Dus we zijn begonnen met deze mensen van Atlas, omdat de situatie daar vrij precair is. Ja, en we hebben dus een bestuur opgericht, voorlopig bestuur, waar ik dus de voorzitter van ben. Laat me ook dit zeggen hoor. We hebben natuurlijk al een onshore oil and gas maatschappij, en dat is SWOS, staatsolie. Dan zei ze onshore. Weet je, in de statuten van de organisatie zie je dus ook dat er een goede samenwerking moet zijn tussen offshore en onshore. Ja. Ik ben voorzitter, de heer Roy Coupeen, die is ook voorzitter van Staatsolie, is de ondervoorzitter. De heer Jason Comfalius is de secretaris, de heer Alifalo Alberg is de penningmeester. En dan heb je de drie commissarissen, Giliano Giliot, Juan Sifu Panza en Ken Roy Brug. Dat is het voorlopig bestuur dat is aangesteld. En we hebben dus de werkgever van de oprichting op de hoogte gesteld. Ja, toch? Maar daar kom ik dus straks op terug. En we hebben dus gevraagd van Jerren, ontvang ons voor een kennismaking, want we hebben een aantal dingen met jou te bespreken. Laat me er dit van zeggen. De oprichting van die vakbond is cruciaal, want je hebt daar over de hele linie heb je slechte omstandigheden, vooral als je kijkt naar de betaling, snap je toch? En natuurlijk een ander aantal juridische dingen wat contracten betreft en zo, die zijn een probleem. Sorry. Ja. Maar wat men vergeet, en die issue hebben we ook aan de regering voorgehouden, iedereen praat over local content. Maar local content aan de bedrijven, of de leiding van de bedrijven zijn aan de local content. Local content naar je workman. Dat is jouw beste resource van local content. Weet je? Dus, en wat we merken, en u kent ook dus die situaties in de goudsector en zo, waar je ziet dus dat vooral bij uitzendbureaus de mensen gewoon worden benadeeld. Niet worden betaald overeenkomstig de wet.
1: Ja.
0: En die situatie dreigen ook hier te krijgen. Dus daarom is die oprichting van die vakbond cruciaal. Omdat If you know, by the man that na facile famous, by from us wet and so, ma ook natuurlijk, as a vakbond is, or abi fai, more like that. Sademan, a woroko, ja toch, en een rechtvaardig deel daarvan. Je moet spijden, man. En als dat niet gebeurt, heeft men geen idee hoeveel 1. Je de werknemers benadeelt. Ja toch? 2. Als je die werknemers benadeelt, op zo'n grote schaal, dan benadeel je het land. Want dan omheen, miljoen dollar. Nee, kon je Ecuadorus zien. Weet je? En je bent dan op één manier, je hebt die werknemers, toch? Niet genoeg lonen. Een loonsom komt in de economie. Maar als staat je benadeeld ook toe, in schrijf aan de doen niks. Omdat je belastinginkomsten misloopt. Er loopt veel belastinginkomsten mis, toch? En dat werd ook aan de regering voorgehouden. Op een ander forum. Van hier en al. De regering, hoe moet je dat doen? Dat is. Want we komen actiebelastingverlichting mee. Lekker. Vakbeweging. Maar je nog maar een paar jaar. Maar je laat inkomsten daar mislopen. Weet je? Dus ik denk dus dat. En we hebben dus ook onder de aandacht van de regering gebracht. Afwitting is in je belang toe. Weet je, dus het wordt een gemeenschappelijke effort. Ja toch? Met al jouw ministeries die je hebt. Oké, maar we willen dus niet vooruit lopen op zaken. We hebben alvast geschreven aan het bedrijf Atlas. We hebben een antwoord gehad. De mensen zijn bereid ons te ontvangen, maar ze zeggen van hier en op, im ab je statuut voorzien. Zo, als aan de psalm van president. Geen enkele organisatie. Ze zijn bereid, maar ze zeggen, per statuut, geen enkele organisatie, ze richt op, je hebt je statuut direct. Je weet dat het een bepaald proces is, toch? Ja. Weet je, en het niet hebben van statuten vooralsnog, hoeft een gesprek niet in de weg te staan. Als je een statuut, je nog maar tekenen een overeenkomst. Zo? Maar je kan alvast aan tafel beginnen te zeggen, voetbal spreekt je probleem. Voer mijn kennis in en voetbal spreekt je probleem. Sorry. Dus dat hebben we inmiddels geschreven. Na het antwoord hebben we dus dat onder de aandacht van de directie gebracht, van Jere, de directie van Atlas. Als aan het naartoe, een probleem. Of je nabij staat dit, hè. Ben je ontvangen, no? Omdat de zaken die met jou willen bespreken, los van de kennismaking. Zo? De oplossing daarvan is ook in jouw belang. Ja, toch? Dat je kan functioneren op een adequate manier. En je functioneert op een adequate manier. Als je horisrift naar arbeidswetgeving, als je bij de recommand waar ze aanspraak op maken, als je contracten, ik klopt, weet u, dus nogmaals niet vooruitlopen op de zaken, maar die zaken gaan we dus sowieso bespreken met de directie die we hebben aangeschreven.
1: Dat was Robbie Berenstein, voorzitter van de Offshore Olie en Gas Werknemersorganisatie Suriname, in gesprek met Lim FM.
2: En tot zover het nieuws. Mede namens Jason Pinas bedank ik u voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: go.
1: Hier heeft u het menu van Eethuis Esselina vandaag. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, masus moksalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, Chinese tajersoep met kip en als groente hebben wij kousenband, amsoi en pompoen. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja osso nanga a echte sweet tissi fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!
2: This is the recap of the phenomenal Top 10 on Limb.
3: All the hits.

0: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
2: Hey, play.

Arki smalontu, danti de, u kontoro baka, nanga na beskopu, oftewel, na odofu na de. En abeskopu fti de, ik ga erover, alek fa sekre patutaki, saaf safri, boom. Esesi, no boom. Dat mek sekre patu eteken saaf safri. Met andere woorden, voetje voor voetje. Wie waka saaf safri? I mus fudoro apresi peyu mus fudoro. Dat meki nabeskop uftide tak so. Wawa futu. E doro bergi. En dat wil zeggen, mijn mensen, voetje voor voetje, bereikt men Rome. Wawa futu. E doro bergi.

Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688, 863-2243 of 872-3127. Ogies Livestream en Ogies Sound System.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey, Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
6: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
7: Hoi mama.
8: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
7: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
8: Mam, je zin wel 100 euro, Jim.
7: Mama, ik zei 50 euro.
8: Maar dan van je zin naar 100 euro daar.
7: Ik zei 50 euro, mama. 50.
8: Nee, mijn broer. Omdat die brada is in, Jim. Naar 100 is in.
7: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
8: Maar jij nog. Die zin heeft via Western Union, die op Engelstraat. Want drappen naar top service. Vriendelijkheid, top. Dus mijn jeppie is aan het gaan. If you stop that, your zin in our trap is, that's the one.
7: Ja, maar ik weet. Ik...

0: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lim FM naar 0031-641-802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031-641-802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen.
1: BT, Atakidis na O.
2: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
3: We melden ons aan
2: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
3: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat Inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in me hoofd lopen.
4: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

October. En we doen jong BT tap 91.7. En Lim FM Su.

Legvrouw Gwenty, dankjewel, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Legvrouw Gwenty, dames en heren, feliciteren wij alle mensen die vandaag jarig zijn. We proosten en we wensen ze veel geluk en gezondheid. En vele mooie dingen in het nieuwe levensjaar wensen wij aan alle mensen die jarig zijn vandaag. 5 oktober. Mi hoop tak alasan waka bonji yo. Vanemela kasan yi memele abondi garobe di garobe do yo. En une kone yi feis fukon nyang of fukon dringi. We kong de mense we kons donang ay. Omdat yu e herdenk yu geboortedag. Nou, belangrijk degi yu en... Aangezien we menen aan jou, en om moeite aan jou kon, aangezien we menen aan jou, dat we ons doen, drink wat sani, kou wat sani, wat afdien, kukusei bepoten na eiskas. En we zijn oor op tjense, we zijn kouwing, en we drink op tjense, a oor, black cat of borgo. We maken een uitzending omdat na je date idee. Ja, dank, het is jouw dag vandaag. En wij wensen u het allerbeste op jouw dag. Dames en heren. Laat mij beginnen om alvast eenmaal met de bezang aan de jarige. Meester Michael Dera. Michael is geen onbekende, de man die altijd jong blijft. Volgens mij, Amanat moest dit is 55 en 60. De Amanat op 57, de Amanat op 58 of 59. Maar hoe moest Paura boy want, met dat boy want, ja. Eigenlijk Amang, Amang is zo breed of mekaar en boy. Want hij wil altijd jong blijven. En dat is een goed streven. Hij ziet er ook al zodanig naar uit. Amadje is vanaf 32 jaar. Amai Jim Aladdi. Aladdi Amai Hara Isri. Aladdi Amai Dwa Cardio. En Amai Plein Poku. En Amai Geniet Felibi. Michael Tegadi. Gezondheid op de eerste plaats. En maak het tot een onvergetelijke dag. Op jouw dag, 5 oktober. M.D. Michael Dera. De man die dus nu op de hitparade staat met... Fabo Koning. Hun doen en laten. Heel de tagismatori. Alle andere mensen die jaren zijn vandaag willen we feliciteren. De mensen die ziek zijn, beterschap, de mensen die een sterfgeval hebben, willen we van deze plaats uit condoleren. Ik zie me begin bagan natori die dan een brunchje, want mijn zappe blek idee. Radan, ik weet niet waar blek is hoor. Mij zoeken thee, mij zoeken naar auto onder de stoel. Mij zoeken onder de stoel, jij in een studio. Mizuke, dames en heren, Mizuke en te, Minasabi pe black idee. En gelukkig heb ik bruintje, Isabi. Dus Abi dwang een bruintje totdat Blacky weer tevoorschijn komt. Inmiddels heb ik hoop dat ik naar voer was, maar voer Blacky, want het gaat je niet staan. Blacky is speciaal op maat gemaakt door Ratan Volim. En if you wearing stroom on Naki, Blacky in Naki stroom, dus. Begin er niet aan. Maar ik denk het niet hoor. Ik denk gewoon dat hij ergens moet zitten onder een ding. Onder een tafel of onder een gordijn. Of... Ik draai heel waggie taboe mee normaal vindt Blackie. Maar goed, Bruintje is er nog. Dus het kan ook best wel leuk worden met Bruintje. Minister Landveld is jarig vandaag. We versterren maar dat ook toe. Nogmaals, alle andere mensen die jarig zijn. We hebben 5 oktober... 6 oktober, ik weet Asha. Asha Mungra is 7 oktober. Zij is aanstaande woensdag
dan mag heel de wereld weten, alle patiënten moeten weten dat dokter Mongra jarig is op 7 oktober. Isab, ik wil ook alsnog feliciteren Gracia Thompson. Eigenlijk moet ik er ook condoleren met het heen gaan van haar mams. Gracia, goedemiddag en krakti, zus. Mensen, zo wat doet hij elkaar na. Ik heb meneer Van der Zan. Eigenlijk moet ik hem bellen, want hij heeft me volgens mij een paar keer gebeld. Maar ja, we zullen straks bellen. Hij heeft me een heel goed en mooi interview gegeven. Goede opbouw. Duidelijk. Misdoe mij arka saai me dat ik... Waas aan keel die zie aan mij leggen zijn boe uitjaren. Isabi. Ama sabi stof. En dat is leuk toch, wanneer mensen weten waar ze over praten. En ik heb hem gebeld, dames en heren, over een onderwerp. En dat zal ik u straks laten horen. Eigenlijk moet ik u alvast vragen wat uw mening is. Zoals laatst, mi bonka bal. En mi aksideman, mi aksa gemeenschap. Is er behoefte aan een nieuwe... aan een nieuwe politieke partij. En de meeste mensen hebben me gezegd... Ik kan kangen om mijn partij, zei Wani. Maar je moet dat systeem veranderen eerst in het land. Een model, een systeem. Ik weet niet hoe je het wil noemen, hoor. Als je het een koen... Nee, koen is een te zwaar woord. We moeten ook letten op de dingen die we zeggen. Maar zoals... Like, van het model... Of je wil kari, een stelsel, ik weet het niet. Maar zolang je dat niet gaat aanpassen, ga je steeds weer komen in dezelfde troep. En eigenlijk is het daarover waar ik met meneer Van der Zand praat vanmiddag. Maar ik lees een paar berichten alvast. Het nummer is 8781482. Limbo, de boot was goed. Ja man, en ik krijg hier foto's. Big up a orga. Nu pas zie ik die foto's. Inderdaad, dat was afgelopen... Migada! Nou, Botoja. Boy. Of een fake foto. Eigenlijk moet... mensen genieten van hun lief, hoor. Eigenlijk, Rafin, dat ze moesten in de beelden die mee, hoor. Die FD is nou een boto. Ayo. Hé, maar we gaan het ticket nou, jara. Onze pompa spot, zo. Moeten we het zo zien. Logo van mij, Jerry Jerry. Alleen bagadad doro. Wat een split. Biggie split, zo. Vanaf de oksel tot naar beneden. Ay, de mensen genieten. Geweldig man, ai, ik ben blij dat Lim ook, ook al was het commercieel, maar dat we een bijdrage geleverd hebben aan het succes van de boot met Vinter. Maar hoe was uw weekend? Het heeft een beetje geregend en dat stellen we op prijs. Ik ben blij dat Taka Alain Kong, weliswaar Alain Kong en... ik heb een paar straten gezien die onder water zijn gelopen na de bui. Maar ja, dat is nou eenmaal zo, Isabi. Ik heb u altijd gezegd, als aanvoer van we lopen onder water, steeds een, we hebben duidelijk geen helder ontwateringsplan door de jaren heen weten te ontwikkelen. Isabi waardoor, Alle kong, en we blijven maar elke keer weer onder water lopen. Aan de andere kant, dames en heren, is het geen verschijnsel. Zang eigenlijk de in Suriname wang, want Samshipsa in Barcelona, in Spanje, dat was ook niet mooi. En we moeten, want ik heb begrepen, want Toesma, den dak waigwe, als gevolg van gisteren, want is de... Hadden we behoorlijk wat onweer. En ik heb begrepen dat op Gijsvleit en ook Latour. Waartoe dak als ze vallen voor de rukwinden.
in Dakwaigwe, Menkendam, nummer 112 en die Kanoestraat, Geersvleet. En de politie meldt ons dat de NCCR ook is ingeschakeld om de mensen te helpen. Dus ook toekrak die aan die mensen, dames en heren, die last hebben gehad van de zware beun gisteren. Maar goed, mensen, denkt u, eenmaal we moeten denken over de manier waarop we het land verder inrichten. Denkt u, laat me daarmee starten, terwijl u vrij bent om alle leuke dingen voor me te sturen, tenminste. Leuke berichten, niet alleen, maar ook berichten waar dingen moeten worden aangepakt. If san fout, Isabi, if san fout, san ne klop. Of je vraagt aan een oplossing of je wil aandacht voor een probleem. Dan mag je weten dat dit forum zich daarvoor leent. En dan mag je natuurlijk ook jouw case hier droppen. Vanmiddag bijvoorbeeld gaan we alvast een live brengen tegen 6:00. Van een meneer die klaagt over handelingen die gepleegd zijn door meneer Atompay. De man aan buren en de man klem was het fazi. En we gaan natuurlijk ook meneer Atompay aan het woord laten. Eigenlijk zouden we dit vraaggesprek eerder doen, maar door omstandigheden hebben we hem toch verschoven. Dus vanmiddag gaat u dat live zien op Lim. Ik moet aan de fans van mevrouw Hart weliswaar zeggen dat we een uitzending gaan herhalen vanmiddag. Mevrouw Hart zal niet live in de studio zijn, maar vanaf Trawiki, dan gaan we het helemaal goed maken met haar. En haar tempo niet meer onderbreken, want we zijn ook een beetje lastig met het inplannen van de dingen op de dag waarop de vrouw de technische heren echt wel dringend nodig heeft. Maar goed, dat is interne consumptie. Belangrijk is dat het programma van mevrouw Hart doorgaat. En vanavond kunt u haar beluisteren. Weliswaar een oude uitzending. Maar denkt u, dames en heren, een oude, maar wel relevant hoor. Nog steeds relevant het onderwerp. Denkt u, dames en heren, want die vraag heb ik aan meneer Van der Sand gesteld. En zijn verklaring of zijn uitleg zal ervoor zorgen dat u gaat reageren. Dus je mag straks naar hem luisteren. Arkina, dus Akondre, draai je aan fassie. En we geven niemand de schuld, ik heb u al gezegd. Het is nou eenmaal het systeem, we hebben het gemerkt. De vorige regering. En dat ding is zo middelmatig. Isabi, het is zo... Hoe zeg je dat? Middelmatig, niet eens, maar misschien zelfs erger dan dat, wanneer mensen in een regering zitten en ze constant huilen over elkaar. Natuurlijk, de man dat elk huis heeft zijn kruis, in alle relaties ook, heb je spanningen, Isabi. Maar zeker in een relatie, een coalitie, laten we dat ding gewoon zo zeggen, de man zei draaihakondre, hè. En Arkino aan de maasang ego play balte mo de bakana of de maas play truth call of de maas play basket of de maas waka futje voor futje of de vrouw say go press de weary put ding hoe zeg je dat, de groep vrouwen die bezig zijn met hun vlechten en zo of met hun fitness. Nee, het is een groep, dames en heren, een coalitie. De maas say draai wan konde. Dus je verwacht tenminste dat daarbij dat het niveau zo hoog is en dat er geen tijd is om te kissenbissen. En dat er geen tijd is voor kongs don kri kri ala yuru en ja ma dat die amanya ala meti da manoan jimi en da mine kis money voor draai mijn ministerie en if asalego so doro mogwe. Isabi, dus allerlei dingen. En vooral wanneer het maar blijft bij praten elke keer en klagen elke keer. Ik hoor Brunswijk bij DTV gewoon demonstratief zeggen, ze moeten me bellen voor Kurum. Isabi. En eigenlijk is dat zo tegenstrijdig, want die politieke mensen zeggen, Kurum is een politiek middel om je wil door te drukken, Isabi. Maar ik zeg het anders, Kurum is een middel waarmee je kan chanteren. Want je bent volksvertegenwoordiger.
En een volk is stemgeju om de vergaderingen bij te wonen en te werken. Isabi, dat heel ding van quorum, dat ga je geen quorum. Het zal me worst wezen hoor, wie zich daaraan heeft schuldig gemaakt. Of als de mannen het willen vertalen als politiek middel. Het is rotzooi. Je wordt betaald en dan moet je je staart daar krullen en werken voor het geld. Je wordt niet betaald om te komen tekenen en weg te lopen en politiek middel te gebruiken. Al de mensen die dat in het verleden gedaan hebben, zijn even faya als de mensen die het nu doen. Alle mensen die het verleden hebben goed toegepast, dames en heren, zijn evenveel volksverlakkers als de mensen die het nu doen. Dus om ermee te schermen, geef alleen maar aan dat we lak hebben aan waarvoor de mensen ons daar naartoe gestuurd hebben. Isabi, zo schaamteloos zeggen we Aira mi abif gidema korem. Alama moest drapen, dames en heren. En als er, laat me zeggen, als er situaties zijn, of een situatie DP, jullie kwam coalitiepartner vindt dat de manier hoorde naar de afspraak, dan denk ik dat er andere mogelijkheden zijn, dames en heren, om je onvrede kenbaar te maken. En wil je me zeggen dat als je een vergadering eist, dat een vergadering dat nog komt, dat mijn regona coalitie leider is ofzo. En geloof me, ze gaat me ontvangen. Dus dat geheul elke keer in de... En dat is eigenlijk ook... daarom heb ik mijn actie, meneer Van der Zand. Want ik hoor alle hele poos, dames en heren, wordt er gesproken over het rechtstreeks kiezen van die president. Is dat lang meer als dat niet? Al een paar jaar hoor ik het. Alleen het komt van die van de grond. De vraag is waarom niet. Want je merkt een soort oponthoud ook. Een soort... die president moet te veel rekening houden. En dan moet ze afstil rekening houden. En dan moet ze afstemmen. Begrijp je? En dan in sommige gevallen...

0: achter de mic. En we brengen deskundigen aan het woord. En ik heb meneer Van der San gevraagd om hier zijn mening over te geven. En ik zou natuurlijk ook van u, want ik weet, het is natuurlijk geen druk op de knop van oké, vanaf volgende, ja, vanaf bij de volgende, hoe zeg je dat, bij de volgende verkiezingen moeten we, ik denk dat de nodige voorbereidingen aan vooraf moeten gaan. Dat we het eerst met elkaar eens moeten zijn van, hé, doen we dat? En hoe gaan we dat ding eigenlijk in vorm krijgen? Isabi, hoe gaan we dat ding in vorm krijgen? Hoe gaan we het doen? Want we moeten geen natte vingerwerk presenteren. Golondualo hasi hasi sani. Uiteindelijk is dat product daar, maar dat voldoet het product niet. En dan ben je in een grotere S dan waarin je nu zit. Dus het is slechts een idee, dames en heren. Zou we pot tabatafra. En we moeten afstansa gado juno tussen onze twee oren gebruiken, zoveel als mogelijk, om over dit soort onderwerpen te praten. En we kunnen van elkaar leren en uit het publiek, ook al bent u geen bestuurskundige, kunt u misschien enige vragen stellen die dusdanig kunnen leiden tot een verklaring wat dus veel meer duidelijkheid kan brengen, denk ik. Ik praat ingewikkeld, maar ik denk dat u me kunt begrijpen. Dus, meneer Van der San, zoals we hem gevraagd hebben. En daarna ben ik bij u terug en dan kunnen we erover praten. En dan kunt u natuurlijk ook uw mening geven. Liefst zoveel als mogelijk appen hoor, want ik kijk soms even snel door de apps, de reacties op Indie Live. Maar ik kan ook niet altijd die reacties lezen, omdat vaak genoeg mensen op elkaar reageren. En dan ga je soms iets lezen en dus misschien wel, maar probeer niet te veel op anderen te reageren. Geef je eigen mening, dan kunnen we waar nodig de dingen meenemen. Maar ik laat nu meneer Van der San aan het woord en daarna ben ik bij u terug. Ik heb hem dus de vraag gesteld over het rechtstreeks kiezen van de president. En het is een mooi gesprek geworden, uw aandacht.
1: U kiest mij om deze vraag te stellen. En ik zal mijn best doen, gegeven de omstandigheden. U weet, niet lang terug had ik een artikeltje geschreven, politieke naïviteit. En dat artikel was ontstaan door de relevante dingen die toen gebeurden. Onder andere uitspraken van de heer Brunswijk, standpunten van de president, et cetera. En toen had ik aangegeven in dat artikel hoe dat zo komt binnen ons bestuurssysteem. Want het gebeurt vaker. Dus dan zeg ik, de vraag van u past precies in dat artikel waarover ik het had, waar ik het over het systeem had. Want al die dingen die toen speelden en speelden nog, hebben te maken met het systeem. Ik had dus toen aangegeven min of meer hoe het systeem van ons in elkaar zit. Staatsrechtelijk bedoel ik hoor. En dat is niet een geweldig systeem. Ik zit hier met een boek van de heer Fernandes Mendes. Dus het is een handboek Constitutioneel Recht Suriname. Is een boek van 392 pagina. Niet dat ik het heb bestudeerd, maar ik geef je aan hoe moeilijk dit onderwerp is. De heer Fernandes Mendes is staatsrechtsgeleerde, ik niet. Af en toe geef ik een mening in die richting, omdat mijn studie bestuurskunde veel te maken heeft daarmee. En ik zit in Suriname en ik zie wat er gebeurt. Dus ik ben wel in de positie om een mening daarover te geven. Maar Hugo heeft technisch formeel vastgelegd het constitutioneel recht in Suriname. En daarin kunt u dan zien hoe moeilijk het is. Dus om terug te komen op die vraag. Het is niet zo simpel, omdat het systeem van ons zodanig is gegroeid dat er in de praktijk na de verkiezing die dingen gebeuren die dagelijks gebeuren. En tot nu toe gebeuren ze nog hoor.

0: En onder deze president en onder de vorige president zijn die dingen gebeurd. En ze gebeuren nog steeds. Waarom? Omdat het systeem zo werkt. Deze president had voor de verkiezing goede voornemens. En behalve die voornemens heeft het ook uitgesproken. We change a systeem. Waarbij dus de kiezers, de mensen die naar de stembus zouden gaan. En dan kan ik je zeggen, 3/4 van onze arbeidsbevolking was daarmee eens. Dat een change a systeem. Dus vandaar die af en toe teleurstellingen wanneer dingen gebeuren zoals je heeft aangehaald.
1: Maar in feite... Hoor ik u zeggen, meneer Van der San, dat zolang je dat systeem niet hebt veranderd, je bepaalde uitspraken niet in de mond moet nemen, zoals ook in het systeem.
0: Precies, precies. Dat hoor je me zeggen, ja. Want je schept verwachtingen. Begrijp je? Je schept verwachtingen. En tegen een kindje daar kies de samsa. En het dona president, dat dona systeem, daarom met taki. Deze president of andere president moet voorzichtig zijn met uitspraken. Omdat in de positie, hoe kan doen precies, en ook precies, maar over het algemeen zou je wat doen in een bepaalde context.
1: Is het systeem zo ingewikkeld?
0: In positie. Het is inderdaad ingewikkeld. Want dan kan ik u een voorbeeld geven. En het begint bij deze president. Je actie niet moeilijk vraagt, maar moet takking, omdat na systeem dus zo.
1: Want dat de massa,
0: het begint bij deze president.
1: Want dat de massa mega systeem zijn echte knapkoppen.
0: Ja, een systeem is een wang. Die met een aantal systemen die met een keus die DC, dat je put in je aan toe, je met een van je wanning, dan wordt het nog ingewikkelder.
1: Ja,
0: want,
1: ja.
0: Want als je praat over systeem, ik zit ook hier met de grondwet van 1975. In die grondwet was het systeem niet wat we nu hebben. En dat was het ook zo moeilijk, maar het was minder moeilijk dan nu. Omdat in als grondwet dat u bij een parlementair stelsel PAB morgen makkelijk voor ben kies een leider voor een regering. En dat ben de minister-president. Maar ook een week af, we komen terug naar een oorspronkelijk vraag. Dan, ik heb dus gezegd, en het begint bij deze president, de zittende president, want toen, voor de verkiezing, heeft deze president, de zittende president dus, ons als kiezers uitgelegd wat ze van plan was te doen en wat ze gaat doen. En ze is nog steeds bezig die dingen te willen doen, maar door de omstandigheden in haar systeem, hij belandt nu. En wat is er aan de hand? Toen heb ik tijd doen, of heb ik actie doen, dat hij actie maar voor één periode, dus het begint bij deze president, hij actie voor één periode maar, en hij heeft duidelijk, althans niet verstaan dat hij, zomaar vergeet dat of niet verstaan dat hij, dat na deze zaak niet ben verstaan toen, dat hij actie voor één periode, attackie aan één periode, de Trump-president voor doen aan Toussaint Diakonderdissi.
1: Dus iedere keer ermee.
0: Eén regeertermijn. Dat had ze gezegd. Ze heeft gezegd, ze gaat voor één regeertermijn. Dus tot nu toe weten we niet als dat zo is gebleven. Dat moet ze eerst zelf vertellen. Als het zo gebleven is, dan ontstaat een andere situatie ook in politicis. Daarmee begint het. Gaat deze president nog steeds voor één termijn, dan vind ik dat ze rigoureuzer mag zijn in haar handelen. In het belang van het land om beslissingen te nemen. Want ze gaat toch voor één termijn. Over het algemeen is het zo dat presidenten, die zittende presidenten, rekening mee houden dat ze weer aan de macht moeten komen of kunnen komen. Maar deze president heeft vooraf gezegd, en dat vind ik een sterk punt, maar ik vind dat ze niet voldoende uitputtend gebruik daarvan maakt. dat ze maar voor één termijn heeft gevraagd. Dus dan na voor rekening na toemsi sani, want de actie voor een termijn. En we geen een termijn dat hij voor zet sani. En dan heb je voor een termijn omdat hij voor een zet sani. En een zet sani toe, maar tijdens een zet sani, hij ziet dat hier, de probleem is onoverkomelijk, min of meer dus aan een voor zet sani. Dus daarom, als hij begint te drapen, heeft hij sabi, zou hij denken, dan kan tak morop fara over a systeem sa uani na kondredisi. En dat we kiezen van gelegenheid ook hoe eindelijk met goed vinden voor een president om gona rechten voor zoeken een systeem zijn kan ook morop beter in a kondredisi. Omdat a president zijn donserefi na behoefte voor kona stribaka voor kontrol president. Dus na een medewerking dat kan ook nou een systeem zijn kan moro boom die a kondredisi. Dat we konden op een vraag voor jou over verkiezing van een president. En dan met name rechtstreeks kiezen van een president rechtstreeks. Daar komen we op die vraag.
1: Ik denk hardop na ik kan niet zeggen dat het niet kan kloppen. Zelf heb ik het niet gehoord, of misschien kan ik me niet herinneren dat ze die uitspraak deed. Maar het is wel interessant wat u daar zegt. Dat als je dat zo gezegd hebt, dat de omstandigheden dan anders worden, toch? Om eigenlijk...
0: Omstandigheden worden helemaal anders. En ik bevriend mij dat jou amalik lembo no jera sandisi en no tikken op.
1: Dus terwijl je dat je drie komt, maar bij welke gelegenheid... Want volgens mij is het opengelaten, hè? Maar ja, ik zal weer gaan luisteren.
0: Nee, ik kan u zeggen bij welke gelegenheden. Bij gelegenheden waarbij ze dus bezig was te promoten om presidentskandidaat te worden.
1: Okay,
0: bij die gelegenheden, en Wallace Nomataki, bij die gelegenheden werd gezegd dat ze maar voor één termijn gaat. En dat legt een belangrijke factor in waarmee we nu bezig zijn, althans waarmee jij bezig bent om mij vragen daarover te stellen.
1: Ja,
0: Want als dat zo is en ze heeft een standpunt, dan kan met haar medewerking de bal aan het rollen worden gebracht.
1: Dus een president die maar één termijn heeft, die moet strak hard te werk gaan en de tanden waar nodig laten zien.
0: Dat zeg ik niet. Niet een president die één termijn heeft. Deze president heeft een paar factoren die andere mensen niet hebben. En die factoren zijn gunstig voor haar. Ze is vrouw, ze heeft een bepaalde leeftijd, ze heeft een bepaalde politieke ervaring achter de rug. Ze kent het systeem van Suriname, ze kent die djugu-djugu's, ze kent die frikti-frikti's van het land. Ze kent alles. Zij zit in de positie om medewerking te verlenen dat na haar wij een ander systeem kiezen. Daar gaat het om. Ook in haar eigen partij speelt dat toch. Mensen zitten te wachten op Mopoering, Mopoting of Okombaka of Anokombaka. In haar eigen partij toch? Wel, laten we dan gaan naar een systeem waarbij de kiezers, en dan wil ik even kort lezen wat ik had geschreven hierover hoor. En in dat artikel had ik geschreven, los van wat je nu bespreekt, in de komende verkiezingsperiode moet de samenleving zich laten leiden door wijsheid en onze grondwet zodanig doen wijzigen dat wij zelf een president kunnen kiezen. Dat had ik geschreven. Voorlopig zullen wij ons kruis moeten dragen en bidden om kracht. Dat had ik geschreven.
1: Ja.
0: Niet op grond van hiervan, maar op grond van wat ik zie van het systeem. Dit systeem gaat ons killen. Waarom zeg ik dat? Omdat wij van Suriname, de samenstelling van het land, de wijze hoe de bevolking is samengesteld, waarschijnlijk ligt het daaraan, zeg ik wat ik ben, in helderziende. Maakt dat wij geen één vuist kunnen maken. Maakt dat we altijd deze dingen gaan hebben. Deze tjoetjes. Dus we moeten naar een systeem waarbij een sterke man Wanneer ik zeg sterke man, dat bedoel ik staatsrechtelijk sterk. Want een gekozen president is in een heel andere positie dan een president die nu binnen dit systeem wordt gekozen. Een president die nu binnen dit systeem wordt gekozen, het woord ga ik niet gebruiken, maar ik ga het toch gebruiken, is chantabel. Is chantabel.
1: Maar meneer
0: kan gechanteerd worden.
1: Ja, maar meneer Van der San, legt u me uit wat zal maken dat een president die dus rechtstreeks door het volk wordt gekozen sterker in zijn of haar positie zal staan?
0: Dat geef ik u nu, op dit moment nu, want daarom verwees ik naar het boek, handboek van Fernandes Mendes, Constitutioneel Recht Suriname. Hij is staatsrechtgeleerde. Hij heeft het daar ook beschreven. Dan verwijs ik u nu, op dit moment, naar de verkiezing in Brazilië. Want die
1: moment.
0: Vraag over rechtstreeks verkiezingen is niet zo'n simpele vraag, hoor. Er komen veel meer bij. Vandaar dat ik zeg dat het zou geweldig zijn als we de medewerking van de zittende president zou hebben om naar die richting te gaan. Omdat zij zelf niet in die strijd wil komen. En die vraag moet ik u uitleggen waarom die zo'n president een sterke president is. Ik verwijs u naar Brazilië. De president heeft natuurlijk, met de president wordt een aantal organen en instituten en dergelijke direct gekozen. Politieke figuren worden direct gekozen. En de president had zijn bevoegdheid is geregeld in de grondwet, in de constitutie. En die bevoegdheid kunnen de mensen die kiezen op een andere manier meewerken wanneer hij beslissing wil nemen of niet. Maar niet in die zin dat men hem kan chanteren. Omdat hij, de president, je zou kunnen zeggen, een zodanige bevoegdheid heeft, bijna een veto, een recht van veto, dat hij dus zaken die hij tot uitvoering wil brengen, hij in staat is om dat uit te voeren. Als je een rechtstreeks gekozen president is. Uiteraard zal je grondwet, je constitutie moeten bepalen in hoeverre bevoegdheden zijn geregeld. Maar over het algemeen is het zo dat die president een persoon is, dus die veel, veel meer vrijheden wat bevoegdheden heeft om in de praktijk het werk tot kunnen doen.
1: Even, voor mijn eigen oriëntatie. Dat stelsel of dat systeem dat we dus, welke we dus nu hebben, is dat systeem wat we dus hebben geïntroduceerd in 87, toch?
0: Ja.
1: En toen
0: is
1: was
0: niet het systeem van 75?
1: Nee.
0: Toen is, we onafhankelijk werden.
1: Is niet het systeem van 75?
0: Was gemakkelijker, zeg ik erbij. Dit systeem is het systeem van 87. Met het districtenstelsel.
1: Maar waarom hebben we, als dat de hibbies zijn van dit systeem, waarom hebben we met z'n allen dit systeem gepropageerd in aanloop naar 87?
0: Ik zeg u al, de samenstelling van de bevolking van Suriname is een aparte, waardoor je echt een misschien is Suriname alleen je krijgt waarover we het eerder hadden over een coalitiesysteem. Na een verkiezing, nadat een coalitie vorm. Dat een coalitie op zich een matig ding aparte bevoegdheden aan zijn regel in grondwet, zijn regel in noordwet. Een coalitie een matig ding bevoegdheden aan. En na de bevoegdheden, die go in het bestuur voor een kondre, verdwijnt zijn af. Dat nou uniek is in het systeem. En dat we in Suriname wel. Je verstaan zijn pakkie. Een coalitie een matig de bevoegdheden aan, zijn regel in het grondwet. En dat na de bevoegdheden dat die in de praktijk, de coalitie, dat die go in het bestuur van kondre, go eisen en dwingt zijn af.
1: Ja, maar dat kunnen ze doen omdat volgens dat systeem de president dus leunt op een coalitie.
0: Ja, zuiver. Volgens dat systeem, een president die afhankelijk voor ding.
1: En daarom moet je dus een nieuw systeem hebben waarbij de president niet afhankelijk is van een coalitie.
0: Dus daarom moeten we streven naar een systeem waarbij de president zo weinig mogelijk in zo'n situatie komt te verkeren. Want altijd je komt verkeer in situatie PI, een meerderheid steun je president. Een meerderheid in een democratie nooit kan dit tegen president. Anders heb je een probleem toe. Dus een meerderheid steun je. Maar afvast van ego in een systeem, die is zo abba, systeem, die is zo abbi. En maak je dat die alle day want er maar kan conchanteren.
1: Behalve als je over een enorme meerderheid beschikt, zoals de NDP die had in 2015.
0: Uiteraard. Als je over een meerderheid beschikt, dan heeft dat te maken, let wel, heeft dat te maken aan een niveau en een power van de bakken meerderheid. Want een systeem van DC, een systeem schreef je dat we 51 assembleeleden. Een systeem is een mooie zetel, zelf staatsrechtelijk vaak mooi, maar je moest op een niveau. Je moest op een niveau voor kan schenken, zodat hij kan brengen in praktijk. En eerlijk gezegd, Afsanisa Epsa Sensa Krompia Diskong, Uno Abi Anifou in het parlement voor gebruik als systeem. Omdat die als systeem mooi heeft Abi Anifou. Want dat is een systeem met dat. Een systeem met dat alle 51 leden in het parlement moest zorgen voor steun, beslissingen, bij een landsbelang. Is aan de orde. Daar komt het op neer. Dus dat systeem op zich is slecht. Alle 51 leden, de coalitie en de oppositie, alle 51 leden moest steun alle sanitaire abberregeringen vooruit bij een landsbelang is aan de orde. En wat is landsbelang? Draap je een probleem daar. Landsbelang die alle 51 nou een traalbelang. Landsbelang die alle 51 nou een traalbelang. Draap een probleem daar. Waardoor nooit de man kan komen in meerderheid, althans bijna alle 51, voor wie een waanstaan noemelijk landsbelang te doen. Waardoor een regering een beleid kan voeren op een simpele manier. Dat nooit dat president nog deed, dat nooit dat parlement nog deed, maar een systeem bakken is die een president, want traf wat wijze voor roko. Aan de ene kant zijn president moest zorgen, aan bestuur moest zorgen, dat alles aan het komen naar het parlement moest de in landsbelang. Alles aan het moest in landsbelang. Dat probleem was, definieer die mino zijn landsbelang. En dat probleem de, die alle 51 leden landsbelang nou aan het rassen. Dus daarom het systeem is neuro-concern en euro-co.
1: Ja. Maar wil politiek Suriname wel dat ander systeem hebben? Wil politiek Suriname wel af van dit systeem? Want het wil erop lijken van is where you stand and how you look at it.
0: Precies. En dat is een mooie vraag. En dat je het aan mij stelt is ook mooier. Omdat aan de vanders aan het bepaald. Met je mijn mening en waarom kan je dan aan mij eens van mij kost niet van mij zijn allemaal lauw niet allemaal. Mina, mi inzicht met die.
1: Mm.
0: Ja? En een fractie heeft te maken daarmee. Een fractie actie heeft te maken daarmee. Een meerderheid want dat die. Dat moet worden uitgezocht. Mi denk alles maar aan landsbelang. Mi denk alles maar aan eigen belang van konden. Dus mi denk je op grond daarvan, als aan die kan op een basis. Maar aan het doen aan mij, voor bepaald samsoep zal ik me dat duidelijk bij zeggen. Mie oordeel, mie tekst aan je beschouwing, de limbo actie mie, omdat mijn verstand ving, dan mijn takking. Mie heb bij kon bij je ten verstel ik je gouvernaris. Mijn dus dat, mijn roko. En moest schrijven in potboom. Maar mie heb verstand van praktijk, zei ze. En mie kan tak erover. En mie kan leggen ook uit. Dat mie sabi van je roko.
1: Maar
0: Maar dus dat maakt verschil.
1: Maar wie moet die bal aan het rollen brengen dan?
0: Daarom heb ik gezegd, in politicus moet de politiek de bal aan het rollen brengen. Maar daarom heb ik uitgelegd dat in deze situatie wij, op dit moment we in een unieke situatie verkeren. We hebben die verkiezing van Brazilië kunnen we zien. Maar we hebben ook een eigen president die had te kennen gegeven dat het voor één termijn gaat. En Limbo, ik ga zover om te zeggen, als ik me daarin heb vergist, want dan een bewijs moest leveren. Als ik me daarin heb vergist, dan mea culpa. Maar ik denk niet dat ik me daarin heb vergist.
1: Niemand kan dat ik me heb vergist, want, en dat ik het gemist heb.
0: Nee, daarom zei ik dus, als ik me daarin heb vergist, dan mea culpa. Maar ik denk niet dat ik me daarin heb vergist. Want daarom had ik mijn mening ook gegeven tijdens de verkiezing, waarom wij voor deze president moesten gaan.
1: Oké, ik denk dat we dit onderwerp, we zijn nog niet klaar met het bespreken van dit onderwerp, maar ik stel voor, laten we het hierop houden. En kijken hoe men op dit eerste deel gaat reageren.
0: Ja, ik reageer op wat u me vraagt en ik zei u al, ik ben niet in een optimale conditie, maar toch doe ik mijn best om deze moeilijke vragen van u te beantwoorden, omdat het wel sens maakt. Het is wel nodig dat men wel een beetje, dat men wel deze richting op gaat denken om uit de problemen in Suriname te komen.
1: Ja.
0: Dus wat mij betreft kunnen we het inderdaad hierop houden.
1: Abong. Ja, dat is een mooi gesprek met meneer Van der Zan. En ik, zo moeilijk is het niet. Het is interessant, vind ik. Want met dit systeem, als ik het goed begrepen heb, zoals hij het uitlegt, zal je constant bezig zijn om dingen te lijmen. Begrijp je? En zaken bij te leggen. Je zou bij vrede dat Amogwe of dat gewoon partij kan gwe. En dat kan dusdanig maken dat je bijna niet aan regeren toe bent. Bijna inapting. Je hebt meer tijd in het herstellen van de breuk. Je hebt meer tijd, dames en heren, je zet meer tijd in het gelijm. En je hebt weinig tijd om te doen of om aan die echte kinkie te werken. Ik kan me volledig in terugvinden, hoor, als je het mee vraagt. Totdat iemand mee kan overtuigen dat wat hij gezegd heeft niet klopt. En ik denk, en het kan, ook al ben ik alleen maar het kan, ik moet weer misschien weer gaan luisteren. Er zijn wel een paar mensen die gezegd hebben van Limbo, ik kan me dat wel herinneren dat de president dat gezegd heeft, inderdaad. Maar het kan. Ik bedoel, ik ben niet volmaakt, dus het kan dat ik het gemist heb. Dus dat is geen probleem. Isabi. Maar ik hoop dat we serieus gaan praten hierover. En iemand zegt, vraag aan de president. Ik hoef niet aan de president te vragen. We moeten, wat willen wij zelf? Isabi, Akodrinaf Uno, we hebben ook inspraak. Wat denkt u zelf? Laten we daarmee beginnen. Wat denkt u zelf van meneer Van der Sanse uitleg? Eigenlijk had hij hier moeten zitten, maar ja, we gaan hem niet forceren. Maar u kunt uw apps sturen en uw eventuele opmerkingen. Wij moeten zelf ook een mening hebben. Tenminste, als je het begrijpt. Want als je nog begrijpt, je dat lolo sani. En je denkt dat ik uitleg bij. Ben je duidelijk? Begrijp je? Uitleg ben je duidelijk. En dan maak je een huidige stand van zaken. Een systeem. En ik heb niet zomaar die vraag gesteld. Want bijna iedereen, alle die knapkoppen hebben de grondwet, dit systeem aan ons. Ik wil niet zeggen ze hebben het opgelegd. Maar er is een hele campagne gevoerd en 87 van. Neem die grondwet aan. Neem het aan, neem het aan. Maar ja, waarom is dat toen gezegd? Je moest het aannemen voor opa passie voor bij Abine verkiezingen Sambokong in november. En het is op 30 september, het staat er, je mag het gaan googlen. 30 september 1987 is er een referendum gehouden. En alle man, alle politieke man, alle politieke partijen, Lachman, Aaron Sumita, vakbeweging, Derby Gilds, Van Russel, alle man, Isabi, militair gezag, Boudense Grano's, iedereen, allemaal dat je neemt, begint te gaan grondwet. Isabi, de opa passie voor haar verkiezing in november. Maar ik van meneer Van der Santaki, aan het akka zijn slecht dusdanig. Maar van zich van we Charles Reffi, Isabi, aan niveau op politiek voering, ga je geen stap verder komen met dit systeem. Je hebt een krachtige president nodig die rechtstreeks gekozen is, die je niet kan chanteren, Isabi, en die, ik ga niet zeggen haar wil of zijn wil, maar die tenminste de daad bij het woord kan voegen en zeggen van oké, en dit is het. Geen geLUL. Het is links. Mijn verantwoordelijkheid. Het is links, pap. Want meneer Van der Zand heeft gelijk, toch merk je landsbelang in tijdens die vergaderingen. Isabi, ik merk niks van landsbelang tijdens vergaderingen. De huidige vergaderingen, dames en heren, hebben totaal, maar het is niet om wie daar ook een natrap te geven. Maar de huidige, er zijn geen debatten. Weet je wat een debat is? Er zijn geen debatten in de Nationale Assemblée. Zullen ze elkaar aan debatten met zo'n archie, man? Debatten waar? Debatten? No, man. Want debat nou aan Trasani, wat we daar hebben, dames en heren. Er is zeker iemand die dat in stand houdt, want als hij begint, dan gaan alle 51 met hem mee. Dus over en weer verwijt en Isabi. Zeer weinig momenten waarbij je kan zeggen van ai, die mannen hebben alle in deze inrichting weten te krijgen en in het belang van, dat is hem, Isabi. Ik weet het niet hoor. Het is niet om, er zijn mensen daar waarvan je kan zeggen, ai, die is een waardige. Dus ik gooi niet iedereen op één hoop. Maar ik denk, ik bel iemand nog, sorry. Shit. Ik bel per ongeluk hier. Sorry. Ik denk, dames en heren, ik hoef geen namen te noemen. Maar je kijkt toch naar DNA en je volgt die dingen en je luistert naar waarin sommige mensen even praten. Het is niet om een geweldige prijs aan ze te geven van geweldig hoor. Nee, echt niet. Isabi, nogmaals, ik herhaal het met takking naar duidelijke Nederlandse woorden. Het geldt niet voor alle mensen. Maar gros, groot deel, dames en heren, met Big Unwere. Echt niet debatten, absoluut niet. Isabi, dus het is, ik denk dat het te doen is. Isabi, de president mag zulke mooie dingen hebben. Ik heb ook zulke mooie. Ik bedoel, je bent in een coalitie. Laat me een voorbeeld geven. Je bent in een coalitie. En je maakt een afspraak over de rechterlijke macht. En bij de uitwerking daarvan kijkt een deel links en een ander deel rechts. En er komt bijna niks van. Tot op de dag van vandaag zit je te worstelen met de naweeën. Isabi. Je kan de zaak niet in beweging brengen. Anders is het, die vraag heb ik ook aan meneer Van der Zand gezegd, als je de absolute meerderheid hebt, zoals dat het geval was toen Front 41 had en toen NDP 26 had. Dat waren andere omstandigheden. Maar kom met je landsbelangsgezicht en dan zit je in een coalitie en dan heeft die ene partij 6 en die andere partij heeft 7. En dan maar bij een bar dat je kan niet eens quorum geven. Maar binnen zo'n bar in het dan. Maar bar in geen quorum geven. Ik kan geen quorum geven, dan je moet me bellen. Ik begin niet ook voor me kan geen quorum. Isabi. En dan zit je maar. Dan kan je niet eens inderdaad de tempo aangeven. En dat is inderdaad jammer. Dat zie je mooie ideeën, dames en heren, in roek opgaan. Mooie initiatieven zie je, die gaan dan verloren. En je ziet, de president is een... je kan niet naar die vrouw kijken en zeggen van, deze vrouw is... Je ziet dat die vrouw wel awani. Je sabi? Awan kinkasan, awan leven en bijdragen. Maar er zijn een paar verkaras aan. Want toen... Ik weet niet dat ik heb, want dat misschien zo te negatief zijn. Want toen... Ik heb die wat ik ook maar... Wat had ik niet zo? Of er is een steen in je schoen. Er zijn een paar steentjes in de schoen. Wat maakt dat het niet vlot gaat. Maar goed, wat is uw mening over... We hebben er maar van de zaal geluisterd. Ik ga naar de apps kijken... En ik ga lezen de apps die dus relevant zijn, hoor. Limbo Mino Sabiara, als ze dat gezegd heeft, ik hoor meneer Van der Sanne het nu zeggen in Baganatori. Limburg, dit alles komt doordat ze hun eigen belang boven dat van het land en volk stellen. Politiek Suriname houdt zichzelf daardoor in een zelfgecreëerde houtgreep. Sari Tori. Afwachten of heel DNA voor gaat stemmen voor de initiatief werd ingediend door leden Gadin en Pawiro Regio om de salarissen van de top te ontkoppelen van de overige ambtenaren. Dat gaat een ultieme test zijn of ze daar alle 51 daadwerkelijk voor land en volk zitten. Mooie opmerking. Limbo, goedemiddag. Niemand praat meer over verkiezingsautoriteit. Dat zou moeten komen, toch? Verkiezing winikba alas mak banangatori. Dat 3 maanden voor de verkiezing 2030 gaan ze weer komen praten erover.

Ja, ik kan het goed uitleggen, dat is inderdaad zo. Mami Gado, ik heb per ongeluk gebeld. Jezus, joh. Als iets, een telefoon, 2 seconden is overgegaan, hoef je niet terug te bellen, want je kan toch aanvullen dat de persoon per ongeluk gebeld heeft. Limbo, dat van quorum verlenen gaat pas op hoor. Wanneer men per bijgewoond vergadering wordt betaald. Heer Van der Zand zegt iets heel belangrijks. Regeerders, parlementariërs moeten beslissingen kunnen nemen in belang van het land. Maar dat gaat pas lukken als men echt de liefde heeft voor land en volk. Maar velen denken alleen aan eigen belang. Ik, mijn familie en de rest mag stikken. Hopelijk zal het deze president samen met de vicepresident lukken om die omslag te brengen. Dus gaan voor rechtstreekse presidentsverkiezingen. Groetjes, Yvonne. Lem, ik heb 2 vragen. Wie hebben we na meneer Van der Sun als bestuurskundige? En 2, is de NDP al bezig een nieuwe leiders voor te stomen? Die 2e vraag weet ik niet, dat moet die aan NDP vragen. Ik ben bezig een nieuwe omroeper voor Lim klaar te stomen. Achter de schermen. Ik weet niet wat de NDP doet. Ik denk dat alle partijen, dat weet ik wel. Je gaat een earthquake krijgen in alle partijen, dames en heren. Ga je een situatie krijgen. En dat heeft te maken volgens mij met de natuur, hoor. Niet 1 uitgezonderd. Dus als u luistert, moet u niet denken van mijn partij is er niet bij. Behalve als die partij al dood is, is wat anders. Maar al die partijen die eigenlijk straks gaan meedingen, die gaan, hoe zeg je dat? Je gaat straks stront aan de knikkers krijgen in die partijen. Isatayimi Bagayus Revos kreeg hij. Wie hebben we nog als bestuurskundige in Suriname? Meneer Van der Zand. Een mevrouw die... Wat is die mevrouw de naam? Er zijn meerdere bestuurskundigen. Alleen, ze komen niet op de voorgrond. En mevrouw is hier bij me geweest om ook bestuurlijke wijzigingen voor te stellen. Ik vind het jammer, ze is nooit gelukt, of althans, de president heeft haar nooit ontvangen. Zijn een vrouw, jongen. Ik heb er een paar keer hier gehad. Mooie voorstellen heeft ze. Daarna heb ik haar niet meer gezien. Ik kan straks op de naam komen. Meneer Boudewijn is geen bestuurskundige, als ik het goed heb hoor. Ik denk dat hij iets anders is dan bestuurskundige. Wij hebben hem tot bestuurskundige gemaakt. Meneer Boudewijn heeft het. Mevrouw Beryl, geen Biekman, Beryl, dat is een andere naam. Is het mevrouw Vrede? Kan ja, mevrouw Vrede. Ik moet die vrouw contacten. Ik heb nooit meer wat gehoord. Mijn mening op dit moment zie ik nog geen Surinamer met een dusdanige nationaliteitsgevoel en gevoel voor algemeen belang om een president zoveel macht te geven. Als wij bijvoorbeeld iemand aan de macht krijgen als Chan, dan lopen wij het gevaar dat er zeer nadelige besluiten genomen kunnen worden voor het land. Maar daarom moet u ook weten op wie u gaat stemmen. Want ik heb u ook vanaf dag 1 gezegd, geef die man nooit macht. Want ik heb hem meegemaakt als minister van Justitie en Politie. Dames en heren, die man dacht over de doden niks, dan goed, dat is waar. Ik geloof er ook niet altijd in haar. Want, maar goed, laat me. Maar, God. Die
Biggie Borso houding. Hebben we toch vanaf de tijd van minister gezien. En het afblaffen en dat soort dingen. Dus ik denk dat u dat moet zeggen. Maar we zullen wel gek zijn om iemand daar op de stoel te zetten. Daar, ik heb gezegd, er moet een proces aan vooraf gaan. Isabi. En ik denk niet dat een of andere despoot zo'n toneel gaat kunnen spelen dat we er toch in trappen. Behalve als we koppig zijn, want er is voldoende gewaarschuwd, dames en heren. Door vele mensen, voor sommige mensen. Daar moeten we heel eerlijk over zijn. Even hoor, dit ding doet gek hier. Lembe, dit is het niveau van de Nationale Assemblée in een bananenrepubliek. Die ontwikkelde landen opereren op een ander niveau. Voorbeeld Nederland, minderheidskabinet. En toch is quorum geen issue. Ze worden betaald en gewoon je werk doen. Geen gunst, maar ja, we zijn niet op dat niveau. Dat kan niet in Suriname met namen worden genoemd van mensen. Ik ga die namen niet noemen. Kijk maar naar de zogenaamde vakbondsleiders. Allemaal gelukzoekers. Het moment ze geaccommodeerd worden, zijn ze zwijgzaam. En dat weten de oude partijen. Een beproefde strategie van de oude partijen. Er over schiek gesproken, heel integere jong talent. Helaas zorgen de oude corrupte partijen ervoor dat deze jongeman een krasje gaat oplopen. Hij moet wel hieruit leren om niet meer met de oude garde in zee te gaan. Anders gaat ook dit talent verloren voor de toekomst. Het systeem werkt niet goed, omdat een gewone meerderheid van 26 zetels wel genoeg is om te regeren, maar niet om de president en vicepresident in DNA te kiezen. Daarvoor zijn 34 stemmen nodig. Hierdoor krijgen kleinere partijen veel onderhandelingsmacht en ontstaat ruimte voor politieke handel over posten en functies. In plaats van de verkiezingsuitslag centraal te stellen, kan de formatie zo onnodig worden vertraagd of zelfs geblokkeerd. Ramon B. zegt dat. Zie je, ik krijg mooie reacties van mensen. Ik ben het niet eens met allemaal, maar je kan tenminste daarover gaan nadenken. En daarom hou ik van het publiek bij Baganatori. Limbo, geen enkel systeem is perfect. Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen. Geen enkel mensenwerk is perfect. Het systeem dat we dus nu hebben is ons opgedrongen door de kolonisator. Zelfs in de westerse staten waar dit systeem functioneert, ook daar begint dit systeem te wankelen. Kijk wat er nu gebeurt in Burkina Faso. Daar heeft de leider het heel westerse systeem omver gegooid. Goedemorgen, meneer Clifton. Bent u hiervan op de hoogte? Ik check het. Of het systeem niet op de schop gaat, zal Suriname in deze ellende blijven. En dank aan meneer Van der Sand voor zijn duidelijke uitleg. Het systeem moet onder de schop. Namens Stichting Veilig op Weg wordt aan ieder gevraagd om zich zoveel als mogelijk naar de wettelijke voorschriften te gedragen in het verkeer. Te veel verkeersdoden en gewonden in Suriname. Maar aan welke stichting is het bij je? Stichting Veilig op Weg. Cliff, in 87 werd door een ieder opgeroepen om massaal ja te zeggen tegen de grondwet. Maar het toenmalige front en later Nieuw Front had in twee termijnen een tweederde meerderheid in de Nationale Assemblée om heel veel zaken grondwettelijk te regelen. Zij hadden ook beloofd de grondwet te wijzigen, maar niets daarvan is terechtgekomen. Als zij de twee termijnen hadden aangegrepen om grondwettelijk veel vast te leggen, dan zouden wij onder andere dit soort situaties niet hebben.
Maar we moeten ook eerlijk zijn. We moeten ook eerlijk zijn. Die mannen waren niet altijd zo dapper om bepaalde zaken in de grondwet zo te wijzigen. Want ze hielden rekening met de militairen. Isabi, u weet, ze hebben... Ik weet nog... De mannen hebben gevoelig punt, hoor. Je weet, de militairen hadden... Er was een artikel in de grondwet. Sambegide en Soldati. Ruimte om in te komen als ze van mening waren of als duidelijk werd dat de soevereiniteit van het land in gevaar was. Dat was een grondwetsartikel. En toen dat geval met meneer Shankar zich voltrok in Nederland, waarbij hij voor de deur stond met een bosje bloemen. Ik moet overigens zijn boek nog lezen hoor, om te weten wat hij daarover zegt, want hij heeft een biografie. Maar daarna heeft de bevelhebber zijn ontslag ingediend. Je weet nog op Sanderij toen hij zat bij de foto van ik ga dit niet accepteren, want het probleem is, deze man is mijn baas. En ik ben niet van plan om opdrachten meer van dit soort jokers te accepteren. Ik weet dat hele geschiedenis. En daarna kwam de telefooncoup. Isabi. In 90. Dus die mannen hadden weliswaar de meerderheid, maar ze waren niet zo dapper hoor. In vier bepaalde tori. Maar ze hebben wel... Het artikel waar ik het over had, waar de militairen zoveel hebben ze wel geschrapt. Tijdens een marathonvergadering. En dat is dus gebeurd, ik weet nog, ten tijde van de brand bij de STVS, die dus gesticht was. Heel interessant. Maar goed, met die 42 of 41 hebben ze bitter weinig gedaan. Dat mag wel gezegd worden. Want if you go in politiek, moet je natuurlijk ballen hebben ook, hè. Sorry. Stoorzenders die grote stenen in de schoenen zet. Afwachten of... Goedemiddag Limburg. Dit alles komt doordat hun eigen partijbelang boven dat van het... Heb ik dit al gelezen? Ja. Omdat ik het op het andere nummer ook kreeg. Ik kan me vinden in hetgeen de heer Van der Sand zegt. We zijn hier politiek nog niet volwassen voor het huidig systeem. En de meeste politici hebben het niveau niet. Enkele politici zoals bijvoorbeeld president Simons, Adin, Paviro Regio, Rusland, Loché, Bazaron, Corrie, wie is Corrie? Brunings zijn, mijns inziens, politiek volwassen voor het systeem, zegt Yvonne. Ik weet niet of die hele lijst klopt. Nou ja, over de smaak valt niet te twisten. Lembo, hij heeft helemaal gelijk. Kijkt u maar naar het gedrag van de Waniman PG en een president van het Hof. De uitleg is duidelijk. Ik heb het stuk gelezen, geschreven door mevrouw Kramp. Daarin suggereert ze dat Meriba samen met Dino Bouterse misschien een nieuwe partij zullen beginnen. Ik hoop het bij God waar niet. Er was maar één DC Bouters, één partij die aan hem gelieerd was. Ik hoop niet dat ze het doen. Never kregen ze mijn fout. Maar het is ook niet waar. Dat kan ik u zeggen. Het klopt niet. Het is ineens gewoon geroepen. Dat is jammer. Iemand staat op en roept wat. En andere mensen nemen het over. Dat is het probleem.
om gewoon zo iets klakkeloos over te nemen. Als je niet eens weet waar het over gaat. Maar goed, de uitleg is duidelijk. Het systeem werkt niet. Kan onze nieuwe DNA geen wetten maken om de grondwet te veranderen. Sorry hoor, maar ik heb helemaal geen hoge dunk van onze huidige DNA. Ik vind dat ze niet functioneren. Het is een feit dat er beloofd is onder dit bewind dat de van het Hogerhuisraad geasfalteerd zou worden. Hoe leuk zou het zijn, ook niet zijn, dat onder dit bewind het ook een feit zal zijn dat er een systeem komt dat het volk rechtstreeks een president kan kiezen. In 87 was er een referendum waar het volk kon kiezen voor. Limbo, misschien laat op een volgende partijwisseling. Misschien laat de op een volgende NPS-VBNB zien dat het probleem dieper zit. Andere partijen met te weinig verandering in de onderliggende koers loopt om oud ijzer. Zolang we onze verhouding met de voormalige kolonisator niet fundamenteel herzien, blijft veel bij het oude. We moeten onze economische afhankelijkheden verminderen en meer zeggenschap krijgen over onze hulpbronnen, ons onderwijs, onze instituties en onze ontwikkeling. Ook ons politiek systeem verdient herziening. Waarom kiezen we de president niet rechtstreeks, zodat dienstmandaat niet afhankelijk is van de zetelsterkte van de eigen partij in de Nationale Assemblée? Nu kan een president met minder dan 26 zetels voor haar partij kwetsbaar worden voor politieke druk en coalitiebelangen. Een nieuwe koers vraagt dus niet alleen om andere bestuurders, maar om een andere inrichting van onze samenleving en meer zeggenschap. Eigen zeggenschap over onze toekomst. Eigenlijk zou je dus ja, ook de media, maar maatschappelijke groeperingen zouden eigenlijk voor moeten gaan, toch? Om dit soort dingen af te dwingen. Want als je het moet overlaten aan alleen de politiek, komt er niks van terecht, omdat de belangen spelen. Lim, hoor ik meneer Van der Zand het woordje etnisch in zijn uiteenzetting vermijden? Een president rechtstreeks kiezen heeft ook zijn hevige rommel. Willen wij een systeem waarbij een president zelf mag beslissen? Zijn wij type Jan vergeten? Elk systeem heeft zijn mazen. Nee, maar Jan zou ook nooit gekozen worden rechtstreeks door het volk. Dat durf ik wel te zeggen. Dat durf ik wel te zeggen, hoor. Hoe ga je het systeem veranderen als je met dezelfde middelmatige figuren blijft werken? 90% van het volk heeft een middelmatig denkniveau. Je hoeft niet hooggeschoold te zijn om dingen rationeel te redeneren. Helaas zijn de mensen te lui om hun hersenen te gebruiken. Daarom zie je hersenloze figuren in het bestuur van ons land. Wat verwacht je van de voorzitter van de ABOP? Wat voor toegevoegde waarde heeft hij daar? Meneer Limbo Noord zat ook in het donker. Stroomuitval 3 keren, blikseminslag. Eerst 3 uur, 5:30 tot 5:30. En daarna 2 keer in de afgelopen nacht. Ja, wij hebben het hier niet gemerkt, maar ik heb het wel gezien. Het wordt spannend. Limbo, dat van Asabina en Brunswijk krijgt een staartje, vind ik. Asabina heeft een award van Brunswijk in ontvangst genomen. Hij zegt dat hij Brunswijk later ontmoet. Noordzee, die nu voorzitter is van Bepsiet, een samenwerking met ABOP.
Het wordt spannend, jammer voor mijn president die het misschien niet ziet of doorheeft. Ja, maar zie we geen spoken, want het was een, misschien ben ik naïef hoor. Het was een activiteit in het kader van Marondag. En de mannen zijn bij de Marons, dus als Brunswijk niet aanwezig is en als Sabina zegt ik neem het in ontvangst, ik zie hem later. Ik weet niet. Als je daar zo zenuwachtig om moet worden hoor. Ik weet het niet. Dus ik denk juist in het kader van Marondag gaan alle verschillen misschien aan een kant. Begrijp je? Je mag maar de straat voor moest. Ja, dan gaan de verschillen misschien aan een kant toch in het kader. Maar goed, we zien wel hoor. Ja, als dat het geval is, hoe lang gaat die moment brengen? Niks blijft geheim in deze kleine gemeenschap. Cliff, heldere uiteenzetting van de heer Van der Zand. Maar is het ook niet mogelijk dat wij, indien wij rechtstreeks de president kiezen, wij er achteraf ook zullen zeggen dat wij niet op het vereiste niveau zijn om dat systeem goed te laten werken? Indien wij rechtstreeks verkiezingen zouden hebben gehad in 2025, dan was Jan weer president. Wij stemmen nog steeds niet op basis van issues, maar op basis van enge belangen, opportunisme en

die slecht Nederlands praat. Want zijn naam wordt genoemd, want hij praat slecht Nederlands. Ik zeg maar wat. Maar misschien praat hij slecht Nederlands, maar hij is wel een betere volksvertegenwoordiger dan de man die geweldig Nederlands praat. Begrijp je dus? Ik let niet zozeer op de taal, hoor. Ik zal me woordswezen als hij zich kan uiten en hij praat in het belang van het land, in het belang van zijn acht van de natie. En hij praat en hij zegt in zijn taal de dingen die eigenlijk zouden moeten leiden tot een oplossing. Dat is dat het voor mij. Maar je kan met hoog Nederlands ook heel hoog BS zeggen. Begrijp je? Dus. Maar goed, waarom steeds maar over de kolonisator kletsen als wij onszelf geen spiegel voorhouden? 50 jaar onafhankelijk en toch niets van gemaakt. We zijn erger, kijk maar wie het land uitbuit en vernietigt. De president is bekend met aangelegenheden die, gelet op het belang van CIVD, aanleiding zouden kunnen geven voor het treffen van passende maatregelen. Niettemin is tot op heden geen gevolg gegeven aan deze aangelegenheden en zijn voor zover bekend geen concrete maatregelen getroffen. Middag, zaterdag is 10 oktober, Marondag. Dus, dat weten we toch. Maar er zijn reeds activiteiten in dat kader. Dat is normaal als je een week of twee daarvoor zaken organiseert in het kader van de dag. Je hoeft niet speciaal op die dag bezig te zijn met een activiteit. Toch?

om Suriname een paradijs als ik een bepaald denken heb en het bezig en ik bezig en het bezig zeg men je nog moest denken zo. Van de Zand is overduidelijk. Limbo zegt het gewoon right to the point. Er zitten een paar koenenpartijen en mensen in het bestuurlijke. Daarom komt er niks van de grond. Ze hebben deze jaren gedwarsboomd. Koenengedrag, zegt Jeff.

Men is Dominiestraat aan het afronden. Maar ik verzoek ze om tenminste eventueel parkeerplaatsen te zetten. Dan er al waren. Of anders elders in de binnenstad. Meer parkeerplaatsen creëren. Op dit moment treft Nederland een minderheidskabinet. Of heeft Nederland een minderheidskabinet. Het verplicht ze nu om de oppositie bij te betrekken om bepaalde beslissingen te nemen. En het werkt. Zolang de huidige PG nog aanblijft, zijn alle mooie systemen niet waard. Falitawet is nooit gekomen dankzij de huidige PG. Wie was toen machtiger? Goedemiddag, een systeem werkt alleen als je welwillend bent om het systeem te laten werken. En een goede check-and-balance systeem in place hebt. Vanavond speelt Nacho. We weten het, maar ze doen al toch zo een goede job. John Brewster. Mevrouw Ina Apapu is meneer Jack Menk. Ja, zijn genoeg, maar niet iedereen... En meneer Brewster is een tata. Die mevrouw hier, mevrouw Beryl. Is dat? Wat is dat?

kwam uit Meerzorg. Daar heeft het ook aardig geregend. Normaal vervolg ik mijn weg naar huis via van het Hogeluisstraat, Campagnestraat. Maar op de brug al zag ik dat ik liever een andere route kon kiezen. Ook richting Slangenhoutstraat lag er heel veel water. Ik vroeg meteen af wat het dan wordt. Wat het dan wordt in de komende regentijd. Vooral omdat de goot waar langs ik woon nog steeds niet is opgehaald. En ik beaam wat meneer Van der Zand heeft gezegd. Mevrouw Simons heeft inderdaad gezegd dat ze voor één periode gaat. Ik volg haar al jaren en ik heb ook al jaren ben ik fan van haar. Onze bevolkingssamenstelling zal maken dat het nog heel lang zal duren voordat er verandering komt in de manier van stemmen. Maar wat jullie nu voorstellen is precies wat Bouders in 2015 had. Veel macht in handen van één partij. En juist in die periode is Suriname sterk achteruit gegaan. Ik denk dat jullie hier te emotioneel naar kijken. Als je alle macht wil, moet je je campagne gewoon zo goed voeren dat je die macht via het huidige systeem krijgt. Want wat als Jan alle macht had gehad? Dan hadden we misschien vandaag geen Baganatori. Ja. Zullen de presentator. Ja, Astrid, maar bestuurskundigen in Suriname is gezegd. Vuilhoek, Susilaweg wordt niet opgehaald. OW aan het staken. Ja, dat is de naam, mevrouw Beryl Vrieden. Middag Limbo. Chan had geen coalitie nodig om tegen wetten en recht dezelfde PG te benoemen. De gemeenschap had hier moeite mee. Kan meneer Van der Zand antwoord geven op de vraag of deze president een coalitie nodig heeft om de onterechte handelingen van Chan terug te draaien? We hebben een dictator nodig, zegt deze persoon. Nog zo goed dictator dat de dictator kon opnieuw creëren. Als je klaar staat, moet je er klaar voor staan. Misschien is een makkelijkere oplossing een quorum vereisen en dat om een pres te kiezen te verlagen naar 26.

interessante berichten. Laat me even kijken. Cliff Steele, gemeen Gardines. Hij wist bliksems goed dat die verhoging die hij liet goedkeuren tijdens regering Chan mee zal gaan bij elke landsdienaren verhoging. Nu hij daar al een jaar zoveel gaat, heeft hij nu de barmhartige komen spelen. Vindt u dat de bautisten geteld worden indien u erop wil ingaan? Ik vind niet dat dat nu relevant is hoor, wie geteld. Laten we nu het land tellen. Of wilt u me uitlokken om een paar uitspraken te doen? Dan ga je een vuistje lachen. Wanneer ik mijn dingen zeg, is wanneer ik het zeg. Dan zeg ik het spontaan. Maar niet op commando. Een nummer wat ik ooit eens bij jouw station heb gehoord, kan je aan het eind hiermee afsluiten. Van Valley of Love. Ai man, mooie plaat. Maar je kan het ook alleen hier horen, want nergens anders heeft hem. De mensen die commentaar leveren, de mensen die commentaar leveren, leven in een Chan-syndroom. Ze kunnen deze man die al dood is met rust laten en al horen ze maar negatief over hem. De deskundigen uit het onderwijs blijven roepen dat de minister zelf heeft aangegeven geen deskundige op het gebied van onderwijs te zijn. Echter ontgaat het hun dat het om een manager gaat die verstand heeft van leiding geven. Deze deskundigen weten niet eens dat ze dagen van tevoren, voor aanvang van het nieuwe schooljaar, voorbereidingen moeten treffen op hun locatie. Ten aanzien van hetgeen meneer Asabina zei dat hij meneer Brunswick later ziet, zou ik zeggen dat je niet achter elke boom een beer moet zien. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Maar dat is ook onderdeel van het systeem, toch? Want wij gaan ervan uit dat de man om Ahmiti, heeft de man met die een probleem. Mensen zijn geen vijanden van elkaar. Isabi. Goedemiddag. Krijgen de gepensioneerden nog 15%? Indien ja, wanneer? Dat voelen we bij jou. Je zit over de toekomst. Maar heb je ook money? Money. Maar heb gelijk hoor. Als je er hard voor gewerkt hebt, heb je er recht op. Ik lees je moet visie en leiderschapskwaliteiten hebben. Simons heeft geen van beide. Ik heb gewaarschuwd voor wat er vandaag gebeurt. Maar men heeft niet geluisterd. Ik heb advies gestuurd rechtstreeks voor Simons hoe deze problemen die er vandaag zijn te voorkomen. Wanneer mensen het vermogen niet hebben om te weten wat belangrijk is, dan houdt het op. Het is vrij simpel. Wie het kleine niet leert, doet het grote verkeerd. Wanneer je eigen partij niet kan zorgen voor eenheid, ga je ook niet kunnen zorgen voor eenheid bij de regeerverantwoordelijkheid. Zolang er geen eenheid is onder Surinamers, zolang politieke partijen niet in staat zijn om heel veel stemmen te behalen, zal het rechtstreeks kiezen van een president alleen maar zorgen voor nog meer chaos. Onder regering Chan heeft Asabina al aangegeven dat hij open staat voor een samenwerking met ABOP. Het interview was bij DTV. Ik geloof dat ze, Cliff, het ligt nu aan onze president. Laat ze vervroegde verkiezingen uitschrijven en vragen om absolute meerderheid om haar visie met betrekking tot het systeem als verkiezingsissue te presenteren. Ik geloof dat ze grandioos wint, zeker als zij ook aangeeft wie op haar kabinet en ministers zullen zijn.
Ai, arka bericht die zie. Dat is een mooi bericht. Clifford ligt nu aan onze president. Laat ze vervroegde verkiezingen uitschrijven en vragen om absolute meerderheid om haar visie met betrekking tot het systeem als verkiezingsissue te presenteren. Ik geloof dat ze grandioos wint, zeker als zij ook aangeeft wie op haar kabinet en minister zullen zijn. Ja. Hey, bekende man hier. Goedemiddag, Lim. Een rechtstreeks gekozen president is een goed voornemen. Daarvoor moet de grondwet gewijzigd worden met 2/3 meerderheid. Dat heb je nu. Toets dat nu in DNA of dat haalbaar is. Het antwoord is bekend. Groeten. Ik weet niet als ik zijn naam bekend mag maken. Ja, maar waarom zou ik? Ik maak de naam van anderen niet bekend. Dus het is geen onbekende. Ik ga op dit uur. Mooie reacties, mooie reacties. Maar ik kan me terugvinden in wat die meneer daarnet gezegd heeft. If a president kon dat ik kan niet meer. Ik wil breken met wat ik nu heb. Misschien is ik het te simpel hoor. Ik doe vervroegde verkiezingen en ik vraag het volk, zoals ze dat in 2015 gedaan heeft. Geef mij mandaat. Geef mij genoeg mandaat om dit en dit en dit te doen. Dat denk ik dat. Vooral hoe ik geen andere. Hoe zeg je dat? Kandidaten zie op dit moment hoor, op dit moment. Misschien zijn ze er wel. Maar met de VAP bij wijze van spreken. Ik was geen fan van meneer Santokki. Maar hij had wel die. De uitstraling toch. En. Ik weet niet. Als leider moet je toch wel. Hoe zeg je dat? Opvallen, no? Dat is makkelijk gezegd. Ik wil niet zeggen charisma, want dan ga ik jokken. Maar je moet van nature wat hebben. Natuur moet het in je zitten. En die jongens bij de Oranje Partij hebben dus nu een probleem. Dus snel proberen om een goede kandidaat naar voren te schuiven bij de verkiezingen die ze hebben in 2027. Maar goed, we gaan echt spannende tijden gaan we tegemoet. Echt wel, volgens mij alle organisaties. Want je hebt niet alleen mevrouw Simons, sorry, ook meneer Adin heeft zijn ambities toch? En wat doen we daarmee? Ga even doorlezen. Dat advies is goed, maar men moet eerst goed gaan onderzoeken hoe de VAP aan de 17 zetels gekomen zijn. Waarom zou de PALU niet een alternatieve samenwerkingspartner kunnen zijn? Na de coup van 80 is de PALU altijd de beste regering geweest. Wanneer komt de minister van OW weer in de studio zodat wij hem brandende vragen kunnen stellen? Of kan ik mijn vragen via u stellen? Ik had eerder een bericht voor hem gestuurd, maar hij zit in een meeting. We need a dictator. Liefst links georiënteerd. Zo. Goedemiddag. Voor 25 mei 2024 sprak Van der Sand zo overtuigend. Alsof hij inzage zou hebben. Nu de NDP-leider is binnen,
Het college doet alsof hij niks weet of kan bedingen. Ik ga dit bericht niet lezen, want het is... je weet niet waar je over praat, dus misschien moet het rustiger uitgelegd worden. Meneer Van der Zand heeft onder alle omstandigheden altijd eerlijk zijn mening gegeven over de gang van zaken. Dus als u iets anders hoort, dan... Cliff, goedemiddag. De mensen kletsen over de president. Welke partij in Suriname heeft binnen hun geledingen geen probleem? Altijd diverse lijnen. Maar ja, als je je zin niet krijgt, dan... Voor de mensen die vinden dat we onder een Chan-syndroom lijden, zouden zij in een jaar tijd ook stoppen met praten over een aanrander? Heb je dan een aanrandersyndroom? Beginnen jullie niet met elkaar te vechten hoor. Nergens voor nodig. We brainstormen. We brainstormen. Wat zeg je? Ja, natuurlijk hoor. Die vraag moet je me niet stellen. Je moet gaan eten als je er behoefte aan hebt. Je mag mijn naam bekendmaken, geen probleem. Oké. Okay. Oh, Henk. Henk Amstelveen. Nee, maar ik had het over die andere meneer. Cliff Bouters is met al zijn min- en pluspunten een van de grootste politieke leiders die Suriname heeft gekend. En als je zegt dat je een echte Bautist bent, dan hoort daar ook bij dat je het gevecht binnen de NDP aangaat. Richt geen nieuwe partij op. Blijf binnen de beweging en probeer van daaruit het beleid en de koers te beïnvloeden. Kijk naar de geschiedenis. Zelfs de grote Jules Weidenbos heeft ooit een eigen partij opgericht, maar is uiteindelijk weer teruggekeerd naar de NDP. Dat laat zien dat politieke verschillen binnen een beweging niet per se tot een definitieve breuk hoeven te leiden. Wat betreft een nieuwe grondwet, ook dat kan via een democratische weg. Een voorstel voor een nieuwe grondwet kan aan het volk worden voorgelegd en uiteindelijk via een referendum wordt het goedgekeurd. Wie zegt dat hij het gedachtegoed van Bouterse en de NDP vertegenwoordigt, zou daarom niet moeten weglopen, maar juist binnen de NDP het politieke gevecht moeten aangaan. Dankjewel. Maar eigenlijk moeten we ook vragen, hè, aan de mensen die de geschiedenis kennen, wanneer is een partij die dus is voortgevloeid uit de andere succesvol geweest? Misschien is die glorie voor korte duur geweest, kan. Maar echt succesvol en zo. Misschien moet ik zeggen, de Pendawalima, no? De PL bedoel ik, want PL is, komt uit Pendawalima. En Pendawalima bestaat niet meer. PL nog. Maar we hebben meer berichten, maar ik kijk nu even naar mijn advertentie. Room. Maar laat me nog meer berichten lezen. Dag Lim. Nu reeds is zichtbaar de schade die Johnny heeft aangericht en nagelaten. Kijk naar KPS als Intel units. Alle Intel units ontmanteld. AT gecriminaliseerd en ontmanteld om zijn eigen pionnen te plaatsen. Kijk nu wat uiteindelijk is gebleken van zijn vers en nieuw AT onder leiding. Onder die leiding die hij daar wilde hebben. Niemand praat over deze zaken. Hij heeft heel veel structuren kapot gemaakt. Mogen we dan er niet over praten? Natuurlijk. Limbo, goedemiddag. Cadenzi zoekt nu de Brumchigari in VAP.
Nu begrijpt hij dan dat ze hem hebben gebruikt als Buffalo Soldier. Meneer Lefant, ik maak contact met u. The winner takes it all. En dat kan in een verkiezing met minimaal 2 rondes. Kan je de minister van Openbare Werken contacten wat betreft de brug van Witagrong? Want hoe niet ieder het gebied kan bereiken, doen zich heel wat vreemde taferelen zich voor. Er zijn zelfs geruchten dat de brug opzettelijk is vernield. Ik wil even anoniem blijven. Maar ik ken u ook niet. PNP uit NPS. Alternatief Forum uit NPS. Ja, maar Koert, ik bedoel, ze zijn toch niet echt. Ze zijn misschien even. Ze hadden misschien glorietijden. Maar het was allemaal van korte duur, toch? Want wat is uiteindelijk van de PNP gebeurd? Van PNP geworden? Na 73. Ze zijn allemaal, ze zijn volgens mij. Gewoon verdwenen van het politieke toneel. En AF uit de NPS. Waarvoor staat AF ook alweer Alternatief Forum? Was dat het? Dat was van dokter Jessen, hè? Wat is zijn voornaam ook alweer? Hij was kinderarts, Artie. Nou ja, ik krijg zo meteen. Oh, Winston. Oké. Okay. Ja, jonge meisje. Ja, vandaag is de eerste schooldag geweest. De kinderen waren enthousiast. Mijn kinderen hebben niet gehuild hoor. Ze hebben ons juist weggestuurd van, ah, jullie kunnen gaan. Flinke kinderen. SDP van Findlay ook wordt genoemd.

SVD is vanaf al 6 jaar geleden opgelicht. Nacho speelt vanavond. Limburg, alle presidenten in de regio hebben een juridische en economische achtergrond. Abiy Amofo was eergisteren jarig. Waarom is hij niet vervangen? Aton Pai van de politiebond is bedankt als voorzitter van de vaste commissie van onderwijs. Grootste deel van het volk is afhankelijk van familie uit Frans-Guyana. En u weet, als de berichten zo door elkaar zijn, dan weet u wie dat geschreven heeft. Er was rukwind op Latour-project en Gersvleit. En Findley zat in de NPS. Dank u wel, mevrouw Wijnaldum, voor uw berichten. Nou, we gaan naar de advertenties. En daarna ga ik even kijken wat er nog over is van mijn kluif. Hé, mijn maandrij vinder, morgen vinder hebben we gehad. Het zou gek zijn als ik die advertentie weer moet afdraaien. Maar nee, dat doen we dus niet. Want dat was gisteren. Nu zijn er andere advertenties.

0: Fantasy-siroop, gemaakt om van te genieten.
1: Let op, vanaf 16 oktober verbetert DSB de beveiliging van online banking. Log je in op de mobile banking app met je vingerafdruk of Face ID. Zorg dan dat je jouw pincode van de app nog kent. Deze bestaat uit 4, 5 of 6 cijfers. Pin vergeten? Geen probleem. Stel voor 16 oktober eenvoudig zelf een nieuwe pin in. Ga voor instructies naar www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
2: Seppi mi kudu.
3: Ja, mi lobby, mi popki, mi sugrus krati.
2: Shall I send money, Jim? Buy a me beji, chami go na carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
3: Vrouw, let ja pakoku. Heb je ook een Western Union? Onaf go so far?
2: Nee, mi wan go na carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
3: Mi sugrus krati. Als we net hier om de hoek gaan.
2: Maar dan verstaan je niet verstaan dat mi no wani.
3: Dan breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. Dat is het, Odorobaka.
2: Isapsang, doe zei wani.
3: Mi popchi. A city, eh?
2: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi man biji euro da de wan konjim SRD.
3: Den a euro.
2: Ma na Hollands in never stang. Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Junga jiang ting fun.
3: Okay, dan mo chari ga won trawon.
2: Nee, ek foot na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
3: Maar dan hoe dan? Laat zelfs zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak give you one doro. Give me no doro.
2: Stop deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din je pa euro so.
3: Ze mij pa euro ne egi ozo.
4: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cooldipsing winkels.
5: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
6: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

0: geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Yes, and I'm back. Ja, ik zal hem uitnodigen. Weer het vraag om een bepaalde minister te vragen om hier te komen. De oude partijen zoals VAP, NPS, NDP, ABOP, etc. zijn sinds onafhankelijkheid aan de macht geweest. We hebben tot de dag van vandaag Suriname naar de kloten gebracht. Ik vraag mezelf in gemoede af waarom een groot deel van dit volk nog op deze partijen stemt. Kijk, als we die dingen zeggen, moeten we die dingen correct zeggen. U zegt, die partijen zijn sinds de onafhankelijkheid aan de macht geweest. NDP is 17 jaar na die onafhankelijkheid opgericht. Nee, niet 17 jaar. Ik ben slecht in berekenen. 12 jaar, toch? En de ABOP heeft pas er geen verantwoordelijkheid gehad. Was het 2000 of 2005? Toch? En de NDP heeft pas er geen verantwoordelijkheid gehad in 96. Toch? In 96. Nou, lees het door. En ja, oh ja, de VAP heeft geen verantwoordelijkheid gehad in 87. Een oppositieleider van Guyana van de PPC is overleden. Ardiazon was kinderarts. Winston was chirurg. Winston was geen chirurg. Winston is nog chirurg. De arbeiders van Suribet. Ik begrijp dit bericht niet, hoor.

וואל, זה עומד את ברכת. Ik zeg, man, ik wil niet weten wat mensen me allemaal vragen wanneer ik... En ik moet even kijken naar de dingen die ik lees en die ik niet lees. Want sommige van de vragen, ze hebben niks te maken met Bagan Natori. Maar goed, het komt wel goed hoor. Mensen, we gaan ik ga eruit. En ik wil u vragen, ga rustig nadenken over... het voorstel of hetgeen meneer Van der San heeft gebracht vandaag. Er zijn heel wat mensen die gekeken hebben, dus vertel het nieuws verder. En ga natuurlijk ook kijken, altijd goed om het een tweede keer te beluisteren. Ik ga weer naar luisteren bij de herhaling op YouTube. We breken op, want we hebben dus straks een live tegen 5:30 nog. En het team moet zich verplaatsen. En het team bestaat uit de mannen die mij dus assisteren. Dus daarom ga ik eruit. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik bedank meneer Van der San voor zijn medewerking aan deze BT. We bedanken alle mensen die gekeken hebben en die dus geluisterd hebben. Vooral ook naar Bakan Natori. En Tamara, dinsdag 6 oktober is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering op 91.7. Stay chill, lobby respecti en blijf correct onder alle omstandigheden. Goedemiddag, tot morgen. En by the way, vergeet niet, mevrouw Hart, de uitzending wordt herhaald. We gaan even met haar afstemmen welke aflevering exact. Dus ik stel voor dat dus zometeen gebeurt. En daarna hebben we wat muziek. Van onze jonge medewerker die hier met ons meeloopt. We houden hem nog even achter de schermen. Na het proces zult u wel kennis met hem maken. Till tomorrow. Goedemiddag.

0: Sun Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolidipsing winkels.
3: Ja, ma?
4: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
3: Maar dat had ik u beloofd.
4: Maar die no maar zijn na €50 gym alsnog, no?
3: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
4: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Wie bedoel dat na Michari Timo Lange in mi beren?
3: Maar ik heb haar eerst beloofd.
4: Is zo je moeder? Nee, ma.
3: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
4: Anomoso, fijne dag.
3: Is goed, ma. Hallo, mama.
4: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
3: Nee, mama.
4: Wel, als je bossen €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
3: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
4: Ja, de Sabi. Wat een service geweldig. De Oerusman heeft me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
3: Nog iets, mama?
4: Ja, Amoni zei bossen gisteren. Schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
3: Mama!
5: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
6: Hey, Trustbank Amana klant. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de Familie Presserie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Save and enjoy.
7: De number one tune this week.
8: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
9: Number one. number one.

0: 91.7.
1: Oké.
2: Yeah. I tell. See you.

Slim Radio. Radio.

0: Jo.
1: Met Rumas. Dames en heren, we zijn er weer. De mensen van Stichting Rumas, mevrouw Hart en Annemarie Becker, die zijn er weer om voor te gaan met het onderwerp waarden en normen. We zijn blij om in uw huiskamer weer te zijn, omdat wij weten dat wanneer je over waarden praat, je over een belangrijk onderwerp praat. Mensen praten vaak over het vervagen van normen en waarden in de wereld, in Suriname. Maar vaak heeft men geen besef van hoe dat eigenlijk tot stand komt en wat het eigenlijk inhoudt. Tide, in het programma voor Stichting Rumas, na een mooie met Rumas, we tak meneer Limbo Grantangi Bakatakukan de Jaso. En een mooi factory, dit is onze vijfde uitzending. Voor begin pas, nou vijfde uitzending. En we tak Grantangi. Dat ik mag dit jaar zo voor kan zitten, Avrokodis Baka, mixer na jere, atori dis over waarden en normen. Mevrouw Becker, goedemiddag, Fafio.
2: Goedemiddag, met mij gaat het prima. Ik ben weer blij dat ik vandaag weer onderdeel mag zijn van dit interessante en informatie en leerrijke programma van Met Rumas. Voordat ik verder ga, wil ik allereerst meneer Limbo groeten. Want Mikoinama, Osomine Takama, die vorige week, dat kan niet. Meneer Limbo, ik groet u van harte. Ik wil iedereen feliciteren die iets te vieren heeft. Degenen die een sterfgeval hebben, die wens ik condoleer ik. In het bijzonder de familie Breeveld. En de zieken wens ik beterschap. We gaan het hebben, vorige week mevrouw had, hebben we het gehad over waarden en normen. Voornamelijk in de opvoeding en hoe wij als ouders onze kinderen het beste kunnen begeleiden, opvoeden, zodat ze volwaardige burgers kunnen worden in de samenleving.
1: Yes, ik denk dat we eigenlijk terug moeten gaan naar mijn takwa recap. Dat om God terug voor Loko. Samen die het belangrijkste zou doen vorige week. Mevrouw Becker, if you try it in eerder zo. Zij me vindt specifiek belangrijk. Want toen je het over waarde, een woordje belangrijk, nou woordje moest de. Wat vind ik belangrijk? Als je iets belangrijk vindt, zegt het iets van je waarde. Want als je het niet belangrijk vindt, you know rokening. En lek van ono takje Rumas vindt het belangrijk, dat kwam programma de. En dat wil zeggen, soort waarde, ik denk Rumas abi, want om te kiezen eerst over Rumas.
2: Volgens mij begin aan Rumas, mevrouw Haat, wil ik eerst al aangeven dat ik geloof en ik blijf geloven dat alle ma, alle pa die make-up king, want dat abmore beste voor dem king, dat dem king trouwen sani in een maatschappij voor te den kon bigi, dat den kan vast den egi kindi, zorgen die den schrijven, abwan ozo, abwan gezin, dat na het drain voor alle mannen pa te wekisip king. Dat mi wan tak fosi en dan mi wan go baka sana vraag mevrouw.
1: Mi tegi sa ik ko in you op te je denki de waarden zijn Rumas abi. De mij taki, hoe komt het? Ik heb taku nolowa waarom zo. Hoe komt het dat die de us donja zo? Wat vindt Rumas belangrijk? Taku us donja. Want je vindt het belangrijk hoe beka, us beka tansriba usa. Maar wat duwt ons? Wat stuurt ons om hier te zijn? Voor tjara informatie kom.
2: Belangrijkste zijn voor Rumas na geloof in Gado en teer brief in Gado je brief ook toe in alla libisma. Rumas abwaan zijn in Rumas e brief in alla libisma dat alla libisma kan een vasten kindi if akis de juiste ondersteuning. Dat nou af de eerste zijn voor Rumas. Rumas ab lobby nou een biggie zijn in Rumas zodat het wordt uitgedragen aan de hele samenleving, eigenlijk in Nederland, maar ik Carmi, Aximitak, die mevrouw Haart, is jullie houden van jongens en van mensen, hè? Loop libisma, want ik vond een beloop libisma, een bos doen, ja. Dat we respect voor de mens, respect voor medewerkers, dat na alles aan die Oabi zelfstandigheid, Oabi ook toen ik waarde, dan gaan we af de belangrijke waarde die Oabi na teamwork. If in een man roken samen na een sma, want sumaning in een man bereik je doel. Dus Oabi een doel na jep is ma, maar die sma moest jep uno toe voor roken samen na een uno. Mevrouw had me vergeet wat?
1: Ik vergeet wat, ja, ik vergeet dat morgen mooi wat. Itaka liefde, dat eigenlijk na eerste wang. Liefde is een waarde, mensen. We vinden het belangrijk voor lobby de in Makanda. Maar je vergeet dienstbaarheid.
2: Ai, oh ja.
1: A dienstbaarheid, ik voel nog ben de dienstbaar. Hoe kan dat passen?
2: Zeker weten.
1: Wat kan je van dienstbaarheid zeggen?
2: Dienstbaarheid wil zeggen dat dus maar dat je bent onvoorwaardelijk. Onde onvoorwaardelijk, want dit is een samenleving, die alles maar, die op je van nodig en die kon voor actie uno, of den bel, of den psa, en voor actie jepi, dat we zoeken voor jep, dat we zoeken alle olo doen kan vinden, voor jep was maar even op wat nodig.
1: Dat is je dienstbaar opstellen. Maar stap samen hier, ik ga naar kantoor of je was, maar ze denkt dat je in wat kantoor. Maar ik denk dat je sabi, Rumas op een toe afdeling en een afdeling bij mevrouw Becker de naar begeleiding. En mijn actie aan dames zei pot dat om eens maar ik kom aan de naar Rumas voor potipching, karipching, kosuku jepi. En mijn schrik je aan mitaki naar Fevi, dat is niet hoor mevrouw Hart. Zeker IT is maar EPSA elke dag bij Ruma's. Hoe verklaar je dat?
2: Mijn breed is dat Desma heeft een passie voor Ruma's. Want tegen kwekip ching, tegen de bezig naar een begeleiding voor iop ching, je wanneer kan doen, in wat jepie, if je vindt dat je aba jepie van nodig, je moet zoeken, je kan zoeken naar Ruma's, je kan zoeken in die churchy, je kan zoeken in die familie, je kan zoeken in die beauty, Ruma's ab occasie, voor mek alles, maar die kon naar een Peking, voor zoeken, voor vind jepie, maar ook toe van als een jongman ouder moeilijk 17 jaar dat hij mag gewoon inschrijven dat ook dat weer lukken voor we proberen voor je hebt zo de dienstbaar voor mij een jongman dat hij gewoon in wat leer wat vak voor kan zorgen inschrijven kan je hebt een man en een pa eventueel voor je hebt een braden en een sa maar voornamelijk voor zorgen dat in toekomst comes I can go in one more big two comes like I didn't know no
1: my full come mevrouw Becker Sarah Rumas e do you take mooi dan no no onder na een project bezig want Rumas e roko na drop out de man tak in tak dat die monatra nengen atrane kan de na vroeger school for laters boy of meisjes sang mo po vroeg na score om een of ander reden maar ook to If je bent gevangenis en hij zoekt hulp, dan rumas de opodje zo dus madati. En ook youth at risk, dat zijn de jonge mensen in Israël, de man betak de dreigende drop ook. Dat want dat alle moment, je kan op het score systeem. En dat zijn die drie groepen waarmee Rumas werkt. Maar Rumas, het doet moeilijk dat die mevrouw Becker.
2: Zeker weten. Rumas. Rumas, boyt nou de bezig naar een bouw voor uw eigen Tamara. Dan afgelopen mei ontap we een project bij een begeleid. Jongsma, oma naar een man, 20. Dat ben de actie voor president Jennifer Simons. Voor meekdensma, leerdensma, voor op een bedrijf. En dat den kan begin de egi, hustle de egi, winkri de egi sani. Voor ben kan zorgen die den schreef.
1: Hoe noemen ze dat met een mooi woord?
2: De man kan zelf voorzienend.
1: Of wat about dat woordje zelfredzaamheid?
2: Dan zelfredzaamheid. Maar zelfvoorzienend, de uutron zelfvoorzienend, de ukraka u, met die tron zelfvoorzienend, dat automatisch als zelfredzaamheid, dan als zelfstandigheid in de training die we dan dat ik ook toe aan boord. Om bij abtu aan training een kapper, voor Fifi Boy, om met tron kapper, om met Fifi Boy een opening eigen bedrijf in tuin, de mikaring een
1: ouvenir,
2: de Engelsman karing een landscape, ze nou weer karing broskotter, maar broskotter klinkt zo mooi, mijn vriendin.
1: Nou, dat neemt als er naam mevrouw Becker. Je kan ook Hollands. Maar een hoevenier, maar meer tegen je dan boye me keer wat hier, dit is mijn karding. Tewe karding, maar de maatak moeder binaten, no, no, jera monee meki. Dus als onze president doet, nou wat mooi zijn met tegen is, maar nou wat mooi zijn is op je eigen onderneming. Hoe is op ching, want nou nou heeft hem op aan u geluken, voor ons maar op aan u, terwijl alles maar eigenlijk kan de ondernemer.
2: Ja. En ook toen om bij op taart bakken om mijn vijfie vrouw no Facebook en nak Dora voor de vrouw die pot de taart, mooi taart tap Facebook die de serie dan om bij op een Kroosi, Nai Kroosi, dat ook toe Uncha en Uncha Gawaka. Dan 2 jaar geleden om bij opwang een want training bij alleenstaande moeders, dat die ook bakken goluku voor de 30 alleenstaande moeders, 30 om bij Abina mevrouw.
1: Nee, mevrouw Becker, 60.
2: 60. 60. Nou, 40, 35 of 40 goeding. Abwang Igi, Edude Igi Sani, Abdi Igi ondernemer. Dus zo lees je uit duur, tien zo moren langer, maar dan is maar een shitak e. Moren beter ten motauroko, mi bakawan tu kuku mi en mi pot santap asin da meseri da so ook tu mi nach op mi anujisma fu en fu kan sorgu mi chin
1: ja om eerlijk te zijn mi lobatori omdat je si fa zelfstandigheid nou wa waarde a waarde zelfstandigheid e jepisma omdat je si tak furus ma e de hadde no de depressief de mantak mental health de depressief wat de na money dat de golden money de na ma pay des ma baka terwijl mi garo des ma say Archie no je den af had you wat wij belangrijk vinden wij ondersteun en wij kan no kara attacke ma no karen te was my taki you sa fast my denki omdat you taki you must say ondersteun en if you taki you must say ondersteun de waarde ondersteuning is een waarde is ook belangrijk om te hebben. Tegen wat was mijn milobatory feedback die ik me op Holland. Dat we tak nummer in Serna, we tak nummer. En wie mij ondersteun, wie dat van je bedoel. En dat geef je tak hem ondersteun. En wij ondersteunen mensen om verder te gaan in het leven. Nono bijvoorbeeld, mij bijvoorbeeld, ben het zelf voetbekker, maar iedereen had me kiezen, Nono. Omdat toen ik kwam toe boy. En meteen eerlijk bekker, Juna gedragsdeskundige, kan ik kan leg me uit. Want ik kwam toe boy, en we zien dat de boy kon lati, de boy kon te de wani. Zot waar de rumas de pot boom ete. Want if je de mawa attitude vorming, want de boy is gwa busi sebi de bekker. De boy goeie naar busi. Dus eigenlijk, mi ben sa denki na meer en mi, maar Juna gedragsdeskundige. Mi besa denki tak tenen boya papa attitude forming e wiki half 6 alamante. Uno ba fluko moref de maikolati. Fai de katori.
2: Mevrouw Hart, a problema disi. No a problema fu yesa nang. If you make one afplan na wans ma 10 euro. As me poko kon half 12. De na mag aksen in a mag aksen next. Want bij a de beleda. Se nang ab wan tjentje van nodu in a pistori disi. En dat na ook toe aan waarde op tijd komen. Afspraak is afspraak. If you tak yo dwazani, yo doing. In a takke af af u dat tamara in a doing. I kon i schrijf in a project. I ab wan toe, op, want to regels, want regels naar normen. Je moet je eigen normen houden, een pot aan norm. Jezelf teken, jezelf kon in een gesprek, normen op iets aan een potie. Jezelf tak, je want change in toekomst, je want change je libi. Dan nog, toch nog, een tip. Dat is aan Beijing. Ik go mooi. Toen zie ik mooi ga attitude vormen. Ik kom bakken. Ik change. Toch al one increase maken. In die ching. Una ben man broken. En dat na maken laat komen.
1: Maar laat komen. Met welke waarde heb je daar te doen?
2: Laat komen naar de spekje toch mevrouw. Ik heb de spekje die schreef. Ik heb de spekje die alle desma. Die er wacht. Desma die meka brede die. Finyang. This man di wan konji less da ine kolati mo fro hat if you apply speki ja director as man di poten in skuru ondro a big euro ko DC de ne praxe no a euro dan da oloisi fudoro half 10 te half 8 gewoon this man poko koni euro half 10 da bede wan im lafu in breti. En dat ook toe weer doen het lekker om breed, want we brengen dat eentje, wang motor van straat. Wang ook knap tap wat ook, dus koop dan op haar door ogen. Kan die ook begrijpen wang, wat Lisi zou je bedoel.
1: Maar daar wil ik naartoe, mevrouw Becker. Mij denk aan dat die botaki. Wat die kan je leren mij aan zijn. En mij leert voor jou, je leert mij taki. Ja. Itaki. Verandering is een proces.
2: Ja.
1: En wie loopt aan je omdat in mijn training, de communicatietrainer, als aan een idee je pot wan regel dat Tamara als mama doet. Dus om denk je, die pot alleen zien af ja. En dan want dat alleen zijn boren en gari. Als aan een proces in wassa alleen zien, pot alleen zien, voor zich kiezen. Dus eigenlijk, zo het waarde de belangrijk, if you want talk about resultaat. Mi ook begin te kennen met mijn vader. En wat de patiëntie?
2: Zonder meer. Ik vind dat patiëntie aan de boy die zie. Uno door, maar mevrouw haar. Uno ka, if you look in a hersen, in a her libi makandra. Da hier die moet a patiëntie aan asma. Want hier die een jesjes mee leid door rood. Terwijl asma kan chiru aan trouwen. Asma haar zogen. Asma naba patiëntie wachti. Ta fire jump tap groen. Vaf dat die want dapie asane bijin.
1: Mevrouw Becker. Le communicatie man dat moet corrigeren met alasma jere. Ik heb je lukken serna alasma e dati. Maar om corrigeren gelijk, want voorusma, bijna. Ik dacht voeru. Want wat doe je netjes jere. Zo dat je die nu automatisch hebt. Zeg me keer stop. Nee, maar heeft u nog gezien dat het oranje wordt? Met dat ik haar sa. Nee. Het is mannen aan de waarde, respect, de waarde, eerlijkheid, is een gehoorzaamheid. De gehoorzaam aan wet. En het trasma, het is een zo nauw aan de waarde, die ego door rood. En eigenlijk zei je dat je voelt maar ego door rood in ook een relatie.
2: Ja.
1: Die doen wat je over relatie, wat je over de biggest man. Want vorig jaar heb je het over vorige de chining. Vorig jaar, vorige keer, heb yeah. je over de chiningere. Op het takje 0 tot 7 jaar. If you put die mooie waarde die je ching. In die opvoeding. I win die. En mi hoop dat we toes maar begin atori dat die. Bekker je hebt 1 minuut voor dat atori. Wat we gaan den biggest mama we herhaal. Eventjes zijn den ching erin. Sana belangrijkheid heet. Voor kan go. Spot mooi waarde die je ching.
2: In een 0 tot 7 jaar, je nou een voorbeeldfunctie. Lek ouder, lek verzorger, lek tante, lek grandma. En alles maar die tak de kwek op ching. Je nou een voorbeeldfunctie. Dus if je begint aan op ching, je lobby, je aandag, je arking. Je een bosse, je braas. En dat op ching af van nodig, dat op een leeftijd dat die. Vooral in een leeftijd klasse 0 tot 2. 0 tot 2 jaar na een baby periode op ching. wana warang esuku a warang esuku a regelmaat esuku na rust ina emma awan dosi emma awan Dennis emma Bobby meken awan nyam amma jenyang da ye kisa moment note ap jou biel e dusan insrefi de man karen 2-7 jaar obje ondersuku ou luku sani ou wan dusani da dape you nek ouder i defa noudu fu lera ap ching samak nanga sanomak de man ta karen korisher de man in lobby

0: digit densi ano sap moro ay lasens refi da akan detak apchi e bigilibi in one sort atibrong that te apchi komoro or atibrong that e komoro bigi.
1: Maar Krita, kwam vaarlijk mooi zijn, want we zijn ouders ongeduldig. Geduld is ook een waarde.
0: Ja.
1: Maar met Krita, ja, want mijn dochter had toen tegen kon. Mijn god, mijn praxeer, bij Krita kan me nog wat vertellen. Dat ik geduldig moet zijn. Als je een boy kreeg, als dat je dit ziet, als boy dit ziet, dan heb je toen boy, mijn god. Dan mijn praxeer, we zijn ouders onnaki. En de naki er, waardoor... ik weet niet van jou het denk je, want zij legt me uit, ja, naki aan haar oplossing. Maar als de boeien lopen in de inamonikba, want de ouders namonikba, de edeweri, dan toepje no diepje lone, en zo ouders, me bewonder daar, mevrouw Becker, daarvoor 5, 6, ITPje, me gado van de doel naar haar opvoeding daarbij.
0: Naki aan haar oplossing, mevrouw.
1: Waarom niet?
0: Omdat een meer voor ons maar het taki en mi daarvoor mi ook to voor een kiripchin, maar attend dat je bent de wa hier tratten. Nu moest lukken van even nakipchin, je de man tak mentaal geestelijk je broko abchin, because in abchin omgeving voor zo alles maar bevong. Dus eigenlijk als ando bent de wa soort, bent de wa een wa eigenlijk ben je wel luxe if je mannen bent voor mij. En dan heb je mannen bent voor mij, maar ik ben een vrouw bent voor mij. Ben je wel soort luxe, een cadeau, if je ziet dat je mannen voor mij en mannen bari. Maar in een libi ten die libi no, dan de man, sorry, de big boek man, sorry, tak. In man naki die je nak hebt, je broke up in zee. En je kan broke up zodanig dat tapje apje een groko naar een soort atibrong juffrouw je bari ma je bari gramme bari sa je bari aboy na apje na prisiri moro in een igilibi en na prisiri moro gaskoro een bije een suero een bije dualololo sani waardoor eko in school to anu solisi asane tron dat asane moest tron sef tak solisi de suku de sukupasi go do go play self more. Dus attendi un up un de nono ano atemoro funaki atena wan tem fu taki e wansi up I deep chin yum take up a sensi na pasensi. En ik moest abi, because alla IT uti dof tamara do mekinya wanti sensi.
1: Mevrouw Becker, ik dacht, maar je mag zo lees mee, want dat is maar een IT ding. No, no, no, mijn baba ding. Mijn dek in baba IT. Maar no in attendisi mee, want dat alles maar want. Mijn denk dat voor veel money voor zorgen, drip ding. Is al een moeilijk, is al een probleem. Laat dat IT, want allemaal mij en in appassensie. Dat want dat ik, if je dat zo, dan mijn denk, want vaak... zijn er ouders bij allemaal one day. En dan vraag ik me af, een woordje verantwoordelijkheid bij een padde. Want als je een padde hebt, dan heb je een type, dan denk ik dat die opvoeding beter kan lukken. Maar hoe zei je ze? De accident, maar dat bij een padde. Mij dat liever, hè? Mij dat liever zo makkelijk. Terwijl het nog makkelijk, want als dan dat die een beschadiging ook dat ching, dat wanneer de ma pano de, wat is dat hoor je dat in?
0: Oh, no, in alibi makanda saude, een abwan probleem, op kande, kanda sana no problema jara mevrouw haar, maar als dan nou een pisi tak, umasma. Leer gaskoro, de umas mat un gaskoro, un tek papira, we sorgu fun srefi, we kis wan money, dus moro snel we prasetak un sref man. Sana bigi problema ook tu mevrouw had. Te we tek wan un mitanga wan man, di wan bigi wan sanangen, we tum si esesi alasan musu pesa unete ka temoro fuleri sumana amang mevrouw hati afwa mooi training eji over asan dati over waarde nanga norme jompo in samen jompo in wa rivier kan kan leggen tori dat fin uit.
1: Nou, nou, mooi tori taki. Moet je nou een voorbeeld dat we verteren tori. Want dame kon mi ataki ap dripje na gawa mang. En atako liba mang. Mi tegen dat nee. Im de mai takin serana to ge pina pina nange, maar dat we nog maar gebruik moren wat ook leren. Je moet kijken hoe ga je samen met die man verder in dit leven. Maar tak mi no aliba mang, maar as alibe fermi. Mi tegen mij denk je dem ching. Want if he, dat wordt in ouder gezin. En dat nog moest de, want er zijn te veel in ouder gezinnen in Suriname. Pip panode. Dus meteen dat kootachi. En mangen takwampisi. Dan kon si tak boy, afro zei tak ja. Altijd hem tegen tak ga staan aan de kant van de oorzaak. En dat betekent, take your verantwoordelijkheid. Samen met je taki, je wacht uit haar relatie. Dus toen we tegen dat hier is aan ik ga tjari masrakong. Dus a tjara masrakong. Sami na ben verwacht aan, ben de wang hoop tjima, ben de wang boom bigi man. En a man ka in zijn prakser mi gado van mo dwasan disi. Amora me tak amora mai luke min elka wang tak tak sei wani. Mi prakser van mo kisama, tu mi denki warden. Mi teko a pen, da mi stela ma wang vraag na man. Mi tega ma, meneer, wat vindt u belangrijk in uw relatie? Omdat tijd ook over uw relatie, je staat een context. Een context de, je kan de context gezondheid, je kan de context gezin, je kan de context persoonlijke groei, maar een context is een relatie tussen man en vrouw. Dus daarover weet ik nu mensen, een context dat na, een principe je tak over relatie. Dus mijn aksa man, mijn aksa man, mijn tak man meneer, ik tek mijn papieren. Wat vindt u belangrijk in de context van de relatie? Boya, guess what's aan het zoeten, maar mevrouw Becker. Ama jobo. Jeramana. Mevrouw. Die opvoeding. Mis kriki. Want mis op tegen mij zeg je maar iets van jezelf.
2: Ja.
1: Dus miko begrijp je ja, opvoeding, nee, waka. Dus nou meer aksama, ik tak oké. Wat is er in die opvoeding die zo goed? Dat vrouwen vertellen me nu dat ik ga een les te bakana. Nog meer ben de leerkracht voor kweekschool. En bakana tegen kweekschool ik leerkracht. Na alle bakana. Half 5, 8:30. Dus dat vrouwen liep de dripching. Ja man. A man a man gonna was he. Mi kan stel me voor de van dripching boy. Amai. Amai low ala die. Wat mam lukt een dripje, boy of je hebt dripje dat dripje. Dus als hij niet weer aan mijn ede. Dus ik kan begrijpen, maar praxeer mo lang. Mo lang. Dus als hij kan irriteren, maar dus mijn schrijf mooi opvoeding en irritering. Wat vindt u belangrijk opvoeding? Want daar moet ik zeggen, je hebt vijf mensen. Als je hebt vijf, is dat precies wat als met hem. Moet ik zeggen, wat nog meer? Ja, man. Netheid. Ik dacht, oké, ik wou om als mij goed aan de mannen die roken bakken naar de les. Wat vindt u mij gado? Dus los van dat allemaal dan aan de ching. Amam go luko fakane dot sad mo so asente. So am at is te veel voor so man. Dus mi skrif net eit. Aso mi go door. Amam tak openheid. Dus openheid koutaki. Dus aso mi skrif ala mala verantwoordelijkheid. Da maskrifi, miskrifi. En no aiko, no miko sapfa, mai denki. Wa miko sita ka mawan openen, communicatie, amawan takima. Sikert afroka, usafroka.
2: Aweri.
1: En dan zei je, dat kan je ook geen wat bij die. Dus je moet je voorstellen, zo'n relatie is gedoemd om te mislukken. Omdat, zij je vindt belangrijk, atrasma no veel belangrijk. No moet dat zijn vrouwen noten. Mitaki, oké, okay, miskrijf de FIFA wasi. Mitak mevrouw, wat vindt u belangrijk? Check aan vrouwen. Vertrouwen. Bibrak zegt, oké, okay, er is iets met vertrouwen aan de hand. Agodor, attack, eerlijkheid. Miskrijf je. Eerlijkheid. Agobak, als hij schrijft, als schrijft aan toe. Adim bas schrijft, denk, dan wil ik je raam aan. En u nu. mi praxer man de ridek maf is de maar zelf trais de wan mi kis training amat ak wat heeft u te zeggen mi dank heel veel tjaka mano wat is dat mi tak soek de liefde tjaka mano hoe bedoelt u soek de liefde mi tak mi actie zeven belangrijk nooit in tak liefde da. Mi aksa umas ma zeven belangrijk nooit een vrouw tak liefde dat wat ak de liefde is weggelopen. Tjaka mano, oh wacht even mevrouw, maar ik zou het zeggen. Middag, u zou het zeggen, maar u heeft het niet gezegd. Het is niet belangrijk op dit moment. Zo je kan zien dat in een relatie die de liefde is weggelopen. Terwijl je vindt wat oma, je vindt wat man. Naar lobby en mekiko, tenminste soms naar verliefdheid. Verliefdheid in het begin, alasan sasma wanu. Ik ook ga film je go, kogo waka, kogo KFC. Ko do dati, alasan je do. Maar dat is dom tjinsen moren langa. Nee, leer sabasma. Dat zij je vindt belangrijk. Maar trouwen nog vindt belangrijk. Dat is de kloof tussen van relatie. Zij praat je van relatie. Want je... Ama wana opvoeding moest wakken, afrouw wan eerlijkheid. Mm-hmm. Dus het is altijd een miscommunicatie. En Becker, dat kwam mooi zijn voor mij jouw woord. Mevrouw had, ja wat mooi toeredje. Dan ook, amai lukumi, afrouw en lukumi. Mevrouw, wat is die oplossing? Oplossing de, mi dank ja, oplossing de. Ar huwelijk die zien, ar relatie die zien, otrouw afvallig mooie relatie. Ama tak va. Mita kere no. Ko denk je wan kriki de tussen jou en afrouw wan kriki. Mita meneer, stap in die kriek. Mevrouw, stap in die kriek. Do hoor makandra. Da meka watra wasuno. Da we kona samen. Da ga jullie opnieuw waarden formuleren. Mm-hmm. Wat ik van je bedoel? Mita kere toch die netje, je hoor die vrouw. We was netjes. We take to pen. Da we hoor wat relatiegesprek. Mevrouw, wat je bedoelt, met dat klik van Taki. Waar relatiegesprek, dat is het niet. Wat vinden we? We, niet jij, niet ik. Wat vinden we belangrijk? En dan gaan jullie samen kijken. Sa unu tu even belangrijk in een relatie. En we schrijven de eerste vijf waarden op. Dat zijn nieuwe waarden. En als je nieuwe waarden hebt. Neem gelukkig nu, welke doelen willen jullie realiseren voor een huwelijk kan tank naar punang adem ching. Dus nieuwe waarden, nieuwe doelen en nieuwe prioriteiten. Is het goed dat afroeg VVD naar les? Of is het goed dat potstel prioriteiten, mensen, heren, dames. Dus je zet nieuwe waarden, nieuwe prioriteiten en nieuwe waarden, doelen en nieuwe doelen. Dat die potent op papieren dat je op relatiegesprekken. Mevrouw Becker, Mika Tegi, zo'n relatie. Norutangati de desma de samete.
0: Geweldig. Maar in authorities, mevrouw Hart, authorities ook toe en gelden die ouders naar dem ching. Want we wan alle soort sanji dem ching. Maar nooit we actie dem ching sa dem chiwani. Want eigenlijk, a herwaarde.
1: Kom ik, mevrouw. Discernaam.
0: Ja, mevrouw Hart,
1: moet kunnen. Papa Hollandje,
0: no.
1: In die serna, des mij praxeert dat kinderen hebben niets voor het zeggen, wat?
0: Maar if you want, ze nou ook toe, wanneer kind die kan een takkie, ze moeten vrij zijn, ze moeten hun vader zijn, ze moeten een de man takkie, een proactief, ja. De moest maar takkie, de moest maar jeppie, de moest door luku, tak baso tegen mis aan moest doen, dus den ze moest oppo, dat den teka pen of den teka speakery, dat den begin speakery, dat wan takkie, in osso schreefie, om begin leer dem ching, voor leer dem ching, voor leer takkie, voor leer een en at de wam ching mevrouw had dat zeven jaar.

0: for you in Libby, that one tak Joshua among a kong, ama a nak two stop gum gum gum, ama wearing moi bruku, ama wearing a moi empi, aptino sabsa, sa a wani for a Libby, ananoa e day, I stop in one who look, forsiding a number for say bibching.
1: Overbekan ya makkelijk praten, Eric. Je hebt makkelijk praten, want zo lees je de ouders schrijven nou, sap niet eens dat de leer de kind dat ze doelen moeten hebben.
0: Maar dat me koos doen, ja, mevrouw Hart.
1: Oké.
0: Okay. Dat me koos doen, ja, leer voor op de ouders de ei, voor de begin te de, na ato apistorie.
1: Met gesprekken.
0: Ja.
1: Maar weet je wat het is in Nederland, want ik moet op 42 jaar in Libaholland, en dat maakt me lobby. Omdat je een lukje zo lees in Holland fasie, maar je lukje trangasser naam fasie. En zo lees me lafie, want mijn praktijk een meisje tak is aan vietang. Ik snap dat die bij kon, ik ben tak mevrouw Hart. Er is geen structuur, dan ben je fugafie. En mijn laboratorie dat voet takie, omdat mijn naam was mami Rocco. Allemaal sap mevrouw Hart en Rocco. Mijn waarden hard werken, doorzettingsvermogen. Nou was mani poer mif mijn doel. Maar die jukong, dat jukong was aan niet. Mevrouw Haat, er moet meer structuur komen. Praxeer nog aan een structuurvisie. Maar een structuurvisie die zie, een waarde zijn jutjako in Rumas, met die dankbaar te de, tak aan het delik van moest de, maar in zeer zijn na je ziet dat een structuur moest zetten. Dus last van ouders ga ik je vragen om toch iets over structuur te zeggen.
0: If you want up structuur, structuur na chaos na matin voor den schrijven. Alleen die up chaos in een subsoort zee je go. Je loon dat alle blo dat tapu en nooit je e bereik a doel a sansa you wani. Dat je zegt dat, look so me moeite me meki, nooit me een noas mane jeep me, mine sap moro sam moest do, alla sansa me do e misluk you e fear e e fear is e wan mislukkeling en dat up te maken na a chaos, a fuga fuga, a di iab inischi nanga ileri nanga sayu libi. Te you ab structure that one taki you egos dong da ye being praxeri. Okay, ma wan ide. Mi wan an make an swasani. Sami ab fanodu. Da yo being plan. Yo being praxeri tak ma wan batra fanodu ma asin fanodu. Nodo, pe mo fin de fructu, sort fructu mo potatap asin, o men mo sea den fructu, ji suma mo sea den fructu, da te aba her plan, de matak planning a plan tapi, ini, eigenlijk je pot santa papira, da te poten iskriven of i horen ini ede, da yo begin, da je teki, da isap fo yu srevi tak, Asandis no kan misluk, want mi ap alasan sami wan do, mi abik ba in mi ede, sami mus dueng, en da je kona a uitvoeren. So ook tup ching, if you have one pitching, ap chino sabi, ap chie ga skoro, ma pchino sabi se de ga skoro, mi matak mi ga skoro mi goleri, goleri sang, ap chino, noas mana potene koko jeng, tak if you ap leri, yo ikan trowan sani, yo sorgu fisrefi, ikan bowan igi oso, omoro ileri, omoro ikan trowan bigimang, ina afro, ina grontapu, ina we lafu, if wam ching, okonte guntak, ik wil minister worden, da we lafu, we drig ap ching. Dus we begin broko, a doel funa pichin di a abi of UFN tak je wil een bouwvakker worden. Ja, zo no one mane kolibi di o bouwvakker. Mino wani je gaskoro we begin broko ala den praxeri, den toekomst praxeri sa wamchi afanoudu fukang jepe meka strukturu en te omoro alek eko ouro omoro a strukturu dat otron trafasi netlek fate yo biji nanga a seersani yo biji nanga chim chim batra enes ala pres in wan sneezu winkri wan batra knapu nanga olive of brambi nanga yunen ene etapu sondro, na na na soso, omdat ik jaar aan structuur kon in die structuur.

0: turu na wan heer, na wan belangrijk san in a Libi, want if we abstract turu you up rust. Me no elong. Me up rust. Me kan gos don gewoon dat me prase, oké? Tamara, me ga tantas, olati, me da tantas, dat hem moet tantas. No one man pot me loon at lek wan krakung. Mano krakung. Dat hem moet al kar na je bientje, me tak me ga, me iknape wachti. Me nee. Me up rust van odo, want a rust en meki ede, i koko opo, fukan praseer, moro mooi sani.
1: Mooi gezegd, mevrouw Becker, maar het is niet zo makkelijk gedaan. Ik had dat verhaal. Ik hoop dat ik dit maar begrijp. Dat ik een structuur, want wij zeggen in mijn training, weet dat ik de stappen zijn die naar strategie.
0: Ja.
1: Dus nieuwe strategieën formuleren. Dat want dat ik welke stappen ga je nemen. Ik van weet dat ik zo, met dat over een man-vrouw relatie, dat je ego lukeno, van moet doen een trafasie, van moet je kwam pendelijk, van mevrouw hart aan bekker taki, dat je accent vrouw, wat vind je belangrijk in die relatie? Maar moet je het was met hem lopsitori. Wat maakt tegen met dat? Abogeli bij vrouw. Asan be irritering. Maar het is absoluut de man om aan te gaan, want daar een vrouw na, of zo van een vrouw, dat vind ik wel. Dus eigenlijk, dat moet ook niet verantwoord toe, want verantwoordelijkheid is ook een waarde. Maar als we kunnen zien voor die man, dus dat man teken een tas. Dat man de na door, dat man tak tide na tide mogwe. Dat man door. Opa door, en hier plotseling neem bakka. Ma, pa, heb je boeien kreeg. Zij denken aan man doen, mevrouw Becker. Want in a gwe, am gwe. En if je gwe, ga je de vrijheid in. Want als een bevoer je man. Maar nu, ama den adoro, ama te kwam besluit. En dat na waarden. Je te kwam besluit, ga ik uitstappen, ga ik naar buiten. Of moet dan op dat wat je kreeg bakasie. Zij denken aan man is doen.
0: Ik denk dat lobby naar een verantwoord toe. Met een man die staan in een relatie. Dat jure ben kono ook toe. Voor een tak aan een vrouw. Voor luk soort waarde. Voor de commit makandra. Voor wat doe moro vara. Voor mannen teken tas moro. Nooit moro.
1: Dat is het. Deze man heeft me gezegd, hij is teruggegaan omdat hij van zijn kind houdt. En dat ik hem tjabra zijn tjien. Ik hoor een gesprek naar een vrouw van wat doe een trafassie. En dat wil ik aan vele mensen adviseren. Tegen dit op een punt, want waar dan nou een besluitje teken. If me de straat in een auto mee rijd, plotseling met mijn god omliep mijn telefoon of zo. Dat op dat moment neem je een besluit. Ga je terugkeren om je telefoon te nemen? Of ga je doorrijden om op tijd te komen? Dus naartoe zijn je pleit, ja zo. Een waarde respect naar wat je nog een collatie, maar je nog wel je telefoon. Dan gaat u zien wat belangrijker voor u is. Een telefoon of een afspraak. En zo met test misreef je. Tak boy, dat met tegen me zegt, boy, liever telefoon, jere, maar telefoon belangrijk, want elke keer, alles aan dit op een telefoon. En toch me praxeer, tak boy, me en me, moet tegen eerlijk, moet go eerst naar afspraak. Omdat dat waarde respect naar die andere toe, me loopt mij wachtje op me. Omdat me zie, tak om me moeite atras mij doe voor de optijd dat jou laat die. En wale is die maar een vriendin aan, Annemarie Becker, me dat sabie vies hebben. Atei me tak, ala des ma zei kola, het is respectloos, me te ken kwalijk. Maar nou, ala die me zie, tak zei, de me ka takas aan respectloos. Omdat jou het doe, a wang partij het doe, best voor de optijd. A trouwens is ribete. En dat is het werkelijk, het woordje respectloos. En ik hoop niet dat mensen boos om worden. Maar het zegt iets van jouw waarde dat je lip was mag napo. En wacht niet op je apprecie. Dat je het teken ten doe sani. Dus waarden zijn je vindt belangrijk dat je doet. En mijn actie wat mooie vraag nu mevrouw Becker. Wij vinden aan waarden, want de mij takkie. Waarden in Suriname vervagen. Zijn nou woorden die? Waarden en normen.
0: En Luzuno. Dat want ik de waarde naar alles maar in mijn eigen waarde naar normen tegenwoordig. Bijna alles maar. Hoe neer aardkie moren tak een naar actie schrijf af moren tak. Even aan dat tak mijn kontieuren. Maar is dat dan aan mevrouw haar. Mensen ook toe dat hij tegen tak mijn kontieuren. Je is door dat met de 12 euro. De 12 euro zal is de waaier bakadina. Dan je praat tak maar vader kan maar dat heeft het ook weer te maken naar een structuur. Amana yeah. Planning, alas me kistoro taki katiuru, e bigi bigi masma, bigi bigi sma datra on minister e potis don wakti on ome yuru, da ook tot a voorbeeld nou een gevaarlijk bigi sani mevrouw.
1: Mevrouw Bekkebo tak ho, maar ze de fina assemblee non bartranga. En het is niet zo leuk hè, tak e fasma tak tiura a meeting e bigi nou een toesma. Maar de man taki, mevrouw Becker, mina communicatie zie je meelukken. De man taki, altijd ga je iemand hebben die laat komt.
0: Maar dat na één persoon, maar jou die kara koma kandra kong, na wang, jou na mag lati. Jou moest zorgen dat je alle ting jou moest de op tijd. Want dan mee oprecht, voor tak na ga jou, voor leer jou tak no, luke mis de wacht die heer, mis ding, een no versieko. Maar if you dan mee poko kon half 12, terwijl je afdrag bent de ajuru. Mevrouw Hadan, suma e corrigeer, suma.
1: Dus dat na sani. Maar mi leren was aan toe, pedes mataki if you are late. No, des ma se artu, no. Mi leren was mooi sen, en mi gos do ufona sen, en asen e klop. Elke keer, wanneer je niet lekker voelt, is men aan je waarde gekomen.
0: Ja.
1: Dus if je tagang was me in een vierboom, dat wan tak was ma kone je waarde. Ik heb begrepen dat hij.
0: Ja, maar eigenlijk als maar trap dat hij ziel.
1: Hij dat dit.
0: Dat een mi abwang waarde voor aples pekiji alasma respect dat je kon dat je bar mi je dagumi. Dat op het moment dat je kon in mi grens, je kon in mi waardigheid en even een lookboom fetti. E broko om de sandati.
1: Me denk je wat toe, me begon je wat training in wat district min elkaar neem. Dat doen we in a training. Dat we hebben overwaarden, maar gewoon vriendin. Me doen we, man, jumpo. Amman tak me verhaal, die kan tak zei wanneer. Me na enige wiskunde man, jasso in a district. Dus me kan koel at me wani. Me tak zei tachi. Amman tak ja. Ik ben belangrijk voor ze. Dus mij kon laat die, die moest wachten op mij. Mij dacht, mijn leer je was aan, broeder. En wat respect voor je nou die, is dat voor zijn die. Je bent slechts een halve leerkracht. Mij lees hier wat boeken, hè. Je bent slechts een halve lid of een halve leerkracht als je de waarde respect niet hebt. Dus je denkt, je hebt die. Maar voor de omgeving is het niet waardig. Je bent het niet waardig, want in de omdat je naar beste leerkracht bent, maak je misbruik voor je waarde.
0: Maar dat na probleem, mevrouw Hart, macht die, want dat is maar een misbruik voor de machtspositie, waardoor je moest doen. Ik bedoel dat ik ook als je zo belangrijk mis doen, dat je in ten wan mijn afus doen, mis doen dat ze me open, me bij wan brede, me kom bak, alles mas doen, alles. I alas ma pi, je si alas ma ate brong, maar no was ma dorok tak wasani. Wat if dat a yaji? Bingo!
1: Je tak wa mooi tori da be. Ma fai denki, ko luku de lasse. Sana de op wat, ages in Sernang, dus te me luku so da mesari, echt. En mi stap tak furus ma esari. Wa ala ma itak, norma ne wade verkwagen, norma ne wade. Maar gist dat nog was, wat je doet, Sani. Wat denk je dat men op de eerste plaats zou kunnen doen voor herstel de waarde in Sernang?
0: Eigenlijk een beetje politiek toch, voor strong in de assemblee. Assemblee is de wacht die, dit is de wacht die, dit is de wacht die, dat is de vergadering. Je hebt

0: You like biggie man for a country. You na a voorbeeld. Zolang una verander as aan dat die, dat u mag tak dat un tongen die ze langa ka dorosie, dat want toesma, want wa heri pisma de in zijn naam. Die begrijp api story die sere mevrouw had. Want if you look bijvoorbeeld score, alla score e biggie gewoon 7:30. So map if you wap chi
1: lafer school na ajuru
0: ajuru if wap chi lati e chi fap che bi je long na trati wat ajuru the score up a disciplina dati wat disciplina is ook a waarde
1: ano ala score era wan je chi mi sap so score dem che ta baka aport che den colati ma dat vind ik goed ma aan de ene kant vind ik het ook niet goed want som chi na in a sap som sana o som ik altijd de lati dala leestere kola den da baka wan poort da me praxe che poti wat gaat er ook in zo'n kind om dus aan de ene kant is het goed dat die school regels wil zetten. Jij tap de poort, mij zegt bij dat schoolleider, jij een belief daar door ons zien. Wat een belief daar door ons zien, dat ik ook aan de opa poort. Het is maar zo'n sap, mijn naam, want toe harig dat je harig. En daarna, ik is alam tien plotseling, hij is corporatie bij een kring. Maar dat kwamen mensen vroeg. En dat is wat wij als ouderen moeten leren. En je zegt het mooi. Een voorbeeldfiguur zijn. Wil je verandering in Suriname? Wil je verandering in je kinderen? Wees zelf een voorbeeld. En demtje lukuyo. Dus mij denk ik dat dat na aan of de morgen begint aan die dat onnolijk ouders, beleidsmakers, leerkrachten. Laat ons een voorbeeld zijn. Lukuyo mij dat ons aan verleden van precies. Vele leerkrachten precies met test daar, met belde, met abdente die, en met lukuf dat ik op. Allemaal niet meer op. Maar if je jealous, in a thing, in meeting, je moet die telefoon in die tas pauze, je gaat die telefoon. Maar if no, je tik op, dat want dat die telefoon dat vraag. Dat want dat je benadeelt het kind. Want je bent ook met je telefoon bezig. Ja. En zo was Lossani, omdat er geen controle is. We hebben het door dat vier, om een minuutje, ja, weet je wat, een minuut. Een controle in zijn naam, zijn waarde, is ook weggevallen.
0: Ja, en het is een, op school weggevallen, het is op een
1: gezin,
0: werkplekken, is het weggevallen als je alleen maar kijkt om in die smaakjes salaris, maar die neuroko.
1: Mijn god, vijf en atorie dat.
0: Mijn god, mevrouw, het is ook te maken met structuur en een controle en waarde, want dan komt ook weer die waarde van een, om de hoek kijken van bedriegerij, want wat ik kan moet niet in Euroko.
1: Oh, dat maakt toch wat te smoren, kan dat niet.
0: Want, oké, maar dat is een bijzaak. Maar in een controle tori, en in een tori voor waarden, eigenlijk een mooie biggie principe om te zoeken naar eigenlijk in uw relatie naar in uw en in uw osso. Dan moet dat dat dat iemand hier die iemand gelukkig aan mij doet. Nou, want dan zeg je je hebt een dagtaak aan, maar in zo'n goed taak om ons maar vertrouwen schrijven en om ons maar make afspraak en om ons maar kon die afspraken na en mij moet maar actie dat een vrouw hoe is het gegaan zonder wie at die bron tak na een dat met ik in met chiningre want een takatori dat mevrouw had, maar in de bigi trainingen die we zien, zowel moederdag na een vaderdag, hier op vrouwen na een mannen die ik kon drapen, die ik kreeg de noto en die kreeg de noto voor troep. Dat die nou eigenlijk die nou een goeie moeten uit haar gezin. Maar alibi makandra. Die is zo verferie dat praatie die moet verdoren. Mevrouw kan die kant ook want horen over apis over apis
1: dat. Asan dat verferie, want bij moederdag je ziet meestal 3/4 voor de vrouw meestal naar alleenstaande moeders.
0: Ja, klopt.
1: En dan kan je gaan kijken. Wat heeft gemaakt dat? Dat is die zin, hè? Wat heeft gemaakt dat? Dus in gelukkig onderzoek, samen met kon aconsofara, dat hij soms maar niet ik den verantwoordt. Want als je met een tjanga van vrouw, dan heb je die verantwoordt. Als je nou een tananga vrouw, je moet maar pot ammoni. Want dat, wanvrouw noemen, Terwijl een kind is de helft van de vader, de helft van de moeder. Ja. Maar nu jullie babtje, maar naar jou op. En de man dat die halve kinderen, die lopen, jullie maas maar in wakker, maar je hebt af afhoopje. Want de kinderen van je lopen ergens. Dan kan je afvragen, vadu kon taki des mij wakker, maar dan was zorgen dem tje. Dan was ik verantwoord toen. Dus is ook een oproep. Proep dat je take je verantwoordelijk mans ma en die afrouw hoe zou want 200-500 gulden want dat China joep ching en als mensen daarom zijn mensen ongelukkig omdat want deel voor jou in een looking je ontkent het of je miskent een deel van jezelf in het kind dat je buiten hebt gemaakt dus dat me vind ik het is ook niet respectvol naar de vrouwen toe en sommige vrouwen lopen met haat. En die haat komt over op het kind. En die kinderen moeten in het onderwijs. En we zien wat loopt je nog maar making. Maar hoe neger luk of fadu kong asan kon so fara. Dus wat waarden betreft, ik denk dat we als allemaal, alas masai arti, go luku sang you must do for redden you gezin. Goluku zou je moest doen voor redden Suriname als politici, als assembleelid. Wat moeten we anders doen? En je kan kijken van, zou je vindt belangrijk? En je kan taki je eerst naar je wakker links, maar even je wakker rechts en rechts om wakker, zeg nou, wat change. Dus ik denk dat we het anders moeten doen. Misschien heeft Becker nog een laatste woord, we hebben nog een paar minuutjes. Zou je denken aan change? En ik go voor politici, ik go voor Sernang. Sans had de aan change. Het wordt een proces. Is dat maar alleen in je woord direct?
0: Nee.
1: Maar sana aan change, zei denk
0: ik. Aan change, die moest change naar ons lopen schrijven. Toen begin lopen schrijven, dat we begin shit dat we je contact dat. Tra doelen, je kunt op tra waarden. No mek libis machari go tapa pasi pe juno wande. Je moet man zorgen voor je schrijf, je moet man lek bigisma, je moet man een char je pchin tapa pasi die de van noodu voor een leer loben schrijf, voor asap sa awani, na asap fa awani. En te undoeden, te unde tapa pasi dati, dan unkaluk of morofara. En no denk ik dat even je op je aan of sma promissie zani dat als een atoris dong. No, atorinos dong, atori. En tegendeel in Goluke atoris do werkelijk. Suku voor lobby you massa, you wifi, you king voor. Ontrouwen community, ontrouwen kofu, onbegrijp ons revi, en dat begrijp ons revi, ik go over waarden en normen. Lobby naar een prisiri.
1: Voor begrijp je revi, je hebt waarden nodig, begrip.
0: Ja.
1: En mij het tegen jou, zo lees me luku umasma, zo lees de vind de man swaki, de igi masra. Mij gado, if je masra swaki, dat je moest versterken, gado put tusma, en dan ben je pot Adam over, pot Adam en Eva, met Eva je ping. Dus if you vind je masra swaki, no ja je want buurvrouw of ontras mij wacht dit op in. Go roken naar je igi masra. Kijk waar je hem kan optrekken. En weet je wat masma lobby in je ping optrekken. Wat gaan we samen doen, mensen samen. Umasma, me begi una neef Jezus, me begi uno yagi, omwille van je kinderen, red deze relatie en ga kijken welke waarden belangrijk zijn om je gezin te redden. En dat na mi laatste woord, atrawiki watak over wat heer trasani, watak asosu, watak asosu tralisi, na vrije tijd besteding, omdat dat vakantie ko en mi vrede ja vakantie. Becker, awa verveer sani. Wanneer kinderen te veel ruimte hebben, ouders nog de, dan wil ik ons aan land doen, we zoeken ons maar vlantie, we zoeken ons maar elkaar, ja, om te kijken, wat doen we met die aankomende vakantie? Hoe ga je je tijd indelen, zodat een abtiener zwangerschap, trouwens, want toen smaf me ook doet in haar zwangerschap op ons koren, vind ik geweldig, maar tralisme tak erover. Dus als zo zoef tralisme na, hoe ga je om met je vrije tijd in deze vakantie en nog meer? En dan wordt tapu nanga, Becker, wat kan staan een halve minuut?
0: Nee, want
1: dat wordt biggie. Ja, dat wordt tapu nanga biggie. Mas ragado met taki grand tangi. Grand tangi taku kans don janso en taki over de teen en tander. Yes. So the one people taki zeggen. Maar in anef Jezus me kona you fest troon en me chari a studio dis voor meneer Limburg fest you troon. Fi chari moro kon bigi mekis ma kon begrijp, mekis ma de open, mekis ma kajere, mekis ma kaleri. En dat nasa uno wani, we cha uno bijdrage. Maar zullen meerdere mensen brengen een bijdrage hier via deze zender van Lim FM. We taki grand tangi masra gado me me poti a hoste vrouw, a hoste autoriteit na a president. Me poti ini anu vader voor de waarde begrip. Begrip, maar wijsheid nou aan waarde. Je wijsheid, papa. Je vrijheid voor handelen, amen. Vader. Maar mekka gebruik en kennis, vader. Mekka tek de juiste man om me heen. Maar ze we begin die alle assembleelid, alle minister. Voor eerlijkheid en betrouwbaarheid. Waarden die we nodig hebben in Suriname. Maar ze we brokken in haar neef Jezus Christus. Alle corruptie, alle probleem zijn is aan de ina kondre. En we begin dat. You de unfessie man. You de afessie man voor Sernang. Gado we rekent op you. Taka change in Sernansa kong. Sernansa making omdat de waarde, eerlijkheid, integriteit, betrouwbaarheid sa kombaka in Sernang. We tak yo grand tangi papa, di yo yep Sernang. Yepi, yepi, yepi, ma yepi meneer Limburg ook voor Fini. De juiste massa awanstani, sawani vader. Dat we begin in a neef Jezus. Amen en amen. Amen.

slapen. Ik wil naast jou opstaan 's morgens en met een goed gevoel mijn dag beginnen. Ik wil de buitenwereld wijzen dat ik iemand heb die van me houdt en alles doet om me blij te maken. Ik wil dat je van mij alleen bent, naar mij alleen verlangt en mij alleen aandacht geeft. Ik wil je vertrouwen. Ik wil niet uitgelachen worden door andere vrouwen als ik zeg, hij is mijn man. Ik wil de mama van je kind zijn. En op een dag wil ik voor jou staan in die witte jurk voor de beste kus van mijn leven. Ik wil van je houden dan.

Limb Radio.

0: Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: The rule strikes again.